0: De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: non-stop muziek.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: heb jij gedaan?
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het is een grote tragedie, zeg maar. Een tragedy van de Bee Gees. Wat een lekker plaatje van de jaren 70. En we hebben nog veel meer muziek uit de jaren 70 en de jaren 60 en de jaren 80. En we hebben ja, van alles en nog wat. De muziek van nu. En niet alleen muziek, we hebben natuurlijk het nieuws. Marjolein, die hoor je straks in Utrecht is wakker voor het regionale nieuws. En trouwens de hele ochtend. En niet te vergeten, het weer met Margot Ribberink. En ik herinner je eraan, maandag, dat was gisteren. Het is vandaag een nieuwe werkweek die gestart is, maar het is al dinsdag. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker. Met diverse onderwerpen natuurlijk. We gaan het onderhandelen hebben met Reinder Smit over ja, de provincie Utrecht die rekening houdt met zo'n 3 miljoen euro om reizigers te gaan compenseren voor de buschaos van de afgelopen maanden. Sinds Keoli en Transdev de dienstregeling over hebben genomen, zijn er veel bussen uitgevallen en daarvoor kregen beide vervoerders eerder al een boete. We praten met Reinder Smit hierover, want ja, hij gaat vanmorgen naar het busstation van Soest-Zuid. Als verslaggever natuurlijk, hè, voor alle duidelijkheid. Maar niet te vergeten dat alleen. We hebben natuurlijk ook nog onze eigen Robert-Jan Boy. Waar hij naartoe gaat, dat gaat hij verderop vertellen. In Utrecht is wakker. Paul McCartney hoor je zometeen. Another day.

inderdaad van Vincent. Ik hoop dat we nog heel lang mogen draaien met zomerse weersomstandigheden. Ja, daarover ga je meer horen in Utrecht is wakker. Het wordt een hele warme dag en halen we vandaag die 30 graden. Niet dat we er echt misschien naar uitkijken allemaal, maar het zou best wel eens kunnen. Je hoort er meer over als je blijft luisteren. Net als de voorkanten van de kranten. Wat brengen ze naar de eerste pagina? Dat ga ik je zo meteen vertellen hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En nu nog Aretha Franklin. Change.

Queen of Soul, Aretha Franklin natuurlijk. En ja, Change of Fool. Dit is Utrecht is wakker, het is precies 6:50 geworden. De eerste pagina's van de landelijke ochtendkranten. Ik heb er 5 voor me liggen, dat wil zeggen de eerste op kop is NRC vandaag. Wat brengen ze op pagina 1? Het akkoord duidt op verlies van Trump. Dan gaat het over de analyse die gedaan wordt door de NRC vandaag. De oorlog in Iran. De Verenigde Staten en Iran zouden dicht bij een overeenkomst zijn. Zowel Israël als Trumps partijgenoten vinden het akkoord wel te slap. En vannacht zijn er ook weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. En gisteren overigens ook overdag. Trouw brengt ander nieuws naar pagina 1. Het is een duivels dilemma waarover geschreven wordt. Rechters zien er vanaf om gedwongen jeugdzorg aan een gezin op te leggen. Gedwongen dus, mede omdat er geen jeugdbeschermers zijn om die maatregel uit te voeren. En hierdoor blijven kinderen soms langer in een onveilige situatie. Een kinderrechter zegt dat het vooral om grensgevallen gaat. De Volkskrant gaat over topambtenaren op pagina 1 in. In een memo, de Rijksoverheid moet X verlaten, of X wat je wilt. Maar we zeggen maar even X voor de duidelijkheid. De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociale media platform X. En dat adviseert de voorlichtingsraad aan het kabinet Jetten. De raad bestaat uit directeur de communicatie van alle 12 departementen. In een intern memo stellen de ambtenaren dat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert en daarmee de Europese en ook Nederlandse regelgeving schendt. De Telegraaf heeft het over het spoor van vermissing in Noord-Korea. En na 48 jaar is er een wending in de zaak van een Nederlandse dame, een Nederlandse vrouw, Leidy. Een jonge Nederlandse vrouw die in 78 in Ierland spoorloos verdween. Mogelijk is zij in Noord-Korea beland. De Telegraaf doet al 10 jaar onderzoek naar de op mysterieuze wijze verdwenen Leidy Kaspersma. Ze ontdekten dat haar naam is opgedoken in het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea dus. Amerikaanse juriste Susan Komori, die Japanse families bijstaat van ontvoeringen door Noord-Korea, vertelt aan de Telegraaf dat de naam van de overijzelse in het verleden genoemd is. En er wordt gesteld, ik kan geen andere reden bedenken waarom dat zo is, en dat betrekking hebbend tot Noord-Korea. De Telegraaf

Gemeentes en ook provincies eisen actie en geld om achterstallig onderhoud en viaducten, bruggen en kaders aan te gaan pakken. En gebeurt dat niet, ja, dan zullen weggebruikers, automobilisten zoals hier gesteld, langer en vaker in de file staan. Ja, even inhoudbaar, denk ik. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, met uit 1982 Toto en Afrika. Ja,

serie uit de jaren 70, midden jaren 70. En John Sebastian had de titelsong Welcome Back. Het was eigenlijk Welcome Back, Mr. Cotter. En in de schoolklas, want het ging over deze schoolleraar die voor de klas stond, in de klas zat onder andere John Travolta. Utrecht is wakker, het is 6:30 geworden. Even een kort weerberichtje, ontfutseld bij Margot Ribberink, die straks meer gaat vertellen over het weer vandaag. In ieder geval wordt het een hete dinsdag, de eerste tropische dag van het jaar. We gaan zo'n 31 graden bereiken. De zon die schijnt ongehinderd op kracht 7 en er is maar weinig wind. En vanavond, ja, blijft het nog lang warm.

0: Pech zorgt er onder andere voor dat de rechterreis ook dicht is. 10 minuten extra reistijd richting Utrecht. De A12, Arnhem-Utrecht, tussen afrit Wageningen en Veenendaal. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is intussen wel weer helemaal vrij. 5 minuten vertraging. En de A27, de laatste melding voor dit moment. Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten extra reistijd.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
2: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: All That She Wants van Ace of Base. Muziek uit Zweden vandaan. En wat daar vandaan komt is vaak best hartstikke goed. Mooie herinneringen komen weer boven. 6 minuten over 6:30 is het inmiddels geworden. In de studio bij mij nu wel, maar straks niet meer. Robert-Jan Boy, want die gaat verslaggeving doen vandaag natuurlijk weer. Dat ja, staat op het lijstje vandaag. Hey, goedemorgen Robert-Jan. Wat is het plan vandaag? Nou, laten we nog even teruggaan naar het lange weekend. De Pinksteren goed doorgekomen dus, hè?
1: Goed doorgekomen. Volop gebruik gemaakt van de tuin. Het weer.
0: Ja.
1: Familiaire bezoeken. Gebarbecued.
0: Wauw.
1: Dat is wel eventjes gefietst natuurlijk.
0: Stond je zelf met de vleesvork om te draaien? Meen je dat?
1: Absoluut. De eerste keer van het jaar.
0: Ja.
1: En dat is wel weer leuk.
0: Jazeker.
1: Persoonlijk vind ik barbecue heel leuk. Vooral als je dus het vlees echt kunt zien. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Of als het te pas komt, de vegetarische producten.
0: Die zijn er ook natuurlijk.
1: En dat het aanmaken van de barbecue. Ja, ik heb les gehad van de president of de Dutch Barbecue Association.
0: Nog een keer.
1: De president of de Dutch Barbecue Association.
0: Echt waar?
1: Dat in alle bescheidenheid zeggen.
0: Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nee, niet nog meer Amsthalven was wel het reportage.
0: Je vindt het leuk om de kok te spelen bij de barbecue. Dus.
1: Ja, maar dan op het basic niveau natuurlijk. Hè?
0: Nou ja, dat geeft niet. Je moet beginnen. De basis heb je, zeg maar.
1: De basis heb ik, ja. Met de zones en natuurlijk houtskool, dat soort zaken.
0: Ja.
1: Daar kunnen we uren over uitweiden, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik denk dat je niet de enige bent in Midden-Nederland die heeft gebarbecued.
1: Ik denk
0: dat de helft dat zeker heeft gedaan.
1: Nee, ik wilde nog een worstje kopen of zo bij de supermarkt. Maar die waren ruimschoots verdwenen.
0: Ongetwijfeld, ja. Ja. Nou, het was voor velen natuurlijk een lekker weekend. Ik begrijp uit jouw woorden dat jullie je ook hebben vermaakt in huis en tuin, Boy. Dat kan niet missen.
1: Zo is dat.
0: Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we horen van jou vandaag? Wat is het onderwerp?
1: Nou, het onderwerp is de week van het paard.
0: De week van het paard?
1: Ja, dan zul je zeggen, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen?
0: Nou ja, vooral.
1: Maar het is de eerste keer dat dat gaat gebeuren. En kennelijk is dat nodig dat de wereld van het paard zeg maar onder de aandacht komt.
0: Uh-huh.
1: Dus ik ga zo meteen naar Soest, naar de paardenkamp. Dat is een rusthuis voor paarden.
0: Ach.
1: En dan gaan we het hebben over de paarden die staan. Daar staan we ook op bezoek van iemand van de diergeneeskundefaculteit.
0: Mm-hmm.
1: Die het een en ander komt vertellen over die week. Met name de aandacht ook voor het welzijn van de paarden.
0: Ja.
1: Want welzijn schijnt voor bij paarden een luxe product te zijn. Dus daar is ook het een en ander over te zeggen. We hebben nu hele hoge temperaturen natuurlijk.
0: Ja,
1: echt extreem. Ik hoorde jou tijdens de plaats zeggen 32 graden of zo.
0: Ik zei 31 graden.
1: 31
0: maar
1: graden.
0: Ja, wie weet worden 32 graden op sommige plekken. Maar 31 is de verwachting in de beeldnotabene. Van Margot kregen we dat al even door.
1: Dan kan in het zuiden nog hoger zijn.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Nou ja, goed, maar dan ik hoor, we gaan het zo meteen uitgebreid luisteren. Ja. Maar als er dan geen boom in een weiland staat bijvoorbeeld, ja, dan zou je erin staan. Hè.
0: Meester, denk je veel paardenleed? Heb je dat al onderzocht?
1: Nou ja, dat hebben we nog niet onderzocht. Dat gaan we dus horen. Mm-hmm. Maar het is wel een belangrijk aspect ook van deze week van het paard.
0: Ja.
1: Kennelijk kunnen nog vele zaken verbeterd worden.
0: Ja.
1: En het gaat inderdaad van de beschutting, heb ik begrepen, tot, zeg het maar.
0: Mm-hmm.
1: De kosten nemen toe. Dus dat heeft weer consequenties voor het welzijn. Het is een onbekende wereld voor veel mensen.
0: Voor mij ook inderdaad.
1: Ja. We gaan zo meteen gewoon even op onderzoek uit bij de paardenkamp in Soest, waar dus bejaarde paarden staan.
0: Ja. En paarden hebben benen en Geen poten, hè? Vergis je niet straks. Hè?
1: Zaken, daar gaan we inderdaad al, hè? Inderdaad. Ja. Dus,
0: Okay.
1: Nee, we laten het allemaal rustig tot ons komen.
0: Ja, de week van het paard. En jij gaat er vandaag naartoe.
1: Ja.
0: Naar het paard, ja, oké. Okay. En we gaan het horen straks na 7:30 uitgebreid en even naar 7.
1: Of, ja, ik pak mijn vervoermiddel.
0: Dat is goed. Ga je te paard?
1: Een idee.
0: Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Bambi Siffre. It must be love. Het is 7:10. Je luistert naar Radio M Utrecht. En we gaan allemaal spits de oren zeker luisteren naar Margot Ribberink. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hey, en voordat we nou gaan praten over het weer wat ons te wachten staat vandaag. En het is best wel heftig volgens mij qua temperatuur. En de komende dagen wil ik toch nog even terug naar het Pinksterweekend. Had je goede dagen, Margot?
1: Ja, ik had goede dagen, ja. Het was warm, maar ik moet zeggen, ja, als je het weet van tevoren, hè, dan kun je erop voorbereiden.
0: Ja.
1: Dus ik heb mijn zelf bedachte hitteprotocol, hoe ik mijn huis koel hou. Daar ben ik eigenlijk vrijdag al mee begonnen. Hè. Dat betekent dat je 's morgens vroeg, rond een uurtje of 6, 7, nog even lekker alles tegen elkaar openzet en dan de boel dichtgooien. Dus mijn huis is nog steeds redelijk koel, moet ik zeggen.
0: Dat is netjes.
1: Nou, we hebben ons natuurlijk goed ingesmeerd, want de zonkracht was hoog, dat wisten we ook. Ik ben natuurlijk ook niet op het heet van de dag in de zon gaan zitten. Dat doe ik al lang niet meer, daar kan ik helemaal niet meer tegen. Maar het was heerlijk, ja, echt genieten, want de zomer is er, ja.
0: Dat is goed, en een extra dagje vrij, hè, voor veel mensen, voor jou, voor mij ook.
1: Lekker, hè?
0: Altijd Pinksteren.
1: Ja, volgende week weer.
0: Ja hoor. Nou goed, lekker weekend gehad. Een lang weekend dus.
1: Heerlijk,
0: gaat,
1: ja.
0: En je beschermt tegen de hitte. Want dat moeten we vandaag ook gaan doen, denk ik, hè?
1: Ja, sterker nog, het wordt de warmste dag van de hele reeks. Tot nu toe hebben we nog geen officiële 30er gehaald. Tropische temperaturen in de beeld. Maar dat gaat vandaag wel lukken. Sterker nog, we gaan naar 31 graden in de beeld. En als de beeld, want dat is het hoofdstation van het KNMI, 30 graden of meer haalt, dan mogen we meteen ook zeggen dat het een landelijke tropische dag is. Zo werkt dat bij het KNMI. Dus de beeld 30 graden, dan is heel Nederland tropisch, terwijl we dat natuurlijk niet in heel Nederland halen. Want op een gegeven moment zal in het noorden en westen van het land de wind van zee gaan waaien. Dus daar zullen de temperaturen die 30 graden niet halen. Maar op heel veel plaatsen in het binnenland wel. Ook in onze provincie dus 30 of 31 graden. Afgelopen nacht is het lekker afgekoeld. 11,3 graden zie ik staan in de beeld. 13,6 in Kapau. Op dit moment zien we de temperaturen al oplopen. In Kapau is het alweer 15 graden. Heel weinig wind onder de flanken van een hoge drukgebied. Oost tot zuidoost op dit moment. Windkracht 1 en heel veel zon. Dus het gaat snel met die temperatuur. Het wordt een hete tropische dag. De eerste officiële tropische dag van het jaar in mei. Er wordt meteen een record. Een dagrecord. Want zo warm is het nog nooit geweest op 26 mei. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het wel eens vaker gebeurd is, hoor. Dat er ook in mei een tropische dag is gemeld in de beeld. Dus wat dat betreft is het niet heel bijzonder.
0: Maar voor die 26e wel dus van vandaag. Je zegt een dagrecord.
1: Voor de 26e wel, ja.
0: 31 graden. Ik vind het warm.
1: 31 graden.
0: Ik denk dat veel mensen dat zo erg gaan ervaren. Het is wel de warmste, dus we gaan wat afkoeling krijgen. Nou, je zei al, in het westen van het land, onder andere in het noorden, dan komt een windje te staan. Ja, daar hebben we dus weinig mee te maken in het midden van het land.
1: Nee, wij hebben daar vandaag nog niet mee te maken, maar morgen wel. Want morgen gaat bij ons ook de wind draaien naar het noordoosten. De hoge drukgebieden wisselen elkaar een beetje af. En precies op de passage daarvan draait de wind naar de wat koelere noordoosthoek. Er passeert ook een zwak koufrontje, dat levert geen regen op. Hooguit wat onschuldige wolkjes die morgen overtrekken van noord naar zuid. En daarachter voel je echt de minder warme lucht binnenkomen. Dus morgen komen we uit op 23 graden. Dus dat scheelt 7 tot 8 graden in vergelijking met vandaag. Dus als je het vandaag niet te harde vindt, dan word je morgen op je wenken bediend. Want morgen is duidelijk de warmte een beetje uit de lucht.
0: Goed. En de enige afkoeling. Nou, ik denk eigenlijk dat ik wil vragen aan je. Komt er alweer regen deze week? Staat er ergens een druppie, zeg maar, in je weermodellen?
1: Nou, dat komt er wellicht in de loop van het weekend en volgende week aan. Ik zie dat de weermodellen vanaf het weekende en met name volgende week naar een zuidwestelijke stroming gaan. Met ook naast zon, wolken, een regen of een onweersbui. Dus dan beginnen we aan een heel andere periode. En dat start eigenlijk vanaf zondag. Dus tot die tijd kun je er rekening mee houden dat het lekker weer blijft. blijft vandaag dus de allerwarmste dag. Die warmte die zien we morgen niet terug. Donderdag wordt het 25 graden, 25, ook 26 op vrijdag en zaterdag. Dus die temperaturen zitten snor. Het blijft voorlopig nog even droog.
0: Ja.
1: En een echte omslag verwacht ik zondag, maandag.
0: Voorlopig nog even kiezen op elkaar voor degenen die echt moeite hebben met hoge temperaturen. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor nu, maar gewoon tot over een klein uurtje. Zo vanaf 7:50
1: spreek
0: ik je graag weer. Ja? Zeker. Met een verse bak koffie, hè?
1: Lekker hoor.
0: Tot zo meteen.

0: VVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op www.wvrwooncomfort.nl. WVR, hoe het heurt.
1: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
7: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
6: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft zwaardere aanvallen op Hezbollah in Libanon aangekondigd. Het is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
8: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
6: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit binnen- en buitenland dat we hoorden. Gevolgd door het nieuws uit de regio de hele ochtend met Marjolein Heijen. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen. De politie onderzoekt 2 steekincidenten in Utrecht. Gisteravond is mogelijk gestoken bij station Utrecht Terweide. Er was een ruzie tussen 2 mensen. En op de Mariaplaats in het centrum van Utrecht was gistermiddag een steekpartij. Hierbij is iemand gewond geraakt en de dader ging er vandoor. Dat hebben veel mensen daar gezien. Wie getuige was, die wordt gevraagd om zich te melden. In Leerdam is afgelopen nacht een auto te water geraakt op de Schaikseweg. De bestuurder reed ter hoogte van de rotonde een sloot in. En volgens omstanders kon hij zelf uit die auto klimmen. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Ik heb het natuurlijk ook nog over het warme Pinksterweekend. Ja. Het was het warmste weekend met Pinksteren van deze eeuw. Sinds 1985 was het niet zo warm. Zondag werd het in de beeld 26,3 graden en gisteren 28,4. Nou ja, we gaan nog even door. Hè. Vandaag kan het wel meer dan 30 graden worden.
9: Margot had gezegd dat het vandaag dan een record gaat worden. Ook voor het dagrecord, zeg maar.
10: Tropisch misschien wel.
9: Ja, 30, ja. 31 graden.
10: Ja, precies. Nou ja, en ja, omdat iedereen natuurlijk, niet iedereen, maar heel veel mensen vrij waren, was het ook echt druk bij de recreatie, plassen en de zwembaden en zo. Dus daar heb ik het ook nog over.
9: Zometeen om 19:30 uitgebreid in het regionale nieuws bij Radio 1 Utrecht. Tot zo.
10: Tot zo.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Je hebt vertraging vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. 10 minuten extra. A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorkum Lexmond. Ook 10 minuten extra. De A28, dat is Zwolle richting Amersfoort. Dat is de laatste voor nu. Tussen afrit Ermelo en Strandhulde doe je 10 minuten langer over je reis.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hurt.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Radio M Utrecht.
9: Ja, de compensatie die busreizigers kunnen verwachten voor de maandelijke chaos in het openbaar vervoer in Midden-Nederland zal waarschijnlijk weinig op het lijf hebben. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is. Ja, dat is toch geld? Hoe steekt het in elkaar? Hoor je zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En alle ruimte voor een beetje hinneken, een beetje geluid van Robert-Jan Boy. En dan heb je zo alles aandacht voor de Week van het Paard. Goedemorgen, Robert-Jan.
17: Ja, goedemorgen Bob. Het is de eerste aandachtsweek, zeg maar, voor het paard. Dat is volgens de betrokkenen hoog nodig. Vooral als het om het welzijn van het paard gaat. Ja, we gaan ons licht opsteken bij de paardenkamp in Soest. Daar huizen bejaarde paarden met een verleden. Het gaat van politiepaarden tot koninklijke paarden. En ook heeft het paardje Sinterklaas daar gelogeerd. Maar paardje Sinterklaas is helaas overleden. Ja. Maar goed, een rusthuis voor paarden. En ja, we gaan het volop hebben over de wereld van het paard. En het welzijn wat eraan vastzit.
9: Ja, want er is wel iets over te zeggen. En er valt iets mee te doen, denk ik dan. Ik ben heel benieuwd, Robert-Jan. Jij ook. Op weg naar Soest dus, hè? Oké, tot zometeen. Ja. Utrecht is wakker met zometeen muziek van Shalamar uit de jaren 80. Maar eerst Leo Sayer, Long Tall Glasses.

Chalamar. Uit de jaren 80 zei ik al, en I can make you feel good, is 14 over 7. Je gaat meer horen over die miljoenen die toch te verdelen zijn. Waar gaat het geld dan wel naartoe? De boetes die de busmaatschappijen moeten betalen aan de provincie Utrecht. In Utrecht is wakker, alle ruimte ervoor. En sowieso, als je wilt reageren, want ik zie dat er al wat mensen actief zijn via Facebook en via allerlei andere manieren, de WhatsApp bijvoorbeeld, via de RTV Utrecht-app. Peter Leijendekker bijvoorbeeld in Frankrijk aan het luisteren naar Utrecht is wakker. Goedemorgen Peter. Loudiac, daar zit hij op dit moment. En gisteren was hij ook al onderweg in Frankrijk. Kortom, lekker warm. 28 graden. Ik vind het een beetje van de warmer, zeg maar. 7:15 inmiddels geworden. Je hoort Steve Miller en de

0: half acht is de middags geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer en het nieuws uit Midden-Nederland en de actualiteiten niet te vergeten. Zoals de provincie Utrecht, dat rekening houdt met zo'n 3 miljoen euro om reizigers te gaan compenseren voor de buschaos van de afgelopen maanden. Sinds Keoli en Transdev de dienstregeling over hebben genomen, namelijk, zijn er veel bussen uitgevallen en ja, daarvoor kregen beide vervoerders in elk geval eerder al een boete. Doorpraten over dit onderwerp doe ik met verslaggever Reinder Smit. Reinder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij staat echt zeg maar op een van de plekken waar het best druk kan zijn. Het busstation van Soest-Zuid op dit moment. Zie je al veel reizigers die er gebruik van maken van de buslijnen?
1: Nou, dat valt voorlopig nog een beetje mee. Hier komt het altijd echt, zodra de spits op gang komt, dan komt het hier ook qua reizigers stevig op gang. Het staat vlak naast het treinstation ook van Soest-Zuid. Veel mensen stappen hier over van de trein naar de bus om bijvoorbeeld naar station Amersfoort te gaan. Buslijn 70, die gaat richting Amersfoort van het hier.
0: Ja, dan over het bedrag. 3 miljoen. Dat klinkt, vind ik, als een flink bedrag, maar ja, is dit het bedrag inderdaad dat over dat bij de provincie gaat binnenkomen van beide busmaatschappijen?
1: Het is eigenlijk een opgebouwd bedrag van meerdere dingen. Waaronder inderdaad die boete die Transdev en Keoli hebben gekregen. Voor Transdev was dat 1,5 miljoen, voor Keoli zo'n 7 ton. En daar komt ook nog bij op, eigenlijk elk kwartaal dat die busvervoerders hun busvervoer nog niet op orde hebben, moeten zij ook een ton betalen. En al het geld wat niet uitgegeven hoeft te worden aan busritten die niet hebben gereden. Dat komt daar ook nog bovenop. En naar verwachting is dat dus zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro.
0: Ja, een optelsom van allerlei factoren bij elkaar. Maar de vraag is natuurlijk, wat willen ze met dat geld? Wat gaat de provincie, wat hebben ze voor ogen om met dit geld? Wordt het besteed aan de reizigers? Komen er betere buslijnen? Wat is jou ter orde gekomen?
1: Nou, dit bedrag willen ze echt gaan gebruiken voor de compensatie naar reizigers toe over de problemen van de afgelopen periode. En dan gaat het over verschillende dingen. Gratis busvervoer wordt bijvoorbeeld genoemd. Maar volgens gedeputeerde Van Schie, die is verantwoordelijk voor het busvervoer, kost het zo'n 1,5 miljoen euro per dag om in de hele provincie gratis busvervoer te hebben. Ja, dan ben je dus in een weekendje wel door dat bedrag heen. Nou, dat zet wat hem betreft dan ook geen zoden aan de dijk. De fracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, die willen iets doen voor mensen met een laag inkomen om die langere tijd te compenseren. Maar de gedeputeerde zelf, die zegt vooral te mikken op mensen die veel gebruik maken van de bus. Want die groep is natuurlijk door de problemen van de afgelopen tijd het hardst geraakt.
0: Ja, wanneer wordt dan duidelijk wat de regeling wordt? Want daar praten we nu over. Je zegt heel duidelijk inderdaad, als er zoveel geld in een weekend doorheen gaat, heb je niet veel zin, of door de weekse dagen. Dus het geld moet anders besteed worden op deze manier. Wanneer wordt dit doorgezet? Of is dat ook nog de vraag?
1: Ja, ergens in de komende maand moet er duidelijkheid komen over wat die regeling dan precies in gaat houden. We weten dus wel dat het waarschijnlijk iets met de tarieven voor reizigers gaat doen. Komt in de komende weken komt daar meer over naar buiten. Dat betekent nog niet dat hij ook meteen ingaat. Want eigenlijk willen alle fracties van de Provinciale Staten pas dat de compensatie in zal gaan op het moment dat de problemen met het busvervoer ook echt verholpen zijn. Ja, en dan kijk je toch pas tegen 1 oktober ongeveer van dit jaar aan.
0: En tot die tijd heeft de reiziger nog altijd zeg maar last van zaken die niet op orde zijn.
1: Ja, absoluut. Vanochtend sprak ik hier ook met een aantal reizigers, waaronder bijvoorbeeld Sanne. Zij neemt 2 tot 3 keer per week de bus van en naar Amersfoort vanaf hier. En zij zegt, zeker in het begin van het jaar viel die bijna de helft van de tijd viel die uit. Ja, dat is eigenlijk gewoon onbetrouwbaar busvervoer. De reizigers banen daar ook flink van. Dus zij zag ook enige compensatie wel terecht tegemoet.
0: Ja. Nou, helder verhaal tot zover dan. Op de radio, we kunnen het allemaal nog een keer nalezen en uitgebreider ook nog via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app. Dankjewel, Reinder Smit, voor het doorgeven van deze informatie van het busstation Zuid. Jij pakt ook de bus weer, neem ik aan?
1: Ik wandel hier, denk ik, zo meteen even lekker naar de trein toe.
0: Oké, nou, de trein is ook prima. Dankjewel, Reinder. Hoi.
2: Hey, dankjewel, hoi.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 8 minuten voor 7:30. Dit is Celine, Jan.

0: 7:25 en het wordt 7:26 op dit moment. 4 minuten voor 7:30. Ja, net over het busvervoer gesproken met Reinder Smit, onze verslaggever in busstation Soest-Zuid. Pakt de trein. Hoe is het met jouw ervaring tot nu toe? Is er nog altijd chaos in de buslijn of met de buslijn die jij vaak pakt, of op een andere manier? Of is het betrouwbaarder geworden? We willen er graag met je over doorpraten, ook in andere radio-uitzendingen, zoals bij Conny vanmiddag in Aan Tafel of bij Aart in Utrecht Komt Thuis. Laat even weten je reactie in dit geval op het busvervoer. Wat is je ervaring tot nu toe? Is het beter geworden of is het nog steeds chaos? Om dat woord nog even neer te zetten. Laat het weten via de RTV Utrecht app. En dat vanzelfsprekend kan ook via Radio M Utrecht op Facebook. Zometeen het regionale nieuws. Het nieuws van 7:30 bij Radio M Utrecht. Marjolein?
1: 2 steekincidenten in Utrecht die worden onderzocht door de politie. Net als een ongeluk in Leerdam. En het zonnige Pinksterweekend zorgde natuurlijk ook voor topdrukte bij de plassen en de zwembaden.
0: Ik wist zeker dat je het daarover zou gaan hebben.
1: Tuurlijk.
0: Over het zonnige weer en de gevolgen daarvan. Zometeen in het nieuws van 7:30. En ik denk een beetje zonnig plaatje qua ritme in elk geval. Mother and Child Reunion.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Overal 8:01. Tijd voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht door Marjolein. Dat begint met 2 steekincidenten in Utrecht.
7: Ja, de politie die doet daar onderzoek naar. Gisteravond was er mogelijk een steekincident bij station Utrecht Terweide. Er was ruzie tussen 2 mensen waarbij mogelijk is gestoken, meldt de politie. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. En op de Mariaplaats in het centrum van de stad is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. De verdachte wist daarna te ontkomen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn veel mensen getuigen geweest van deze steekpartij. Het was een drukke plek in de stad. En wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Op de Schuikseweg in Leerdam is afgelopen nacht een auto te water geraakt. De bestuurder raakte bij een rotonde de macht over het stuur kwijt en reed vervolgens een sloot in. Die auto kwam vanuit Zijderveld en reed richting Leerdam. Volgens een persfotograaf kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij kon zelf uit de auto komen. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma van Utrecht had deze actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord. De NS overweegt om de schade te verhalen op de actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Het was de afgelopen dagen de warmste Pinksteren sinds 1985. De warmste Pinksterdagen dus van deze eeuw. In de beeld was de gemiddelde temperatuur over beide dagen 27,4 graden. Zondag werd het 26,3 en gisteren 28,4. En de zonnige dagen zorgden voor topdrukte bij recreatieplassen en zwembaden. De Maarseveense plassen schat dat er gisteren zo'n 7000 bezoekers waren. Het Henschotermeer in Woudenberg, daar was het ook druk. Gisteren waren in elk geval alle parkeertickets uitverkocht. Bosbad de Vuurse ging voor het eerst open dit seizoen en beleefde meteen een topweekend met zo'n 3000 bezoekers. En ook bij de andere bosbaden, plassen en zwembaden zochten veel mensen verkoeling. En dat kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, ook vandaag warm. Mogelijk de eerste tropische dag van het jaar met 31 graden. En vanavond blijft het ook nog lang warm.
6: Ja, precies. Ik denk dat veel mensen moeite hebben met slapen ook. Want ik denk dat de nacht ook wel eens warm zou kunnen gaan uitpakken.
7: Ik had er vannacht ook wel last van, moet ik zeggen.
6: Raam open of raam dicht?
7: Nou, ik heb hem dicht gehouden, maar ik wist niet zo goed. Ik kon niet echt bedenken wat nou het beste was.
6: Ja, maar je hebt toch uiteindelijk geslapen en je was op tijd voor morgen.
7: Ja,
6: dus...
7: ook dat. Okay. Ja hoor.
6: Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Meer over het weer trouwens met Margot praten we erover door in Utrecht. Is wakker. Tot zo, Marjolein.
7: Ja, tot zo.
6: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Bijna 20 minuten extra. Op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht heb je vertraging tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Zo'n 20 minuten vertraging. A27 Breda Utrecht, Knoopert Gorkum. Hilversum-Lexmond een kwartier. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Je vertraagt vanaf afrit Ermelo eigenlijk al tot Amersfoort-Vathorst. Zo'n 20 minuten extra reistijd.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Utrecht is wakker.

0: Go for you and me. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:50 geworden. Ja, de hele week nog tot en met zondag staat Nederland in het teken van de week van het paard. Dat wist je niet, maar vanaf nu wel. Want door het hele land openen inmiddels meer dan 50 locaties de deuren voor het publiek. Ja, men wil laten zien hoe het paardenleven eruit ziet. En daarbij draait het zeker ook om het welzijn van de dieren. Ja, wordt er wel rekening bijvoorbeeld gehouden met springparcours? Hoe zit het daarmee? Vraag het erover. En verslaggever Robert-Jan Boy, ja, die is aan kei in. Bij de paardenkamp in Soest ben je, Robert-Jan. Een rusthuis ook voor paarden, heb ik begrepen.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk, Bob. Want het is hier buitengewoon rustig aan de rand van Soest. Ik kijk even vooruit en zie ik een weiland omzoomd door hele hoge bomen. De schaduw is er al van die...
0: Ai... De verbinding met Robert-Jan viel even weg en valt even weg. Robert-Jan, ben je er weer?
1: Ik ben er weer. Jij bent mij goed horen?
0: Ja, we beginnen maar even opnieuw. Dat is live radio. Ik weet dat je Soest-Zuid bent en het viel vrij snel weg, de verbinding. Je liep buiten. Wat zie je?
1: Ja, ik zie een schitterend weiland omzoomd door hoge bomen, Bob. Een oase eigenlijk, echt een rustplek, een rusthuis zou je kunnen zeggen. En dan zie ik een paar paarden lopen, die zijn dus buiten. En om me heen verschillende lage stallen. Ziet er ook heel romantisch uit allemaal. Maar de meeste stallen zijn leeg, omdat de paarden dus in het weiland lopen. Behalve hier recht vooruit zie ik twee paarden met de hoofden, we moeten hoofden zeggen... uit de stal steken. En ze zijn nieuwsgierig aan het kijken naar bijvoorbeeld Monique Monster. Begin al een beetje te... Wat zeggen ze nu? Wat zeggen ze nu, Monique?
2: Ja, ze hebben honger. Ze wachten op het ontbijt.
1: Ja, wat krijgen ze zo meteen?
2: Ze krijgen eerst nog iets te eten voordat ze de wei op gaan.
1: Kijk, ze kijken. Wat zullen ze denken nu?
3: Ik denk dat ze...
1: Van Mulder.
3: Ja, goedemorgen. Ik denk dat ze denken van, joh, schiet maar op met de voerkruiwagen. Want deze paarden krijgen dus 's ochtends van ons nog een schepje slopper. Dat is geweedvoer. Maar je ziet voor de stallen wel dat het voer wat we gisteravond, het ruwvoer wat ze gegeven hebben, dat ze daar propjes van maken.
1: Oh ja.
3: Dat heeft dus te maken met een minder goed gebit. Dus op deze locatie staan nu rond de 20 paarden. Een klein beetje onze zorgenkindjes. Dus die hebben wat extra zorg nodig aan voer. Dus het voer wordt gehaakt.
1: Deze paarden hebben last van het gebit.
3: Ja. Dus een van de ouderdomskwalen is gewoon dat het gebit minder goed wordt. En nou ja, dat ze hun ruwvoer minder goed naar binnen krijgen. En dan krijgen ze van ons gehaaksvoer en geweekvoer.
1: Altijd indrukwekkend om zo'n paard van dichtbij te zien. Ja, we zijn nu op 30 centimeter afstand.
3: Groot, hè?
1: Het hoofd beweegt een beetje. Je ziet naar de ogen dat het paard wat ouder is. La Bamba staat er op een bordje. Ja. Geboren 1993. Doe maar. Ja. Daar zit Jalesta, geboren 1991. Ja, weer 91, Rassel Dassel. Hoe oud kan een paard worden eigenlijk?
3: Dit zijn voor grote paarden, want dit zijn dus inderdaad grote rijpaarden, zijn dit al echt wel gerespecteerde leeftijden.
1: Ja.
3: We hebben het oudste rijpaard wat woord gaat, is 43 geworden. En het oudste Shetland pony, de kleintjes, is 50 geworden.
1: En wat is de achtergrond vaak van de paarden? Wat leven hebben ze achter de rug?
3: Dat varieert van manegepaard naar huistuin- en keukenpaard. We hebben nog een aantal plekken ook voor werkpaarden.
1: Ik heb ook van koninklijke paarden gehoord.
3: Dat klopt inderdaad. En paard van de koninklijke stallen staat hier een aantal van de brede
1: gouden koets. Niet gouden koets, maar...
3: Nee, als rijpaard daar
1: gefunctioneerd.
3: Ja. Ja.
1: Politiepaarden?
3: Politiepaarden inderdaad, die van een welverdiende oude dag genieten hier. Want daar is de paardenkamp uiteindelijk ooit voor opgericht. Voor paarden die na een hard werkzaam leven nog van een welverdiend pensioen kunnen genieten.
1: Ja, en als het week van het paard, zijn jullie daar blij mee?
3: Daar zijn we heel blij mee.
1: Waarom?
3: Omdat we op die manier nog een keer kunnen laten zien hoe belangrijk welzijn voor paarden is. Ook de stappen die we in al die jaren daarvoor gemaakt hebben.
1: Welzijn voor paarden? Is dat er niet dan?
3: Dat is het zeker. Dat is het zeker.
1: Maar te weinig.
3: Ik denk dat hier en daar nog wel wat verbeterpunten zijn. Dat is zeker waar. En ik vind het leuk om te laten zien dat er in de week van het paard ook aandacht is voor het bejaardenpaard.
1: Het bejaardenpaard, dat is een aspect.
3: Ja, zeker.
1: Hoorde ook dat er minder paarden worden gehouden dan een aantal jaren geleden vanwege de stijgende kosten?
3: Zeker. Dat is ook een punt. Dan moeten paarden soms een ander plekje vinden omdat de kosten niet meer betaald kunnen worden.
1: Welk plekje komen ze dan terecht? Dat soort dingen.
3: Dat, die zorgen inderdaad die je dan hebt, dan krijgt hij dan een goed plekje. En wat gebeurt er met zo'n paar daarna? Dus dat is zeker goed dat daar een week aandacht voor is.
1: Nou, en nu is het ontzaglijk heet eigenlijk. Hè? Vandaag gaat het ook weer heet worden. En dan kan ik me voorstellen dat een schaduwrijk plekje ook belangrijk is voor het paard. Als je in de wei staat.
3: Zeker.
1: Nou, hier staan ze er rustig bij. We gaan over een uur praten met iemand van de faculteit diergeneeskunde. Fenna heet ze, die nog veel meer over deze aspecten kan vertellen. Kijk nog even naar La Bamba. Oh, hij is er niet meer. Oh, hij staat hier. La Bamba.

0: Stevie Wonder uit het jaar 1967. Je zou ook kunnen denken dat hij uit de 70's kwam. Maar nee hoor, uit 1967. Dus heel erg uit de jaren 60. Lekker, vanmiddag ook weer van 2 tot 3. Hier bij Radio M Utrecht is de Studio 60's. Zelfs een uur lang genieten we uit de prachtigste muziek uit dat decennium. Dag Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bob.
0: Een uurtje geleden spraken we over dat het een warme dag gaat worden. Heb je nog een kledingadvies voor mensen eigenlijk, vraag ik me nu af.
1: Ja, ik denk toch maar zo weinig mogelijk aan. En vooral blijf in de schaduw vandaag. Het gaat verschrikkelijk hard met de temperatuur. De minimumtemperatuur die hebben we gehad rond 5:30 vanochtend. Het is vannacht nog lekker afgekoeld naar 11,3 graden in de beeld. Mm-hmm. Maar ik kijk nu even op de thermometer en het is al 18,6 graden in de beeld. Ja. Dus we zijn al 7 graden gestegen. Nou, dat heb ik dit jaar nog niet eerder gezien, dus het belooft een hete dag te worden. De eerste tropische dag ook in de beeld. Mm-hmm. Het officiële hoofdstation van alle weerstations in Nederland. En als dat gebeurt, dan kunnen we ook de eerste landelijke tropische dag van het jaar bijschrijven op 26 mei. En dat gaat gebeuren hoor, want ik heb dit nog nooit gezien, dat dit zo snel omhoog gaat, die temperatuur. En dat komt natuurlijk omdat we natuurlijk met heel veel zon te maken hebben. Het is onbewolkt buiten. De zon die is inmiddels behoorlijk in kracht toegenomen. We hebben vanmiddag tussen 12 en 4 zelfs zonkracht 7. Een zeer sterke zonkracht. Dus smeren. Of beter gezegd, gewoon lekker in de schaduw blijven vandaag. En we zien die temperaturen zelfs in de beeld boven de 30 graden uitkomen. Want het model geeft 31 graden aan vanmiddag.
0: Ja, en dat is extreem. Dat wil zeggen, tot nu toe, voor wat betreft de dag 26, de datum 26 mei, is dat nog niet voorgekomen. Dus.
1: Nee, het is een dagrecord als we dat halen. En als ik kijk naar wat het normaal is, normaal wordt het in deze tijd van het jaar een graadje of 19. Dus daar zitten we echt ruimschoots boven. Het is wel zo dat in de meimaanden hier voorafgaand wel eens eerder een tropische dag is voorgekomen. Dus zo bijzonder is het niet hoor dat we een tropische dag in mei hebben.
0: Hebben we de top bereikt vandaag als je 31 graden straks optekent in de beeld?
1: Ja, we hebben de top bereikt, want morgen passeert er een koufront met daarachter duidelijk koelere lucht. En dat betekent dat morgen die temperatuur echt gevoelig naar beneden gaat. We komen uit op 23 graden, dus helemaal niet slecht. Maar ten opzichte van vandaag is dat wel voelbaar. Bovendien is het zo dat we in de loop van de nacht en morgenochtend ook wat wolkenveldjes zien overtrekken. Behorend bij dat zwakke koufront valt geen regen uit. Maar daarachter draait die wind dus naar de koelere noordoosthoek. En zien we morgen de temperaturen uitkomen op 23 graden. Dus morgen kunnen de ramen en de deuren weer even lekker tegen elkaar open. En kan de warmte weer uit huis.
0: Kijk eens aan. Ik denk dat veel mensen zich verheugen op de dag van morgen.
1: Dat denk ik ook. Ik ook.
0: Goed, nou, je hebt al diverse tips gegeven. Smeren, in de zon gaan zitten is niet heel verstandig. En ook niet heel erg lang. Dus we gaan de dag wel doorkomen. Het wordt gewoon een hele hete dag in Midden-Nederland ook. Ja. Heb je dan een weerspreuk die al wat voor verkoeling zorgt? Of heb je een hele hete spreuk? Wat heb je bedacht?
1: Nou, ik heb een beetje naar mijn tuin zitten kijken. En jongen, wat gaat het hard met het gras en met het onkruid.
0: Ja,
1: deze die heb ik vorig jaar ook een keertje genoemd, maar dit is wel een grappige. Die zijn onkruid een jaar laat staan, kan 7 jaar uit wieden gaan.
0: Dat lijkt me wel, ja. Extreem ook in het kader van extreme temperaturen. Extreem lang je onkruid laten gaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar gewoon leuke weerspreuk, dankjewel. En tot over, we zeggen 8:50. Schikt wel, hè, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Tot zometeen. En houd het hoofd koel en het geldt voor iedereen. Tijd voor 1995, Back for Good. De groep Take That.

0: Take That. De boyband uit de jaren 90 die razend populair was onder jongens en meiden.
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan ons opmaken voor het volgende uur. Het derde uur Utrecht is wakker. En dat doen we zonnig en zomers met Julio Iglesias. Kjell

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
9: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
8: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: 3 minuten over 8. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio en zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland uiteraard. Marjolein Heijen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Leerdam is vannacht een auto te water geraakt. Dat gebeurde aan de Schaikseweg tussen Zijderveld en Leerdam, waardoor die auto van de weg raakte. Dat wordt onderzocht door de politie. De bestuurder bleef ongedeerd. De Utrechtse politie onderzoekt een mogelijk steekincident bij treinstation Utrecht Terweide. Er was gisteravond ruzie tussen 2 mensen en er is dus mogelijk gestoken. En ook op de Mariaplaats in Utrecht was een steekpartij. Gistermiddag ging een verdachte er vandoor en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zijn welkom voor beide incidenten. Dan een wateroverlast in een supermarkt in Bunschoten gisteren. Door een lekkage kwam dat. De Lidl kwam deels blank te staan. Zelfs tot een centimeter of 5, volgens de brandweer op sommige plekken. De winkel was al dicht vanwege Pinksteren. Dus de klanten hadden er op zich geen last van.
10: Ja, maar misschien vandaag nog. Ik ben hier wel eens weggepompt.
11: Nee, als het goed is, is het weer allemaal droog. Ja. Kan iedereen weer zijn boodschapjes halen.
10: Wel, een boodschap doen. Kan het je door het water rijden met deze temperatuur? Is
11: misschien
10: dat
11: wel lekker.
10: Ja, maar goed. Hoop ellende natuurlijk voor de winkel.
11: Ja, ja, zeker. Ja. Dat en meer straks. Ja.
10: Tot zo meteen dan weer. Ja, ik beloof de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, belofte buiten schuld, dus bij deze. We gaan voor start op de A1 als je komt vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Vertraagt het tussen Naarden Vesting en Knoopend Eemnes. 5 minuten extra. Op de A2 meer dan dat, want op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen meet de ANWB 20 minuten tijdverlies. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Het vertraagt voordat je Midden-Nederland bereikt. Gouda-Nieuwebrug, 10 minuten extra. En daarna rijdt het wel goed door richting Utrecht. Vanuit Arnhem richting Utrecht ook problemen op de A12, van afrit Oosterbeek tot Veenendaal, bijna 20 minuten extra. Op de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond heb je een kwartier tijdverlies. En de A27 bij afrit Bilt, en dan hebben we het over Utrecht richting Gorinchem, dus van noord naar zuid, zeg maar, of wat je wilt, helemaal naar beneden toe. Bij afrit Bilt is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht, en dat vertraagt vanaf Hilversum tot afrit Bilt. Bijna een kwartier heb je daar extra voor nodig. De laatste melding is de A28 Zwolle Amersfoort vanaf Harderwijk Zuid tot Amersfoort Vathorst. 20 minuten extra reistijd.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
23: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
24: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
25: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
24: 20% korting?
25: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ons derde uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Zo gaat vanavond in Utrecht de actie Aletta van start. Dat is een landelijke tour die vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwen en het tegengaan van straatintimidatie. Daarover praat ik zo meteen door met de staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie, Judith Tiele, die ook ambassadeur is van de actie Aletta. En verslaggever Robert-Jan Boy, die houdt zich op in Soest. En we hebben al heel veel geluiden gehoord. Vooral veel paardengeluiden. Dat is logisch, want hij is bij Paardenkamp Soest. Een rusthuis voor paarden. Ja, het is de week van het paard, dus alle ruimte voor deze mooie dieren.
27: Ja, ik kijk naar Esther, ik kijk naar Roos, ik kijk naar Aukje, Settingkel, zie ik er ook staan. En niet te vergeten, Jalesta, die een beetje schudt met haar hoofd. Ik neem aan dat het een zij is, imposant paard. dat hier een tijdje staat. Geboren 1991, het is ongelooflijk. Paarden kunnen 40 jaar oud worden. Ja, de Week van het Paard wordt voor het eerst gehouden. En dat is niet voor niks, want het welzijn van de paarden moet meer naar voren worden geschoven. En misschien zit het heel wat snor met het welzijn, maar elders is dat minder het geval. Zometeen krijgen we bezoek van een deskundige van de diergeneeskunde faculteit in Utrecht, die ook alles weet van paarden. Oeka Star staat er ook rustig bij. Hallo? Hallo? Schitterend.

0: is van mij.
1: Even een herinnering ophalen uit de tijd van Doe Maar hier bij Radio M Utrecht. 32 jaar, ofwel sinds een dag of twee. In Utrecht gaat vanavond de actie Aletta van start. Een landelijke tour die vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwen en het tegengaan van straatintimidatie. Ambassadeur van de actie Aletta is onze staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie, Judith Tille. En met Judith Tille praat ik uitgebreid door de komende minuten hier op Radio M Utrecht. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is een beetje open deurvraag als ik zeg waarom vindt u dit belangrijk? Maar misschien kun je dat toch nog eventjes een krachtig neerzetten, mevrouw Tille.
2: Ja, de actie Aletta is een collegetour eigenlijk met het doel om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen te voorkomen. En helaas zien we steeds meer vrouwenonvriendelijkheid. Van seksistische, ik noem het maar tussen aanhalingstekens grapjes, tot seksueel geweld en erger. En ik zou gewoon graag willen dat in ons land vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. En dat vrouwen even vrij, gezond en veilig zijn als mannen dat kunnen zijn.
1: Zijn met name...
2: En daarom vind ik het belangrijk.
1: Ja, dat heeft u duidelijk uitgelegd. Het zijn met name vrouwen, hè, waar ook in op kleine schaal, zeg maar, toch die bejegend worden. Hè, dat als ik om me heen bij informeren en zo, dan hoor ik dat heel veel.
2: Ja, en het is echt niet beter geworden, zeg maar, de afgelopen jaren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de grote vier steden, waar Utrecht er natuurlijk eentje van is, dan heeft gewoon 3/4 van de meiden tussen, laten we zeggen, 12 en 23 jaar, gewoon last van nazissen, naroepen, intimidatie op straat. Nou, ik schrik van dat soort cijfers en ik vind ook echt dat we dat net als samenleving niet moeten accepteren.
1: Ja, dan hebben we het over de actie, de aftrap vanavond in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. Ja. Het staat dus in het teken van straatintimidatie. Heel veel vrouwen herkennen dit probleem. Ja, die actie die gaat wel even duren. De aftrap is er en dat is niet met een maandje of wat bekeken, denk ik.
2: Nee, we gaan alle onderwijssteden langs. Dus we beginnen in Utrecht. Vind ik zelf heel leuk. We beginnen in Utrecht. We gaan ook naar Tilburg, naar Groningen, naar Leiden, Enschede. Nou, noem alle steden waar mbo's, hbo's en universiteiten staan maar op. En daar gaan we, dat heet dan een college tour. Maar daar gaan we per de stad in gesprek met jonge vrouwen. En hopelijk ook mannen die willen meepraten over een aantal thema's. Straatintimidatie is vanavond eentje. Maar we komen ook nog met andere thema's die daar iets over willen horen. Maar vooral ook in gesprek gaan en tot ideeën en oplossingen kunnen komen.
1: Nou, u vindt het fijn om vanavond in Utrecht, tenminste dat de actie in Utrecht zat, omdat u zelf gestudeerd heeft in Utrecht, hè? Volgens mij.
2: Ja, Utrecht is mijn stad en ik woon er nog.
1: Ja, ja,
2: dus dat is voor mij gewoon extra leuk. Ja.
1: Voor de helderheid trouwens, actie Aletta verwijst natuurlijk naar Aletta Jacobs, hè, een icoon in de strijd voor vrouwenrechten.
2: Ja,
1: past haar, noem ik maar even, nalatenschap volgens u goed bij deze campagne?
2: Nou, het mooie is dat Aletta Jacobs, is er ook een prijs naar haar vernoemd.
1: Ja.
2: Voor eigenlijk boegbeelden van vrouwen, zeg maar, die net als zij hebben gestreden voor vrouwenrechten en gelijkwaardigheid en vrijheid voor vrouwen. En degene die die prijs dit jaar in ontvangst mocht nemen is minister Boekholter-Sullivan. Nu van volkshuisvesting, maar voormalig hoge militair. En zij heeft mij gevraagd, omdat ik staatssecretaris emancipatie ben, om het ambassadeurschap van die actie uit te voeren. Ik vind dat het heel goed past, omdat Aletta Jacobs natuurlijk gewoon echt al heel lang geleden, maar streed voor vrouwenrechten en zorgen dat vrouwen echt gelijkwaardig behandeld kunnen worden, van studeren tot een beroep kunnen hebben en dat ook kunnen blijven uitvoeren. Mm. Nou, en dat past ook nog wel bij deze tijd waarin die gelijkwaardigheid echt onder druk staat.
1: Dan trekken we wat tijd uit om duidelijk te maken dat dit niet kan. Straatintimidatie sowieso al niet, maar nazissen en zo. Het is al op zijn zachtst gezegd niet beschaafd. Maar wat hoopt u nou aan het einde van deze tour, waar we het nu over hebben, te gaan bereiken?
2: Nou, wat ik al zei, de straatintimidatie is een van de thema's. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over inderdaad seksistische grappen. En ergere dingen als echt seksueel grensoverschrijdend gedrag. En we hopen dus van jonge mensen ook terug te horen wat hun ideeën en oplossingen zijn. Kijk, wij kunnen als kabinet heel veel wetten en regels maken. Dat doen we ook. Maar het helpt heel goed, denk ik, om als samenleving daarover in gesprek te zijn. En zeker met jonge mensen die er last van hebben. En die daar ook zelf aan bij kunnen dragen. Ja, 16... Oh, sorry.
1: Ja, en ik vraag mij af, vanuit Den Haag gezien, maar misschien ook persoonlijk, heeft u enig idee hoe het nou komt dat er zo'n toename is van straatintimidatie?
2: Nou, er zijn een aantal dingen die meespelen. Maar onderliggend is eigenlijk dat er toch wel veel trends zijn die de verschillen tussen mannen en vrouwen uitvergroten. En dan niet, er zijn nou helemaal verschillen en dat is ook heel erg goed. Maar ook echt vanuit een onderdrukkend perspectief eigenlijk. Hè, de grote sterke man ten opzichte van de wat zwakkere vrouwen. Daar zijn gewoon een paar weken geleden stonden daar nog wel interessante artikelen over. Dat heeft met de manosfeer te maken. Hoe jongens elkaar kunnen ophitsen online tegen vrouwen. Ja, en dat uitzicht, dat lijkt alleen maar online, maar dat uitzicht uiteindelijk ook gewoon in het dagelijks leven. Het op straat, letterlijk. Ja. Ja.
1: En eigenlijk zou je ook met deze mensen moeten gaan praten. Maar die actie, dat ga je eerst voorleggen bij middelbare en hogere scholen in Nederland dus.
2: Ja, daar zitten natuurlijk gewoon ontzettend veel jonge mensen. Die daar zelf wellicht offline, maar zeker wellicht ook online mee te maken hebben. We gaan dat gesprek graag aan, omdat uiteindelijk ik niet zo goed kan zien wat zij elke dag meemaken, maar het wel van hun kan horen. En dat geldt dus voor Utrecht, maar ook voor al die andere studentensteden waar we jonge vrouwen en mannen vragen om daarover te komen praten en ook mee te denken wat we als samenleving en soms ook als kabinet voor overheid kunnen doen om die gelijkwaardigheid en die vrijheid van vrouwen weer terug te winnen, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Zeg, veel succes. Dat geldt voor iedereen die vanavond aanwezig is in Tivoli Vredenburg en de komende tijd zich gaat inzetten hier voor deze actie, Aletta. Dank voor tijd en toelichting. Tot de volgende keer.
2: Dank u wel.
1: Dag. Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. 8 minuten voor 8:30. Onderweg Albert Hammond, maar eerst The Weeknd, Save Your Tears.

0: Oh. De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Mijn

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee.
1: Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller, snel.
5: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een ongeluk in Leerdam.
6: Daar is een automobilist vannacht te water geraakt. En dat gebeurde aan de Schaikseweg. De bestuurder raakte bij een rotonde de macht over het stuur kwijt en reed vervolgens een sloot in. Die auto kwam vanuit Zijderveld en reed richting Leerdam. Volgens een persfotograaf kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij kon zelf uit de auto komen. De Utrechtse politie onderzoekt twee steekincidenten. Gisteravond is mogelijk gestoken bij station Utrecht Terweide bij een ruzie tussen twee mensen. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. Ook een gewonde bij een steekincident op de Mariaplaats in het centrum van Utrecht. Na dat incident gistermiddag ging de dader er vandoor en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wie getuige is geweest, kan zich bij de politie melden. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot veel schade geleid aan twee auto's. Op de Plettenburglaan botsten die op elkaar. Een van de twee wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht en de toedracht wordt uitgezocht. Veel wateroverlast gisteren in een supermarkt in Bunschoten door een lekkage. De Lidl kwam deels blank te staan door problemen met een brandslang. Op sommige plekken stond 5 centimeter water in de winkel. De brandweer heeft de lekkage kunnen oplossen en vervolgens ook geholpen met het droogmaken van de supermarkt. Vanwege Tweede Pinksterdag was de winkel al dicht. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. In de eerste ronde van het Grand Slam toernooi in Parijs ging de 30-jarige Veenendaler onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. In 4 sets wist hij te winnen. De derde set wist van de Zandschulp nog wel met een tiebreak naar zich toe te trekken. Maar de overige 3 sets waren dus voor de Argentijn. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Volgens Margot kan het 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.
5: Voorlopig even binnen blijven, Marjolein. Lekker al die nieuwsbulletins in de koele airco-ruimte.
6: Ja, lekker in de airco blijven. En dan vanmiddag misschien nog even... eventjes in de zon.
5: Ja, ik ook. Toch wel. Ja. Ja. Maar niet te lang, want je weet maar nooit. Het is smeren en niet te lang in de zon blijven zitten, want voor je het weet verbrand je. Dankjewel voor je laatste bulletin in Utrecht. Ja. Het is wakker, maar de volgende die staat er weer.
6: Ja hoor, ik ben er gewoon over een uurtje weer.
5: Half 10. Tot zo meteen dan weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is een flinke ochtendspits deze dinsdag. Den Bosch, Utrecht, daar beginnen we mee. Op de A2 vanaf Waardenburg tot knooppunt Everdingen verlies je 20 minuten aan tijd. Dan de A2 de andere kant op. Nee, het is nog steeds deze kant op richting Utrecht. Tussen Vianen en knooppunt Oude Rijn. Daar staat een vrachtwagen met pech en dat is 10 minuten verlies aan tijd. De andere kant op dan wel tussen Beest en Zaltbommel op de A2 richting Den Bosch. 20 minuten extra en dan ben je echt wel de regio uit. Maar die vertraging moet je dan even voor lief nemen. Kom je vanuit Den Haag naar Utrecht, dan is het best wel druk. Vanaf Gouda-West tot aan Nieuwebrug, 20 minuten extra en dan rijdt het goed door. Arnhem-Utrecht, ook hier verdraging op de A12. Vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal, een kwartier. En Veenendaal-West-Driebergen, 5 minuten komen daar weer bij. A27 Breda-Utrecht, knop het Gooikum-Lexmond, een kwartier. Vanaf de andere kant Almere-Utrecht, tussen Almere-Hout en Eemnes, 10 minuten. Dan rijdt het even goed door, maar van Hilversum tot aan knop het Lunette langs Utrecht doorrijdend. 10 minuten extra reistijd. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Harderwijk-Zuid, knop het Hoevelaken, 20 minuten extra. Moet je bij je reis optellen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
4: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.

0: Het voor de boy, Nisi, Denise Williams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Onze verslaggever Robert-Jan is vanochtend bij Paardenkamp in Soest. Een rusthuis voor paarden. En dat is niet zomaar, want ja, we willen daar natuurlijk meer over horen. En dat hebben we het voorgaande uur al gehoord. Maar er valt nog veel over te vertellen. Maar het is wel de week van het paard, dus ruim aandacht hiervoor. En dat geldt voor het hele land, waar inmiddels meer dan 50 locaties de deuren openen voor het publiek. Om kennis te laten maken met de paarden. Maar dit zijn paarden die zo'n flinke leeftijd al hebben bereikt, zo nu en dan, hè, Robert-Jan?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, want ik heb verschillende paarden gezien uit 1993. Nou, hier staat bijvoorbeeld Aldo, 1991. Ja, paarden kunnen zo'n 40 jaar oud worden. Dus dat is ongelooflijk. Je zult je misschien afvragen, wat is het rustig hier bij de paardenkamp in Soest? Dat klopt ook, want het is op zich een hele rustieke locatie met hierachter, ja, dat noem je geloof ik de paddock of de bak.
2: De paddock.
1: De paddock. Schitterende oude bomen eromheen. Echt een paradijsje eigenlijk. Een weiland daar. Hier een Shetlandpony die een beetje heen en weer scharrelt. Die geniet van de oude dag natuurlijk. En recht voor mij de stallen met de hoofden van de paarden uit die halfgeopende deuren. En ze verlangen naar het moment van loslaten. En dat gaat nu gebeuren, heb ik begrepen, van de heer Muller. Kijk, er gaat wat open. En dan moeten we een beetje aan de kant. Fernand Westerduin van de Week van het Paard.
2: Ja.
1: Dierenarts,
2: ja.
1: Volop met paarden gewerkt. Kijk, daar gaat er eentje. Dat is de Aldo uit 1991. Op het gemak. Oh, die andere gaat wat om een voor strafje. En er komt er eentje van verre. Een enorm paard. Wat zie je aan de paarden?
2: Dat ze heel blij zijn dat ze lekker naar buiten kunnen. Ze stonden al te wachten, hè?
1: Ja?
2: Het was iets langer dan normaal. En ze zagen ons natuurlijk allemaal staan, de mensen die ook die ze naar buiten laten. Dus ze zijn blij dat ze eruit kunnen.
1: Oortjes
2: naar voren.
1: Hoe zie je het? Oortjes naar voren.
2: Oortjes naar voren. Ja, ja. Nou, hier komt weer een klein paardje langs. Die oortjes naar voren. Is heel blij. Attente. De ogen zijn
1: Kijk, dat andere paard gaat in een andere stal
2: kijken. Even kijken of daar nog wat te eten is waarschijnlijk. Of misschien een vriendje. Neusgaten zijn open. Hè? Dus ze zijn blij. Het is duidelijk dat ze zin hebben om eruit te gaan.
1: En hoe zijn deze paarden eraan toe?
2: Deze paarden zien er prima uit. Ze zijn natuurlijk ouder, dat kan je zien. Hè? Dat kan je zien aan de haren, aan de grijze. Hè? Ze worden net zoals mensen, worden ze natuurlijk gewoon grijs.
1: Oh, er komt er nog wat. Hallo, hallo, ho, ho, ho.
2: Kom je even kijken.
1: Die gaat recht op de plop af, hoor. Dat is zojuist. Ho, ho, ho. Hij wordt een beetje opzij geduwd, dit paard. Ja, je weet het natuurlijk nooit.
2: Kijk, paarden zijn, en als ze goed, als paarden zich prettig voelen, zijn ze ook heel nieuwsgierig.
1: Duidelijk
2: te zien.
1: Nou goed, nu kijken ze lekker lopen daar in het weiland een beetje door het stof.
2: Ja, ja, eerst even een stort zand. Het is natuurlijk warm.
1: Ze weten dat het de Week van het Paard is. Ja, het is warm.
2: Ja, het is warm.
1: Week van het Paard, voor het eerst wordt die gehouden. Ja. Heeft met welzijn te maken, vooral.
2: Oh, ja, zeker.
1: Een warme dag als dit.
2: Ja, nou, een warme dag. Kijk, mensen die hebben heel erg vaak de neiging om het te vergelijken met ons, hè, als mens. Maar paarden die voelen zich lekker, nou ja, tussen de top 20 graden, dat is helemaal geen enkel probleem.
1: Ja.
2: Maar boven de 28 graden, wat vandaag natuurlijk wel kan gebeuren, hebben ze echt meer moeite dan wij met hun temperatuur te reguleren. Dus dan moet je echt wel rekening gaan houden dat ze schaduw hebben.
1: Ja.
2: Als je ermee gaat rijden, doe het niet te heftig. Koel ze lekker af. Zorg dat er water is. Daar moet rekening mee gaan.
1: Maar waar verschort er dan aan met het welzijn van paarden? Ik bedoel, waarom is dat zo'n hot issue?
2: Paarden zijn fantastisch om mee te werken. Hè? Dat zijn individuen en karakters en eigen talenten.
1: Ja.
2: Het is de bedoeling natuurlijk dat we zo goed mogelijk voor ze zorgen.
1: Ja, wat markeert er dan aan?
2: Er mankeert niet zo heel veel aan in Nederland. Maar wat belangrijk is in het kader van welzijn, is dat paarden veel kunnen bewegen. Dat ze samen staan met andere paarden, hè, sociaal. En dat ze, ik zeg altijd, niet te goed voer krijgen. En daar moeten we in Nederland nog veel over leren. Want we zijn heel erg gewend om te doen zoals we het altijd vroeger gedaan hebben. En daar kunnen we nog wel wat zaken aan veranderen.
1: Welzijn bij paarden is een luxe product.
2: Ja, dat heb ik gezegd inderdaad. Dat klopt. En daar hebben vooral
1: Dat klinkt dramatisch.
2: Vooral de paardenhouders hebben daar last van. Omdat als ze willen uitbreiden en dan voor welzijns overwegingen voor het paard, dan wordt het gezien. Dan weet de gemeente niet zo goed hoe ze dat moeten gaan inschatten. Dus dan denken ze, oh, dat is zoiets als een caravanstalling. En een caravan is een luxe product. Dus
1: niet een paard de grote stallen.
2: Niet de grote stallen.
1: Ja.
2: En dat willen we natuurlijk voor de paarden natuurlijk wel. En uitloop en dat ze eruit kunnen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat paard kost veel geld om dat te houden.
2: Ja, zeker.
1: Kosten stijgen.
2: kosten stijgen. Nou, dus dat merken we op het moment zeker.
1: En dat het paard er last van heeft, omdat er minder voer wordt gekocht of weet ik veel wat. Mensen doen het paard van de hand, komen misschien naar de paardenkamp toe dan met het paard. Ik begrijp, er is een wachtlijst van 700.
3: Ruim 700 inderdaad. Ja, dat klopt. En nou ja, met name ook als ze bejaard worden, meer speciaal voer, dan kost een paard echt geld.
1: Ja, en dat merken jullie kennelijk.
2: Nou ja, het is natuurlijk zo, de paarden moeten niet te goed voer hebben, dus hè, krachtvoer, dus de brokjes, zeg maar. Dat is eigenlijk alleen voor paarden die heel veel getraind worden. En voor de rest kunnen ze gewoon lekker hooi krijgen, gras krijgen. En is dat eigenlijk prima. Maar nou ja, hè, mensen moeten er rekening mee houden dat als ze een paard kopen, dat kost niet niks.
1: Nee. Even afrondend, week van het paard.
2: Ja.
1: Wat moet het teweeg brengen?
2: Wij vinden het heel fijn om met paarden te werken. En dat willen we graag aan de hele wereld laten zien.
1: Hoe leuk dus is een paard?
2: Ja, hoe leuk is een paard? Dus we nodigen iedereen die niks met paarden heeft, kom bij ons kijken. Ja. Het is fantastisch om hier te zijn.
1: Want paarden moeten meer aan de man gebracht worden, aan de vrouw gebracht worden.
2: Nou, graag aan de man, want we zijn met 90% vrouw.
1: Juist, ja, maar, dat is ook weer zo wat.
2: Ja, heerlijk.
1: We
2: kunnen
1: er een uur over doorgaan.
2: Ja,
1: wat weer
2: absoluut.
1: Komt.
2: Dagen.
1: En wat is dan zo leuk aan een paard? Laten we daarmee
2: een paard bepaalden. Is een fantastisch individu die constant met je in interactie is. En dat is als mens fantastisch om mee te werken.
1: Kijk.
2: En daar is hij het helemaal mee eens.
1: Die schudt zijn hoofd op een paardenhoofdachtige manier. Ja. We kijken naar de paardenkijkers grazen daar aan het weidje. Nou, het is een mooie dag.
2: Het is een mooie dag.
1: Veel plezier met de wijk. En hier zaterdag een open dag bij de paardenkamp in Soest. In ieder geval, dus van harte welkom om alles van erbij te bekijken.
2: Dank je wel.

0: Misschien is het vandaag voor het dansje een beetje te warm, maar dat moet je dan maar zelf willen. Over het weer gesproken, zo wordt Emma Godingbrink bij ons in het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En het belooft een hele warme dinsdag te worden. Sterker nog, de temperatuur is al heel snel aan het stijgen. Even terug nog naar afgelopen zondag en nog even voetballen. Het is FC Utrecht niet gelukt om de Conference League te halen, helaas. Het verloor in de finale van de play-offs van Ajax. Nog even terug, want Rick van Malen die zat er zondag met zijn neus bovenop. Rick.
1: Het was een eerste Pinksterdag om niet snel te vergeten. FC Utrecht treedt met Ajax in Volendam om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En na een urenlange slijtageslag verloor FC Utrecht naar strafschoppen.
2: Karlsson legt die bal bij de tweede paal neer. Jo, nee! Tjonge, wat een kans! Ik vind dat Utrecht best goed begint aan deze wedstrijd, Erik.
3: En je ziet ook dat Utrecht gewoon hoog drukt. Het vindt wel verrassend wat ze doen.
4: Het tempo ligt laag in deze wedstrijd. Twee ploegen die vooral gecontroleerd willen spelen. De hitte zal erbij ook een rol spelen. Maar daar is wel het schot van Rosa en de redding van Barkas. Dat is de belangrijkste redding van Barkas in deze wedstrijd. Daar is de kopbal en daar is de goal.
3: Nee!
4: Nee. De goal niet. Er wordt van de lijn gehaald. Utrecht onder druk. Mokkio met links. Mokkio! Te laat. Ja, het wordt druk nu hoor. Utrecht moet achteruit.
2: Ik ben bang dat we onder de voet gelopen worden, jongens. Dat Ajax de druk dusdanig weet op te voeren.
4: Er is niet gescoord. 0-0. We gaan verlengen in Volendam.
2: Klaassen. Ajax op 1-0.
4: Klaassen.
2: Ja!
4: Ja! Van 20 minuten binnen. Het is 1-1.
2: Penalties. Wie gaat er Europa in voor de Conference League? Utrecht of Ajax?
4: Anton Gaay, kiezelhard in de hoek. Utrecht mag nu niet meer missen.
2: El Karouani, paas heeft hem. Het is gedaan. Ajax gaat de Conference League in.
1: 0-0 na 90 minuten. 1-1 na verlenging door doelpunten van Klaassen en Zegio. En daarna won Ajax uiteindelijk naar strafschoppen. In de reguliere speeltijd kwam FC Utrecht al een paar keer met de schrik vrij. Het beschikte over 9 levens, maar het bezweek uiteindelijk toch. En daar had trainer Ron Jans vrede mee.
5: We hebben echt wel geknokt om in die wedstrijd te blijven. Ze raakte 3 keer het aluminium. Barkas had 1 redding, een kopbal, dat ik denk die gaat erin. We hebben wel onze momentjes gehad, maar Ajax had meer recht om zeg maar, de wedstrijd in reguliere speeltijd te winnen. Dan kom je achter in de verlenging en dan tonen we toch weer heel veel veerkracht. En zij op 1-1 kreeg strafschoppen. En ja, met die strafschoppen, ja, 1 gaat winnen en 1 gaat verliezen. En dat was hartstikke duidelijk.
1: Niemand wil naar strafschoppen verliezen. Het gebeurde wel voor FC Utrecht. Uitgerekend zekerheidjes Haller en El Karouani misten. Dani de Wit vond de nederlaag moeilijk om te accepteren.
6: Als je dan ziet wat we wel doen, dat we keihard blijven strijden, vechten voor elke meter. Dat we niet opgeven, ook niet bij 1-0 achter. Dat is wel heel mooi om te zien. En zelfs als je niet op je best bent, dat je het Ajax zo moeilijk maakt, is ook goed. Alleen uiteindelijk, ja, zulke wedstrijden moet je gewoon winnen. Zo simpel is het. En als je dan uiteindelijk verliest en ook nog een penalty, is dat heel zuur.
1: Voor Ron Jans zit een schitterende trainersloopbaan met 799 wedstrijden en een recordaantal eredivisie-overwinningen erop. Is het nu echt een definitief vaarwel?
5: Nou, ze kunnen altijd bellen. Maar ik ga het niet meer doen.
1: Ja, het seizoen zit erop. We gaan lekker het WK kijken. En in augustus is FC Utrecht weer terug voor een nieuw seizoen.
0: Dan na dit voetbalgedruis, wil ik zeggen. Maar wat een heerlijke wedstrijd was dat. Helaas het verlies voor FC Utrecht natuurlijk. En dus niet Conference League voetballen. Jammer, jammer, jammer. Is het toch hoog tijd om eens te gaan praten over het weer voor Midden-Nederland. Nou, wapen je in deze strijd. Want die moet je ook aangaan. Hè? Het wordt een behoorlijk warme dinsdag.
7: Ja, we zien het nu al aan de temperaturen, Bob. Want de temperatuur is afgelopen nacht nog even gezakt naar 11, 12 graden. Het is nog geen 9 uur. En ik zie al nu 21,8 graden in De Bilt. Mm-hmm. Ons officiële hoofdstation, 21,2 in Cabauw. Dus dat gaat razendsnel. Er is weinig wind. Er is alleen maar zon vandaag. En die zon die schijnt tussen 12 en 4 ook nog eens met kracht 7. Dus een hele sterke zonkracht. En dat leidt ertoe dat we vandaag de eerste tropische dag van het jaar gaan beleven. Met temperaturen vanmiddag zelfs nog boven de 30 graden. In De Bilt verwacht ik 31,5 graad. En dat is op 26 mei nog nooit voorgekomen. Het oude record van 26 mei staat op 29,1 graad op 2005.
0: Records worden zomaar gebroken, dat zie je maar.
7: Records worden zomaar gebruiken. En het is natuurlijk hartstikke warm, dus wapen je tegen die hitte. Ga niet in de zon zitten tussen 12 en 4. Niet alleen vanwege de zonkracht, maar het is gewoon hartstikke heet buiten. En dan blijft het nog wel eventjes zo. Ook vanavond is het heel lang warm. Uiteindelijk zullen in de loop van de nacht wat wolkenvelden vanuit het noorden binnentrekken. Bij temperaturen niet verder dalend naar zo'n 13 of 14 graden. En die wolkenvelden die markeren een heel zwak koufront, wat morgenochtend begin van de middag passeert met een paar wolkenvelden, maar zeker ook nog wat zon. Buien worden niet verwacht. En in de loop van de middag en avond komt die zon wel weer tevoorschijn, maar dan is ook de wind gedraaid naar de veel koelere noordoosthoek. En dat betekent dat die temperaturen morgen veel aangenaam uit de bus komen. Dan wordt het in onze provincie nog zo'n 23 graden. En de zomer is nog niet voorbij, want de komende dagen gaan die temperaturen weer omhoog. Donderdag 25, vrijdag 27 graden en ook op zaterdag een zomerse dag. En pas vanaf zondag neemt de wisselvalligheid toe en wordt het wat minder warm.
0: De zomer klopt vroeg aan dit jaar, in de lente nog.
7: Zeker.
0: Ja. Voordat het echt meteorologisch gezien zomer gaat worden. Op 1 juni natuurlijk. Hè?
7: Op 1 juni en dan kunnen we ook zeg maar de rapportcijfers voor de lente opmaken.
0: Nou, ik ben erg benieuwd, maar ik denk dat ze goed uitpakken. Dat ze positief zijn, toch?
7: Ja, het is maar hoe je het interpreteert, hè? Zonnig, droog, warm, ja.
0: En maar gewoon vanmiddag horen we je aan tafel weer. En je bent er ook weer bij Aart in Utrecht komt thuis. Dank je wel.
7: Graag gedaan.
0: Voor Utrecht wakker. Tot morgen volgens mij, woensdag.
7: Ja,
0: morgen ook
7: weer.
0: Morgenochtend weer voor Utrecht is wakker. Hoi Margot, houd het hoofd koel, hè? Doeg.

0: tekenen Bas en Lotte een koopcontract.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler. Tot dan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Op deze dag zou Miles Davis 100 jaar zijn geworden. Als legendarische trompetist drukte hij een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis. Davis was niet alleen muzikant, maar tegelijkertijd een visionair die voortdurend grenzen verlichtte. Het is 26 mei 2026 met in deze uitzending de ontdekking hoe jongeren in Bunschoten-Spakenburg vroeger de liefde vonden. Na de nieuwtjes en het weer hebben we Willem van Veluwe met wat we in Randje 16 kunnen zien en horen. En wat is het voordeel van georganiseerde wandeltochten? Muzika!

0: Meester Prikkebeen van Boudewijn de Grote. Er is een documentaire gemaakt die laat zien hoe jongeren in Bunschoten-Spakenburg vroeger de liefde vonden. Degene die daar alles van weet en die dat die documentaire heeft gemaakt is Jan Knepper. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Jan.
0: Een documentaire, ja, dat vraagt nogal wat energie om een documentaire te maken.
1: Ja, en dat vraagt ook een lange voorbereidingstijd. En nou, die hebben we ook gehad en het is gelukt. Zijn is klaar.
0: Hoe lang is die voorbereidingstijd geweest?
1: Nou, ik denk dan toch wel een half jaar. Je probeert nog wat subsidie daarvoor te krijgen. Allerlei overleg. Je moet materiaal verzamelen. Het is een hele klus, maar het is ook een leuke klus om te doen.
0: En waarom gekozen voor dit onderwerp?
1: Nou, de aanleiding was, we waren bezig met een documentaire over het boerenbedrijf. En waren aan het filmen in het museum in Spakenburg. En ik kwam in gesprek met de directeur van het museum. En zij zei van, nou, wij gaan ook iets doen over de meidenmarkt. Nou wist ik globaal wat dat was. Maar zei van, kunnen we dat misschien samen doen? Nou, dat was een aardige gedachte en dat hebben we verder uitgewerkt. Dus daar is het initiatief vandaan gekomen. En nou, in het museum is er nu een tentoonstelling die wordt van de week geopend over de meidenmarkt. En wij hebben dus die film gemaakt over de meidenmarkt en het kraaizeuken.
0: Ja, dat laatste dat is kraaizoeken, hè? Wat betekent dat?
1: Het zeuken, dat is het zoeken eigenlijk. En kraaien, dat stond voor meisjes. Het was namelijk zo, als je een meisje wilde hebben als jongen, dan moest je natuurlijk op pad. Ja, in Spakenburg waren geen kroegen of geen uitgaansgelegenheden. Dus je moest ergens toch elkaar tegenkomen. Dat gebeurde of op de meidenmarkt, of, en dat is dan kraaizeuken, dat is dan als meisjes s'avonds zaten op te passen, dat jongens probeerden daar binnen te komen. Soms genodigd, maar soms ook niet uitgenodigd. En dat betekent soms wel dat ze dan door een dakraam naar binnen klommen of door een of andere raam naar binnen klommen. En dat ging ook wel eens fout. Er werd ook wel wat ongein uitgehaald. Nou, dat hebben we ook in de film laten zien van hoe dat dan gebeurde.
0: Juist. Goed, het is alweer een tijdje geleden dat dit allemaal gebeurde. Maar zijn er Spakenburgers die dit allemaal nog hebben meegemaakt?
1: Ja, we hebben een aantal mensen gevonden. Het zijn allemaal 80-plussers. Want zo in 1964 is het een beetje beëindigd. Toen kwamen er wel kroegen in het dorp. En ja, konden men daar elkaar ontmoeten. Dus toch begin 60 jaar is dit doorgegaan. Maar dus mensen boven de 80 die hebben dat nog meegemaakt. En daarvan hebben we een aantal geïnterviewd. Die hebben daar mooie verhalen over verteld. Ook hoe dat ging en wat er ook soms misging. En nou, een aantal van die verhalen hebben we ook weer gefilmd. Nagespeeld met een aantal meiden en jongens van de Oostwende College hier in het dorp.
0: Ja, die mensen hebben elkaar gevonden dankzij het kraaizeuken.
1: Ja, of via de meidenmarkt.
0: Of via de meidenmarkt, inderdaad. Ja.
1: De meidenmarkt is dat de meiden in de dorpstraat, dus de doorgaande weg door Bunschoten heen, in groepjes van nou vier, maar soms ook groepen van acht, de straat heen en weer liepen. De jongens stonden aan de kant en ja, als een meisje toch wel aardig leek te vinden, dan ging je naar het meisje toe en je vroeg een snoepje. En als hij dat snoepje kreeg, nou, dan werd het misschien wat. Het kon ook zijn dat hij gewoon afgewezen werd. Ja. En dan werd het dus niks.
0: Maar goed, alles moet nagespeeld worden. Betekent dus ook dat de setting eigenlijk een beetje in die tijd zit. Dan heb ik het over de jaren 50, 60 misschien. Ja, dan moeten er toch allerlei props worden binnengehaald om dat sfeertje nog even te creëren, of niet? Dus oude auto's.
1: Nou, zover zijn we niet gedaan. Wel met oude fiets. Maar wel klededracht. Meiden allemaal in klededracht gestoken. Jongens in klededracht gestoken. Nou zie je natuurlijk voor de fijnproevers wel dat de klededracht van nu toch weer anders is dan de klededracht van de 60 jaren. Nou, dat kun je ook goed zien in de film. Want we hebben ook oude foto's erin zitten van de 60 jaren. En nou, dan zie je ook de verschillen in de ontwikkeling van de klededracht. Maar we hebben toch wel geprobeerd om een situatie te scheppen die, ja, terugdenkt aan die 60 jaren.
0: Precies, en die snoepballetjes zijn ook hetzelfde gebleven, of niet?
1: Ja, dat volgens mij wel. Ja, ik ben er niet bij geweest. Dus
0: nee. Wat is er nou zo bijzonder aan die snoepjes? Dat heb je nog niet verteld, geloof ik.
1: Nou, op zich was het niet heel bijzonder. Er waren bepaalde balletjes die er kennelijk voor gebruikt werden. Maar ook wel rolletjes snoep of rolletjes pepermunt of dat soort dingen. Soms hielden ze mensen wat over, of meiden wat over uit de kerk. En dan kon dat voor gebruikt worden. Maar het was even het symbool eigenlijk van, krijg je een snoepje, nou, dan vind je elkaar in principe wel aardig. En dan was het ook zo dat dan zo'n jongen samen met een meisje soms een of ander steegje indook. Dan was, ja, dan wist je ook niet wat daar verder gebeurde.
0: Nee. Dat ging ons ook niet aan, eerlijk gezegd.
1: Dat laat zich raden.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
1: Een van de mensen in de documentaire zegt, dat laat zich raden.
0: Ja, heerlijk. Ja. Het is al kuis, hè? Het is een kuise fout. De kuise film. De kuise documentaire.
1: Ja. We laten het ook niet zien wat daar gebeurt.
0: Nee, dat is
1: ook duidelijk. Dan weten we dat ze niet. Ja. Waren we niet bij.
0: Goed, we hebben het over de Meidenbeekt. We hebben het over de kraaien, zeuken. En je kunt ook de bijbehorende tentoonstelling in Museum Spakenburg bezoeken. En wat is daar allemaal te zien, behalve dan prachtige klederdracht die speciaal voor bruiloften werd gedragen?
1: Ja, nou dat is vooral dus, de klederdracht uit die tijd. Ook eigenlijk wat andere zaken rond het krijgen van verkering. De bibliotheek sluit daar ook weer aan. De bibliotheek in Bunschoten, die hebben ook wat exposities rond het thema verkering krijgen. Maar we hebben ook in het museum nu een expositie van hoe heeft zich dat ontwikkeld. Hè? Dus ja. Klederdracht, trouwklederdracht, maar ook een poosje terug vorig jaar is iemand getrouwd in een soort variant op de Spakenburgse klederdracht. Dus een moderne uitvoering waarbij wel de stoffen nog steeds hetzelfde zijn, maar gewoon de hele vormgeving totaal veranderd is.
0: Ja.
1: Dus ook een stukje ontwikkeling in klederdracht. En ook hoe kun je klederdracht op dit moment weer inzetten in vormen en kleuren.
0: Juist. En dan krijgen we natuurlijk de hamvraag of de logische vraag. Wanneer kunnen we deze documentaire zien?
1: Nou, vanavond wordt de documentaire voor het eerst vertoond. Dat gebeurt in de bibliotheek. Die is helemaal... Er is zoveel belangstelling, daar kan niemand meer bij.
0: Oh. Allemaal verliefde paardjes natuurlijk, hè?
1: Ik weet niet of de jongeren die meegespeeld hebben ook zelf komen, maar we zullen zien wie er allemaal zijn. Maar er zijn ook mensen die dus verteld hebben in de documentaire en die ook daar hun partner gevonden hebben.
0: Precies.
1: In de Meidenmarkt.
0: Ja.
1: Dat is vanavond. Vanaf donderdag wordt de film ook vertoond op Eemland 1.
0: Mm-hmm.
1: Op een aantal keren wordt die herhaald. Even kijken, dat is om 10 uur, om 2 uur en om 6 uur.
0: Dus kunnen,
1: wordt die uitgezonden op Eemland 1. Daarna komt hij ook op de website van Eemland 1 te staan. Onder het kopje televisie zie je alle documentaires staan. En hij komt op YouTube, dus hij is dan ook voor iedereen te vinden. Het museum is vanaf morgen, heeft die tentoonstelling, kun je het museum bekijken. En ook in het museum is een verkorte uitvoering van de film te zien. De film duurt 22 minuten en we hebben een versie van 6 minuten gemaakt.
0: Oké, ik neem aan dat je de inleiding gaat verzorgen in de bibliotheek, hoe je de film hebt gemaakt, neem ik aan.
1: We gaan er heel kort iets over zeggen en... verder, laten we hem gewoon zien. Hij spreekt voor zichzelf.
0: Hoe laat is het in de bibliotheek, ondanks het feit dat het helemaal volgeboekt is?
1: 19:30 is de bijeenkomst in de bibliotheek.
0: Oké, dan hebben we het over de Meidenmarkt en dan hebben we het over kraaien, zeuken, prachtige woorden allemaal. Jan Knepper, veel succes vanavond.
1: Ja, dankjewel.

0: nieuws uit de regio.
1: Ja, we hoorden er net natuurlijk Miles Davis Quintet, Floral sur le Champs-Élysées. Prachtig, prachtig. Op de Loswal in Eemdijk vond zaterdagavond de prijsuitreiking plaats van het EK, oftewel het Eemdijkse kampioenschap. Paling roken lezen we op de nieuwe site van Eemland 1. Thijs Koops rookte de lekkerste paling. Tijdens de prijsuitreiking was ook Alex Koelewijn van het bedrijf Spakenburg Paling aanwezig. Hij weet als geen ander waar een goede gerookte paling aan moet voldoen. Samen met de historische vereniging Bunschoten verzorgt hij bovendien rookkussen. De derde prijs werd in ontvangst genomen door Sjako en Carwin Huigen. Het was niet de eerste keer dat zij in de prijzen vielen. De tweede prijs ging naar Bert Overeem. Bij kinderdagverblijf en basisschool Sudbury aan de Softwareweg in Amersfoort is gisteravond flinke waterschade ontstaan door een gesprongen leiding, aldus het AD. Het kinderdagverblijf bleef deze week gesloten en school is in ieder geval dinsdag dicht en kijkt daarna verder. Het water regende vanaf de eerste verdieping naar beneden, werd er zo gezegd. En er is al meer waterschade. De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een waterlekkage bij de tijdelijke Lidl aan de Anchovisweg. Ja, het is heel toepasselijk. In Bunschoten. Rond de ochtenduren kwam een melding binnen van wateroverlast in het pand. De brandweer kwam snel ter plaatse om het lek te dichten en te helpen de wateroverlast te verminderen. En gisteren is een zilverkleurige werkbus leeggeroofd aan de Apollo in Soesterberg, lezen we op de site van Soesterberg nu. De diefstal vond vermoedelijk zondagmorgen plaats om 1 uur. En de gedeputeerde bewoner, ja, de gedupeerde eigenlijk, hè, bewoner, hopen dat de buurtgenoten iets hebben gezien of beelden hebben van een deurbelcamera of beveiligingssysteem. De zilverkleurige werkbus stond geparkeerd voor een woning van de Apollo 51. En volgens de bewoners zijn er meerdere waardevolle gereedschappen en machines meegenomen. Daarbij gaat het ook om grotere apparaten, waardoor de kans bestaat dat de daders zichtbaar zijn geweest in de straat of omliggende buurt. Op zaterdag 30 mei opende Paardenkamp haar deuren voor het publiek. Tijdens de jaarlijkse opendag en snuffelmarkt. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 uur welkom voor rondleidingen, demonstraties en activiteiten voor de kinderen. De toegang is gratis. Een van de blikvangers van de dag is een demonstratie van Friesen Carousel Fira. 12 Amazones rijden op muziek, een carouselproef met 12 Friese paarden. En de groep treedt regelmatig op tijdens paardenevenementen in binnen- en buitenland en verzorgt speciaal voor de open dag een show in Soest.

Nou, ze heet dat nummer niet, maar Katinka, kleine Katinka. En dat is natuurlijk van de Spelbrekers. Een brand aan de Rijgenstraat in Baren is gisteren vermoedelijk veroorzaakt door een accu van een elektrische step. Dankzij snel optreden van buurtbewoners kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

de brand onder controle te krijgen. Maar ze was natuurlijk niet genoeg. Daar kwam de brandweer. Tuut, tuut, tuut. En het was af met de brand. Daisy Vliegendhart uit Ermelo wordt de nieuwe gemeentesecretaris, annex-directeur van de gemeentelijke organisatie Bunnik in Bunschoten. Ze is nu nog interim manager werkzaam bij BMC in Amersfoort. En ook is ze nu nog samen het CDA-lid van de Provinciale Staten in Gelderland. En in verband met haar nieuwe baan in Bunschoten legt ze die functies in september neer. Daisy Vliegendhart wordt in Bunschoten de opvolger van Jan Jennekens. Die gaat met pensioen. Tot zover de nieuwtjes.

0: Dat waren natuurlijk de Blue Diamonds uit Driebergen. Little Ship.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik, nou, dat is nog even lekker om weer om op een terras te zitten of in het openluchtzwembad te gaan liggen.
3: Ja, er moet je wel flink insmeren, hè?
2: Altijd belangrijk.
3: Ja, ja, want anders dan gaat onze huid eronder lijden. Ja, het kan vandaag nog een beetje onzeker. De 30 graden grens komt in zicht. Maar dat geldt zeker niet voor heel Nederland. Hoor. Maar het zou kunnen zijn dat het midden en het oosten van het land de temperatuur toch even boven de 30 graden komt. En dat is een tropische dag dan, eind mei. Ja, redelijk vroeg. Dat komt door een zwakke oostelijke stroming. Maar de wind die de ligging van het hoge drukgebied dat het mooie weer veroorzaakt, verplaatst zich naar Groot-Brittannië. De wind wordt noord. En op die scheidingslijn van die warme en koele rug kan er lokaal een bui vallen. En dat is morgen, maar daar heb ik morgen vroeg nog wel een keer over, want het is nog lang niet zeker. Ook niet op die korte termijn. Maar wel is vrij duidelijk de temperatuur op morgen een graad of 10 lager is als vandaag.
2: Oké.
3: Dus dat wordt weer even wennen. Maar wel met meer bewolking, maar ook nog wel zonnige periode hoor. Daarna knapt het weer even op. Dus dan zijn we niet meer zo warm als vandaag. Donderdag en vrijdag, maar toch wel rond de 25 graden. En vanaf 31 mei breekt, wat hebben we al eens een keer gehad, ook in mei, vanaf 31 mei breekt een veel koelere periode aan met regen en onweersbuien en later ook gewoon regen. Dus dan kan er weer, na al dat mooie weer dat we gehad hebben, flink gemopperd worden. Als het tenminste uitkomt.
2: Kortom,
3: vandaag een kans op een tropische dag, vooral in het deel van het midden- en oosten van het land. En vanaf morgen mogelijke bui, maar veel lagere temperaturen. Daarna tijdelijk nog even wat warmer weer, rond de 25 graden. En dan gaan we een koude en natte periode tegemoet.
2: Oké, dankjewel Klaas. En graag tot

0: Dat gewas, gooi nog eens een blok op het vuur, schat, van Henk Wijngaarden. Ja, heel toepasselijk. Buiten is het 81 graden en Henk Wijngaarden gooit er nog eens even een blokje op. Ongelooflijk. Goed, koning amateurvoetbal hebben we nu aan de lijn. Hij weet hoe het slotakkoord is geweest voor IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk. Willem van Veluw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, hoe is het slotakkoord geweest van deze ploegen? Laten we eerst even beginnen met de IJsselmeervogels in de tweede divisie.
1: Ja, nou, IJsselmeervogels die zijn een beetje bespaard, want die waren natuurlijk al veilig. Die moesten tegen nummer laatst, dus alleen voor de nummer laatst, die kon zich rechtstreeks de degradatie ontlopen. Dus ze hebben de keeper gespaard, twee middenvelders en nog een aanvaller om woensdag zo sterk mogelijk tegen Sparta Nijkerk te verschijnen.
0: Oei, dat wordt nog eens een strijd, zeg.
1: Ja, dat wordt zeker een kraker, Jan. In een bomvol Nijkerk wordt dan de eerste wedstrijd gespeeld. En dan is zaterdag de tweede wedstrijd in Spakenburg om 3:00. Dan volgt er waarschijnlijk, dat ligt er een beetje aan de uitslag van de andere wedstrijden. Maar dat zal waarschijnlijk tegen DVS zijn als die weet te winnen. En dan volgt er een week daarna de finale van de twee wedstrijden die ze dan nog moeten spelen. In totaal moeten ze 6 wedstrijden spelen. En ja, heel Spakenburg hoopt toch wel een beetje dat ze erin blijven. Want de mooie derby willen we niet kwijtraken.
0: Nee, maar het zijn aardige obstakels zo.
1: Ja, het worden hele zware wedstrijden. Ook Sparta Nijkerk, die heeft rustig toe kunnen laten leven na de wedstrijden. Die won zaterdag met 3-1 van Eemdijk. Die hebben wel gewoon in de basisformatie gespeeld. En het kan met Sparta Nijkerk alle kanten op. Sparta wint thuis meestal van de Spakenburgse ploegen. Die hebben het heel moeilijk daar in Nijkerk. Maar gelukkig is er nog een tweede wedstrijd als IJsselmeervogels het morgen niet zou redden.
0: Mm-hmm. Ja, en natuurlijk het Hercules-effect moeten ze even van zich afwerpen van een paar jaar geleden.
1: Ja, dat zeker. Maar er is nu wel een andere situatie. Dat toen was de selectie vele malen minder. En die is nu veel sterker met heel veel spelers die ze erbij gehaald hebben in de winterstop. Dus ja.
0: En, wie is het meest opgevallen van die nieuwelingen?
1: Dat is Jansen, de verdediger. Die ze toch weer teruggehaald hebben. Die is ook weer heel veel gaan scoren dat hij weer teruggehaald is. Dus daar wordt het nodige van verwacht. Wat ook opmerkelijk is dat de spits van Sparta Nijkerk, die gaat volgend jaar naar Spakenburg. Dus voor hem zit daar ook nog iets in van...
0: ja, dat hoop je dan.
1: Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Maar het wordt natuurlijk voor het publiek, vooral met het mooie weer. Want ja, er worden wel een 4.000-5.000 toeschouwers verwacht daar morgen op de Ebbenhorst in Nijkerk.
0: Nou, die kassa zal in ieder geval voorlopig even ratelen daar. Hoe is het met Spakenburg gegaan dit seizoen?
1: Ja, Spakenburg die heeft een hele matige wedstrijd gespeeld. Die moesten tegen HFC, maar dat was ook wel een beetje te verwachten. Er is niks meer te halen, niet 5e, 6e plaats, maar dat telt natuurlijk niet. Dus dat was al een beetje die gingen daar naartoe met er hoeft niet gewonnen te worden, want er staat niks meer op spel.
0: Voor des keizers baard heet dat dan, hè?
1: Ja, zeker. En mensen zeggen wel eens van, het is een slecht seizoen, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Want ik bedoel, als je in zo'n sterke tweede divisie op de 6e plaats dan eindigt, dan doe je het helemaal niet zo slecht. Want er zijn ieder jaar ploegen die zich ook enorm versterken. En men is in Spakenburg natuurlijk ook heel erg verwend met de bekersuccessen. En het kampioenschap 2 jaar geleden.
0: Precies.
1: Maar dit is ook heel belangrijk dat je niet om degradatie strijdt. Ze hebben er tijd meegedaan bovenin. En ja, voor Spakenburg is het nu even afwachten wat gaat er met Chris gebeuren. In ieder geval is zeker dat hij niet naar Telstar gaat. Die hebben voor een andere trainer gekozen van Heerenveen, de tweede trainer. Dus ja, en ik de verwachting is toch wel een beetje, Arjan, dat Chris gewoon lekker bij de blauwe blijft. Om er nog een seizoen aan vast te plakken.
0: Ja, wie is eigenlijk kampioen geworden in die tweede divisie?
1: In de tweede divisie was het nog heel erg spannend. Quick Boys die moest winnen. Nou, dat deden ze ook. En het puntenverschil was heel klein met Hoek. Maar Quick Boys is uiteindelijk de kampioen geworden.
0: Ja, dus Quick Boys heeft eigenlijk een Hoek uitgedeeld.
1: Ja,
0: zo zou je dat kunnen. De vraag is natuurlijk altijd, waarom wordt er niet gepromoveerd door zo'n Quick Boys naar de eerste divisie?
1: Ja,
0: waarom gaat de kampioen van de tweede divisie niet naar de eerste divisie?
1: Dat is heel makkelijk te verklaren, Arjan. De ploegen moeten dan op maandag en op vrijdag spelen. Dat is omdat ISBN de rechten heeft van de eerste divisie. En ja, dat is voor de amateurclubs gewoon niet interessant.
0: Nee.
1: Ze krijgen dan veel minder toeschouwers mee. Ja, op een maandagavond 8:00 en vrijdagavond 8:00. De mensen kunnen dan niet mee naar de wedstrijden. Dat is voor de ploegen totaal niet interessant. Als de KNVB die regel niet verandert, dat die ploegen gewoon op zaterdag kunnen blijven spelen, dan gaat er geen enkele amateurclub die stap wagen. Dat kan ik je nu al verzekeren. Ook in Spakenburg en bij IJsselmeervogels leeft dat enorm. De visboeren die graag hun club steunen, maar niet op maandag en op vrijdag.
0: Ja, we gaan naar een echelon lager. Daar komen we Eemdijk tegen. Nou, is natuurlijk feest daar, want ze hebben nog nooit zo'n seizoen gedraaid. Zo'n goed seizoen.
1: Ja, maar toch wel een beetje met een klein randje. Ja. Ze hadden de derde periode titel voor het grijpen. En ja, dan verliezen ze gewoon 3 keer op rij. Dat was natuurlijk heel teleurstellend. Als ze de 2 gewonnen hadden, dan hadden ze ook een toetje in de na-competitie moeten doen. Wat jij terecht zegt, ze zijn nog nooit zo hoog geëindigd. En voor een klein clubje als Eemdijk is dat natuurlijk ook geweldig. Maar 5 spelers van buitenaf is de stelregel. En dat is natuurlijk heel knap als je zo dan kan meedraaien. Want de andere ploegen die trekken toch spelers aan voor een hoop geld. En ja, dat doet Eemdijk niet. Dus de prestatie is eigenlijk voortreffelijk wat Eemdijk gehaald heeft dit seizoen.
0: Ja, ze zijn al bezig op de spelersmarkt, hè? Eemdijk.
1: Ja, maar dat zal niet meer als 5 spelers worden.
0: Nou ja, dat is nogal wat.
1: Ze willen de spelers ze willen die stelregel niet loslaten dat er veel meer. Maar in vergelijking met Spakenburg en IJsselmeervogels die de 10 of 12 halen, is dat natuurlijk heel knap dat je dit vast proberen te houden. Er is vaak een discussie ook, moet je dit niet loslaten als je ooit die tweede divisie wil halen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar voorzitter Menno Veldhuizen die heeft me verzekerd dat dat de komende jaren niet gaat gebeuren.
0: Oké, randje 16 deze week. Ja. Wie komen er allemaal langs?
1: Nou, in randje 16 gaat niemand langskomen, Arjan, want we hebben Pinksterweekend. En Pinksterweekend, de tweede Pinksterdag konden we dus niet opnemen. Maar wat we wel ervoor in de plaats hebben, dat is bij Willem aan tafel. En dat zijn een paar geweldige opnames die er gemaakt zijn. Daarin gaat Sandra Kruis, die is gastvrouw in de VIP-ruimte bij FC Utrecht. En die gaat er op een hele enthousiaste wijze vertellen wat ze daar precies doet. Ze is in dienst bij FC Utrecht en dat is echt een geweldig verhaal geworden. Daarna komt de voetbalherinneringen. Dat is afgelopen donderdag opgenomen. Even te Napel, die gaat daar in de rust wat geweldige WK-vragen stellen. En daarna hebben we nog wat opnames van het 30ste kroegentoernooi. Schaaktoernooi, wat een week geleden in Amersfoort gehouden is.
0: Ja.
1: Dat gaan we daarna uitzenden. Dus we hebben wel volop sport. Alleen even geen randje 16.
0: Nee.
1: Dat hebben we volgende week weer.
0: Goed zo. En wat er dan komt, dat horen we dan heel graag van je. Willem van Veluwe, de koning amateurvoetbal, hebben we aan de lijn gehad. Geweldig. Tot volgende week.
1: Dankjewel, Arjan. Succes met de uitzending verder.
0: Dankjewel.

0: Nou, dat werd al even geschreeuwd. Money Talks van AC/DC. Nederland is een paradijs voor wandelliefhebbers. De diversiteit van het landschap nodigt uit tot ontdekken. Wil je genieten van een zorgeloze wandelervaring? Dan zijn georganiseerde wandeltochten de ideale manier om actief te ontspannen en nieuwe plekken te verkennen. Degene die daar alles vanaf weet van het al het wandelen, dat is Harry Wees. Die hebben we elke week aan de lijn op de dinsdagochtend. Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Georganiseerde wandeltochten, ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, de meeste georganiseerde wandeltochten worden georganiseerd door wandelsportverenigingen. En die zijn vaak aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland. Maar niet allemaal. Er is trouwens een hele mooie website waarop al die tochten die georganiseerd worden, worden aangegeven. En dat is wandelkalender.info.
0: Mm-hmm.
1: Daar staan alle wandeltochten op. Niet alleen die van verenigingen die aangesloten zijn bij de KWBN. Maar ook die aangesloten zijn bij de SGWB.
0: Ja, dat zijn afkortingen die ken ik niet overigens hoor.
1: Nou, de KWBN, dat is staat voor Koninklijke Wandelsport Nederland.
0: Ja.
1: Dat is de grootste bond.
0: Mm-hmm.
1: En er is een kleinere bond, dat is de SGWB. En dat betekent Sticht Gooise Wandelsportbond.
0: Oké, en daar hebben we eigenlijk mee te maken als we thuiswedstrijden willen wandelen, hè?
1: Niet allemaal, want de meeste zijn toch aangesloten bij de KWBN.
0: Oké.
1: De SGWB, dat is een organisatie die niet meegegaan is in het fusieproces.
0: Och, ja.
1: Vroeger was. En waaruit de KWBN ontstaan is.
0: Ja, dat was weer een hoop gemor op de burelen van beide organisaties, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, de meeste zijn meegegaan in dat proces, alleen de SGWB niet. En die is doorgegaan als zelfstandige bond, zeg maar.
0: Ja, maar goed. Wat is het voordeel van georganiseerd lopen exact?
1: Nou, persoonlijk vind ik het wel gezellig, zeker als je alleen loopt, dat je nog wat contacten kunt krijgen met medewandelaars. En ook tips kunt uitwisselen. En ten tweede is het erg handig dat je zelf niet hoeft te bedenken wat voor route je gaat lopen. Want de meeste georganiseerde tochten zijn uitgepeild. Daar staan markeringen op die aangeven hoe je moet lopen. En voor de zekerheid krijg je ook nog een routebeschrijving mee. Want ja, er kunnen wel eens een keer een pijl weg zijn geraakt. En dan is het toch handig als je kunt achterhalen waar je je bevindt.
0: Mm-hmm. En is dat op GPS-niveau of gewoon de 100 wandel?
1: Het is nog op papierniveau.
0: Okay, dus niet
1: tegenwoordig heb je ook organisaties die dat alleen maar op GPX-niveau
0: geven. GPX-niveau, oké.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus verdwalen is niet meer mogelijk?
1: Ja, nou ja, dat ligt eraan. Kijk, GPX en GPS is wel handig, maar dan moet je wel beschikken over apparatuur, al was maar een mobiele telefoon waarop je dat kunt aflezen.
0: Begrijpelijk, maar goed, we hebben het over georganiseerde wandeltochten, dus er zal weinig misgaan. Kun je wat dus van die georganiseerde wandeltochten noemen die echt de moeite waard zijn?
1: Nou, laat ik beginnen met de meest bekende. En dat is de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, die gaat straks ook van start, ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: dat is de meest bekende. Maar ja, een aantal, er wordt in Hilversum op het Mediapark, wordt altijd in mei door het GAC, dat is de Gooise Atletiekvereniging, die ook een wandeltocht organiseert en die organiseert het voetstappenpad.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het pad wat gemarkeerd is met die stenen voetstappen in het Gooise.
0: Oké, ja, dat is wel bekend, ja. En waar leidt dat toe? Waar gaat dat naartoe?
1: Dat is een rondje.
0: Oh.
1: Je loopt van het media. De meeste tochten, eigenlijk allemaal, dat zijn rondwandelingen. Dus je komt weer terug op tijd, het startpunt.
0: Dus je kan gewoon je tas laten staan en dan kan je hem weer oppakken en dan ga je weer naar huis.
1: Klopt, ja, ja. Er zijn vroeger wel eens wat lijnwandelingen geweest. En dat waren meestal Kennedy-marsen. Dat zijn tochten van 80 kilometer. En één daarvan was, maar die bestaat niet meer, van Winterswijk naar Arnhem. En dat had ook wel zo'n charme, hoor.
0: Ja, volgens mij zat er een kuitenbijter, of niet?
1: Ja, dan moet je moet wel goed je daarop voorbereiden. Ook qua conditie.
0: Dat lijkt me wel met al dat heuvellandschapjes en heuveltjes. Maar,
1: Ik heb mezelf een paar keer gelopen, maar hij was echt de moeite waard.
0: Welke zijn nog meer de moeite waard? En dan kijk ik het liefst gewoon even hier in de omgeving. Net als in Hilversum, was het natuurlijk prachtig, zo'n rondje Hilversum.
1: Je hebt ook nog de Gooise Vierdaagse, die is in juni. En die start in het Schuilkerkpad in Laren.
0: En dan kan je gewoon voor opgeven, het kost niets.
1: En dan kun je voor opgeven, je kunt 4 dagen lopen, maar je kunt ook 1, 2 of 3 dagen lopen, wat je behoefte is. En je kunt kiezen tussen 10, 20, 30 en 40 kilometer.
0: Nou, dat zijn toch wel schappelijke afstanden. Ja.
1: En de organisatie is heel schappelijk, want als je de ene dag 20 wil lopen en de andere dag 30 of zo, of omgekeerd, dan kan allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat is geen probleem. Nou. En ik moet zeggen, het zijn mooie routes. Je maakt een route door de bossen heen. Je hebt een route door de polderlandschap. Je hebt een route die gaat langs de landgoederen. En dan heb je ook nog een route die gaat langs het Gooimeer.
0: Ja, dat kunnen we bijna niet meer overslaan, al die wandelliefhebbers.
1: Dat klopt, vandaar dat ik hem ook noem.
0: Ja, absoluut. Nou, nog eentje zou ik er graag willen weten van je.
1: Eens even kijken hoor, want in de buurt zoveel mogelijk.
0: Je pakt het hele dikke boek en je kijkt en je kijkt en nu heb je hem.
1: Die wandelvierdaagse in het Gooi, die organiseert dus in het najaar. En tot en met april ook nog een groepswandeling. Die start ook bij het Schuilkerkpad. En die start om 9:30 stipt. Dus dan moet je echt zorgen dat je op tijd bent. En dan loop je in een groep, loop je een ronde van ongeveer 20 kilometer.
0: Oef. Nou, broodtrommeltje mee, vrees ik.
1: Ja, dat is sowieso. Je moet brood meenemen bij een wandeltocht. En zeker met dit weer, genoeg water.
0: Ja, maar goed, de route die gaat natuurlijk ook langs etablissementen, denk ik. Om even het reusje te pakken.
1: Ja en nee. Bij de Gooise Vierdaagse heb je genoeg etablissementen. En bij die groepshandeling heb je 1 stop onderweg. Dus maar op 10 kilometer ongeveer. Maar ja, soms heb je toch verenigingen waarbij het aantal rustpunten zeer beperkt is.
0: Harry, jij bent een wandelliefhebber. Heb je af en toe ook weer je koptelefoon op met muziek?
1: Nooit.
0: Nooit. Heel veel mensen doen dat, hè?
1: Klopt. Het nadeel vind ik van een koptelefoon op hebben, je sluit je een beetje af van de buitenwereld. En ik zal ook niet zo snel een praatje aanknopen met iemand die met een koptelefoon oploopt.
0: Dat lijkt me niet. Dus in ieder geval bij de georganiseerde wandeltochten, hou de koptelefoon thuis.
1: Ja, nou ja, wat je wilt als je liever alleen loopt in een georganiseerde tocht, ja, dan kun je wel opzetten natuurlijk.
0: Precies. Nou, we weten in ieder geval alles over georganiseerde wandeltochten. Ik neem aan dat we het volgende week hebben over ongeorganiseerde wandeltochten.
1: Klopt, dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Goed zo, Harry Wees, mag ik jou danken. En we gaan volgende week weer kilometers maken met jou. Ja, dankjewel.
1: Oké, bedankt. Goeiedag nog. Dag.

dat was natuurlijk Grupo Sportivo. We zijn er net mee gestopt uit Den Haag. Booby Trap Boogie. Fijn dat je bent afgestemd op Eemland 1. En blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze nieuwe website eemland1.nl. Dit weekend is het eenmaal af. En het ziet er fantastisch uit. Morgen, dan zijn we hier weer. En dan zit op deze plek Pearl Musk. Dank.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: your thing. Swing is the thing. Yeah!
1: Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Music Memories, een uurtje lang. Gaan we terug in de tijd met lekkere muziek uit vervlogen tijden. Swing is the thing. Dat is het thema van dit uur. We gaan lekker swingen met die hap. Nee, die gaan we niet draaien. Alhoewel, nou, we kunnen het nog doen. Nee, gaan we niet doen. We gaan wel even wat anders zoeken straks als Nederlandstalig. Je hoorde Deep River Quartet uit de jaren 80. En Swing is the thing als eerste plaat hier op Emeland 1. Music Memories. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Dan doen we het weer een Nederlands product. De Dizzymans Band. De bekendste zijn de show en de opera. Maar deze is toch ook zo leuk om nog weer eens een keer te draaien. Heel veel mensen beginnen eraan en heel veel mensen houden het niet vol. Oftewel, Everyday in Action. Hier is de Dizzymans Band. Music.

Cleopatra en Cleopatra's team hier op Hemland 1. Ja, we hebben nog wel wat plaatjes te gaan hoor. We gaan even wat Nederlandstalig draaien. Wat dacht je van deze? Van Robbie en de Neder.

dit is overduidelijk een parodie natuurlijk op Stars on 45. En het grappige is dat die Kees Bergman, die een van de zangers is van Rubberen Robbie, die heeft ook een groot deel van de nummers op Stars on 45 ingezongen. Ga maar eens luisteren, dan hoor je het wel.

The Beatles and She Loves You. En van het Engelse product gaan we weer terug naar het Nederlandse product. Ja, we hebben veel Nederlandse producten op dit moment in zitten. Ja, dat komt gewoon zo eens eventjes voor. Ik kwam deze tegen. Oh, die is ook zo leuk. Tower and See You Tonight in 1982.

Ja, blijft een mooie plaat hoor. Uit de jaren 70, Dr. Hook in the Medicine Show en Sylvia's Mother. In de jaren 70 had je ook een bandje dat heette Sailor. Maar je had er ook een, die was in de jaren 90. Die gaan we nu draaien. Sailor en La Cumbia.

Baltimora, Tarzan Boy. Ja, leuke plaatjes. Ik vind ze wel weer hoor, die leuke herinneringen. Music Memories, een uurtje lang, lekker terug in de tijd. Nu met Atomic Kitten uit 2002. En die cover van het nummer van Blondie, The Tide Is High.

De tijd is haar. Ja, je mag zelf kiezen welke vind je mooier. Die van Blondie of deze. Ik vind dit toch wel een aardige versie hoor. Atomic Kitten 2002. En de tijd is haar. We gaan even terug naar de jaren 60.

0: een baksteen.
1: Ja, zijn naam is geïnspireerd op Dillinger. En dat is geworden dingetje. Alfred de Garde die gaf hem de tip van... ga eens een leuk plaatje maken. En maak eens een cover van de reggae hit Cocaine on My Brain. Nou, dat was deze. Ik ga weg, Leen. En de rest, ja, dat is geschiedenis. Want hij is nog steeds bezig, zo af en toe. Deze zijn ook nog steeds bezig. Weliswaar opgesplitst, maar ze zijn nog steeds bezig. UB40. Hele mooie. Uit 1990. Homely Girl.

Ze treden nog steeds op hoor. ZZ Top. En de Sharp Dressed Man. Ja, die bassist die was overleden. Maar ze hebben een hele goede vervanger gevonden. Ga maar eens even de filmpjes opzoeken op de verschillende media op internet. Dan kom je er vanzelf wel achter. Ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer voorbij is. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Chic en Le Freak.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Op deze dag zou Miles Davis 100 jaar zijn geworden. Als legendarische trompetist drukte hij een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis. Davis was niet alleen muzikant, maar tegelijkertijd een visionair die voortdurend grenzen verlichtte. Het is 26 mei 2026. Met in deze uitzending de ontdekking hoe jongeren in Bunschoten-Spakenburg vroeger de liefde vonden. Na de nieuwtjes en het weer hebben we Willem van Veluwe met wat we in Randje 16 kunnen zien en horen. En wat is het voordeel van georganiseerde wandeltochten? Muzika!

0: Meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot. Er is een documentaire gemaakt die laat zien hoe jongeren in Bunschoten-Spakenburg vroeger de liefde vonden. Degene die daar alles van weet en die dat die documentaire heeft gemaakt is Jan Knepper. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Een documentaire, ja, dat vraagt nogal wat energie om een documentaire te maken.
1: Ja, en dat vraagt ook een lange voorbereidingstijd. En nou, die hebben we ook gehad en het is gelukt. Ja, klaar.
0: Hoe lang is die voorbereidingstijd geweest?
1: Nou, ik denk dan toch wel een half jaar. Je probeert nog wat subsidie daarvoor te krijgen. Allerlei overleg. Je moet materiaal verzamelen. Het is een hele klus, maar het is ook een leuke klus om te doen.
0: En waarom gekozen voor dit onderwerp?
1: Nou, de aanleiding was, we waren bezig met een documentaire over het boerenbedrijf. En we waren aan het filmen in het museum in Spakenburg. En ik kwam in gesprek met de directeur van het museum. En zij zei van, nou, wij gaan ook iets doen over de meidenmarkt. Nou wist ik globaal wat dat was. Maar zei van, kunnen we dat misschien samen doen? Nou, dat was een aardige gedachte en dat hebben we verder uitgewerkt. Dus daar is het initiatief vandaan gekomen. En nou, in het museum is er nu een tentoonstelling die wordt van de week geopend over de meidenmarkt. En wij hebben dus die film gemaakt over de meidenmarkt en het kraaizeuken.
0: Ja, dat laatste, dat is kraaizoeken, hè? Wat betekent dat?
1: Het zeuken, dat is het zoeken eigenlijk. En kraaien, dat stond voor meisjes. Het was namelijk zo, als je een meisje wilde hebben als jongen, dan moest je natuurlijk op pad. Ja, in Spakenburg waren geen kroegen of geen uitgaansgelegenheden. Dus je moest ergens toch elkaar tegenkomen. Dat gebeurde of op de meidenmarkt, of, en dat is dan kraaizeuken, dat is dan als meisjes s'avonds zaten op te passen, dat jongens probeerden daar binnen te komen. Soms genodigd, maar soms ook niet uitgenodigd. En dat betekent soms wel dat ze dan door een dakraam naar binnen klommen of door een of andere raam naar binnen klommen. En dat ging ook wel eens fout. Er werd ook wel wat ongein uitgehaald. Nou, dat hebben we ook in de film laten zien van hoe het dan gebeurde.
0: Juist. Goed, het is alweer een tijdje geleden dat dit allemaal gebeurde. Maar zijn er Spakenburgers die dit allemaal nog hebben meegemaakt?
1: Ja, we hebben een aantal mensen gevonden. Het zijn allemaal 80-plussers. Want zo in 1964 is het een beetje beëindigd. Toen kwamen er wel kroegen in het dorp. En ja, konden men daar elkaar ontmoeten. Dus toch begin 60 jaar is dit doorgegaan. Maar dus mensen boven de 80 die hebben dat nog meegemaakt. En daarvan hebben we een aantal geïnterviewd. Die hebben daar mooie verhalen over verteld. Ook hoe dat ging en wat er ook soms misging. En nou, een aantal van die verhalen hebben we ook weer gefilmd. Nagespeeld met een aantal meiden en jongens van de Oostwende College hier in het dorp.
0: Ja, hebben elkaar gevonden dankzij het kraaizeuken.
1: Ja, of via de meidenmarkt.
0: Of via de meidenmarkt, inderdaad. Ja.
1: De meidenmarkt is dat de meiden in de dorpstraat, dus de doorgaande weg door Bunschoten heen, in groepjes van nou vier, maar soms ook groepen van acht, de straat heen en weer liepen. De jongen stond aan de kant en ja, als een jongen een meisje toch wel aardig leek te vinden, dan ging je naar het meisje toe en je vroeg een snoepje. En als hij dat snoepje kreeg, nou, dan werd het misschien wat. Het kon ook zijn dat hij gewoon afgewezen werd. Ja. En dan werd het dus niks.
0: Maar goed, alles moet nagespeeld worden. Dat betekent dus ook dat de setting eigenlijk een beetje in die tijd zit. Heb ik het over de jaren 50, 60 misschien. Ja, dan moeten er toch allerlei props worden binnengehaald om dat sfeertje nog even te creëren, of niet? Dus oude auto's.
1: Nou, zover zijn we niet gedaan. Wel met oude fiets. Maar wel klederdracht. Meiden allemaal in klederdracht gestoken. Jongens in klederdracht gestoken. Nou zie je natuurlijk voor de fijnproevers wel dat de klederdracht van nu toch weer anders is dan de klederdracht van de 60 jaren. Nou, dat kun je ook goed zien in de film. Want we hebben ook oude foto's erin zitten van de 60 jaren. En nou, dan zie je ook de verschillen in de ontwikkeling van de klederdracht. Maar we hebben toch wel geprobeerd om een situatie te scheppen die, ja, terugdenkt aan die 60 jaren.
0: Precies, en die snoepballetjes zijn ook hetzelfde gebleven, of niet?
1: Ja, dat volgens mij wel. Ja, ik ben er niet bij geweest. Dus
0: nee. Wat is er nou zo bijzonder aan die snoepjes? Dat heb je nog niet verteld, geloof ik.
1: Nou, op zich was het niet heel bijzonder. Er waren bepaalde balletjes die er kennelijk voor gebruikt werden. Maar ook wel rolletjes snoep of rolletjes pepermunt of dat soort dingen. Soms hielden ze mensen wat over, of meiden wat over uit de kerk. En dan kon dat voor gebruikt worden. Maar het was even het symbool eigenlijk van, krijg je een snoepje, nou, dan vind je elkaar in principe wel aardig. En dan was het ook zo dat dan zo'n jongen samen met een meisje soms een of andere steegje indook. Anders, ja, dan wist je ook niet wat daar verder gebeurde.
0: Nee. Dat ging ons ook niet aan, eerlijk gezegd.
1: Dat laat zich raden.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
1: Een van de mensen in de documentaire zegt, dat laat zich raden.
0: Ja, heerlijk. Ja. Het is al Kuis, hè? Het is een Kuisse fout. De Kuisse film. Het Kuisse documentaire.
1: Ja, ja. We laten het ook niet zien wat daar gebeurt.
0: Nee, dat is
1: ook weten we dat ze niet. Ja. Daar waren we niet bij.
0: Goed, we hebben het over de Meidenmerkt, we hebben het over de kraaien, zeuken. En je kunt ook de bijbehorende tentoonstelling Museum Spakenburg bezoeken. En wat is daar allemaal te zien, behalve dan prachtige klederdracht die speciaal voor bruiloften werd gedragen?
1: Ja, nou dat is vooral dus, de klederdracht uit die tijd. Ook eigenlijk wat andere zaken rond het krijgen van verkering. De bibliotheek sluit daar ook weer aan. De bibliotheek in Bunschoten, die hebben ook wat exposities rond het thema verkering krijgen. Maar we hebben ook in het museum nu een expositie van ja, hoe heeft zich dat ontwikkeld. Hè? Dus ja. Klederdracht, trouwklederdracht, maar ook een poosje terug vorig jaar is iemand getrouwd in een soort variant op de Spakenburgse klederdracht. Dus een moderne uitvoering waarbij wel de stoffen nog steeds hetzelfde zijn, maar gewoon de hele vormgeving totaal veranderd is.
0: Ja.
1: Dus ook een stukje ontwikkeling in klederdracht. En ook hoe kun je klederdracht op dit moment weer inzetten in vormen en kleuren.
0: Juist. En dan krijgen we natuurlijk de hamvraag of de logische vraag. Wanneer kunnen we deze documentaire zien?
1: Nou, vanavond wordt de documentaire voor het eerst vertoond. Dat gebeurt in de bibliotheek. Die is helemaal... ja, er is zoveel belangstelling, daar kan niemand meer bij.
0: Oh. Allemaal verliefde paardjes natuurlijk, hè?
1: Nou, ik weet niet of de jongeren die meegespeeld hebben ook zelf komen, maar
0: oh.
1: We zullen zien wie er allemaal zijn. Maar er zijn ook mensen die dus verteld hebben in de documentaire en die ook, ja, ook daar hun partner gevonden hebben.
0: Precies.
1: In de Meidenmarkt.
0: Ja.
1: Dat is vanavond. Vanaf donderdag wordt de film ook vertoond op Eemland 1.
0: Mm-hmm.
1: Op een aantal keren wordt die herhaald. Even kijken, dat is om 10 uur, om 2 uur en om 6 uur.
0: Dus kunnen,
1: wordt
0: ja.
1: die uitgezonden op Eemland 1. Daarna komt hij ook op de website van Eemland 1 te staan. Onder het kopje televisie zie je alle documentaires staan. En hij komt op YouTube, dus hij is dan ook voor iedereen te vinden. Het museum is vanaf morgen heeft die tentoonstelling, kun je in het museum bekijken. En ook in het museum is een verkorte uitvoering van de film te zien. De film duurt 22 minuten en we hebben een versie van 6 minuten gemaakt.
0: Oké, ik neem aan dat je in de inleiding gaat verzorgen in de bibliotheek hoe je de film hebt gemaakt, neem ik aan.
1: We gaan er heel kort iets over zeggen en nou, verder laten we hem gewoon zien. Het is, hij spreekt voor zichzelf.
0: Hoe laat is het in de bibliotheek, ondanks het feit dat het helemaal volgeboekt is?
1: 19:30 is de bijeenkomst in de bibliotheek.
0: Oké, dan hebben we het over de Meidenmarkt en dan hebben we het over kraaien, zeuken. Prachtige woorden allemaal. Jan Knepper, veel succes vanavond.
1: Ja, dankjewel.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we hoorden er net natuurlijk Miles Davis Quintet, Florence sur le Champs-Élysées. Prachtig, prachtig. Op de Loswal in Eemdijk vond zaterdagavond de prijsuitreiking plaats van het EK, oftewel het Eemdijkse kampioenschap. Paling roken lezen we op de nieuwe site van Eemland 1. Thijs Koops rookte de lekkerste paling. Tijdens de prijsuitreiking was ook Alex Koelewijn van het bedrijf Spakenburg Palingen aanwezig. Hij weet als geen ander waar een goede gerookte paling aan moet voldoen. Samen met de historische vereniging Bunschoten verzorgde hij bovendien rookkussen. De derde prijs werd in ontvangst genomen door Sjako en Carwin Huigen. Het was niet de eerste keer dat zij in de prijzen vielen. De tweede prijs ging naar Bert Overeem. Bij kinderdagverblijf basisschool Sudbury aan de Softwareweg in Amersfoort is gisteravond flinke waterschade ontstaan door gesprongen leiding, aldus het AD. Het kinderdagverblijf bleef deze week gesloten en school is in ieder geval dinsdag dicht en kijkt daarna verder. Het water regende vanaf de eerste verdieping naar beneden, werd er zo gezegd. En er is al meer waterschade. De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een waterlekkage bij de tijdelijke Lidl aan de Anchovisweg. Ja, het is heel toepasselijk. In Bunschoten. Rond de ochtenduren kwam een melding binnen van wateroverlast in het pand. De brandweer kwam snel ter plaatse om het lek te dichten en te helpen de wateroverlast te verminderen. En gisteren is een zilverkleurige werkbus leeggeroofd aan de Apollo in Soesterberg. Lezen we op de site van Soesterberg nu. De diefstal vond vermoedelijk zondagmorgen plaats om 1 uur. En de gedeputeerde bewoner, ja, de gedupeerde eigenlijk, hè, bewoner, hopen dat de buurtgenoten iets hebben gezien of beelden hebben van een deurbelcamera of beveiligingssysteem. De zilverkleurige werkbus stond geparkeerd voor een woning van de Apollo 51. En volgens de bewoners zijn er meerdere waardevolle gereedschappen en machines meegenomen. Daarbij gaat het ook om grotere apparaten, waardoor de kans bestaat dat de daders zichtbaar zijn geweest in de straat of omliggende buurt. Op zaterdag 30 mei opende Paardenkamp haar deuren voor het publiek. Tijdens de jaarlijkse opendag en snuffelmarkt. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 uur welkom voor rondleidingen, demonstraties en activiteiten voor de kinderen. De toegang is gratis. Een van de blikvangers van de dag is een demonstratie van Vriezen Carousel Fira. 12 Amazones rijden op muziek, een carouselproef met 12 Friese paarden. En de groep treedt regelmatig op tijdens paardenevenementen in binnen- en buitenland en verzorgt speciaal voor de open dag een show in Soest.

Nou, ze heet dat het nummer niet. Maar Katinka, kleine Katinka. En dat is natuurlijk van de Spelbrekers. Een brand aan de Rijgenstraat in Baren is gisteren vermoedelijk veroorzaakt door een accu van een elektrische step. Dankzij snel optreden van buurtbewoners kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brandweer werd kort voor 12 uur met spoed opgeroepen nadat achterbuur vlammen boven een schutting zagen uitstijgen. Direct werd alarm geslagen via 112. Natuurlijk altijd even bellen. Nog voordat de hulpdiensten arriveerden kwamen buurtbewoners in actie. Een buurman begon met blussen met een tuinslang. Ja, dat is niet genoeg. En terwijl een ander buur water uit een jacuzzi gebruikte om de brand onder controle te krijgen. Maar ze was natuurlijk niet genoeg. Daar kwam de brandweer tuut en het was af met de brand. Daisy Vliegendhart uit Ermelo wordt de nieuwe gemeentesecretaris, annex-directeur van de gemeentelijke organisatie Bunnik in Bunschoten. Ze is nu nog interim manager werkzaam bij BMC in Amersfoort. En ook is ze nu nog samen het CDA-lid van de Provinciale Staten in Gelderland. En in verband met haar nieuwe baan in Bunschoten legt ze die functies in september neer. Daisy Vliegendhart wordt in Bunschoten de opvolger van Jan Jennekens. Die gaat met pensioen. Tot zover de nieuwtjes.

0: Dat waren natuurlijk de Blue Diamonds uit Driebergen. Little Ship.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik, nou, dat is nog even lekker om weer om op een terras te zitten of in het openluchtzwembad te gaan liggen.
3: Ja, er moet je wel flink insmeren, hè?
2: Altijd belangrijk.
3: Ja, ja, want anders dan gaat onze huid eronder lijden. Het kan vandaag nog een beetje onzeker. De 30 graden grens komt in zicht. Maar dat geldt zeker niet voor heel Nederland. Hoor. Maar het zou kunnen zijn dat het midden en oosten van het land de temperatuur toch even boven de 30 graden komt. En dat is een tropische dag dan, eind mei, ja, redelijk vroeg. Dat komt door een zwakke oostelijke stroming. Maar de wind, de ligging van het hoge drukgebied dat het mooie weer veroorzaakt, verplaatst zich naar Groot-Brittannië. De wind wordt noord. En op die scheidingslijn van die warme en koele rug kan er lokaal een bui vallen. En dat is morgen, maar daar heb ik morgen vroeg nog wel een keer over, want het is nog lang niet zeker. Ook niet op die korte termijn. Maar wel is vrij duidelijk de temperatuur op morgen een graad of 10 lager is als vandaag.
2: Oké.
3: Dus dat wordt weer even wennen. Maar wel met meer bewolking, maar ook nog wel zonnige periode hoor. Daarna knapt het weer even op. Dus dan zijn we niet meer zo warm als vandaag. Donderdag en vrijdag, maar toch wel rond de 25 graden. En vanaf 31 mei breekt, waar hebben we al eens een keer gehad, ook in mei, vanaf 31 mei breekt een veel koelere periode aan met regen en onweersbuien en later ook gewoon regen. Dus dan kan er weer, na al dat mooie weer dat we gehad hebben, flink gemopperd worden, als het tenminste uitkomt.
2: Kortom,
3: vandaag een kans op een tropische dag, vooral in het deel van het midden- en oosten van het land. En vanaf morgen mogelijke bui, maar veel lagere temperaturen. Daarna tijdelijk nog even wat warmer weer, rond de 25 graden. En dan gaan we een koude en natte periode tegemoet.
2: Oké, dankjewel Klaas. En graag tot morgen.
3: Tot morgen.
2: Weer.
3: Ja, mooie dag.
2: Dankjewel.

0: Dat gewas, gooi nog eens een blok op het vuur, schat, van Henk Wijngaarden. Ja, heel toepasselijk. Buiten is het 81 graden en Henk Wijngaarden gooit er nog eens even een blokje op. Ongelooflijk. Goed, koning amateurvoetbal hebben we nu aan de lijn. Hij weet hoe het slotakkoord is geweest voor IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk. Willem van Veluwe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, hoe is het slotakkoord geweest van deze ploegen? Laten we eerst even beginnen met de IJsselmeervogels in de tweede divisie.
1: Ja, nou, IJsselmeervogels is een beetje bespaard, want die waren natuurlijk al veilig. Die moesten tegen nummer laatst, dus alleen voor de nummer laatst. Die kon zich rechtstreeks de degradatie ontlopen. Dus ze hebben de keeper gespaard, twee middenvelders en nog een aanvaller om woensdag zo sterk mogelijk tegen Sparta Nijkerk te verschijnen.
0: Oei, dat wordt nog eens een strijd, zeg.
1: Ja, dat wordt zeker een kraker, Jan. In een bomvol Nijkerk wordt dan de eerste wedstrijd gespeeld. En dan is zaterdag de tweede wedstrijd in Spakenburg om 3:00. Dan volgt er waarschijnlijk, dat ligt er een beetje aan de uitslag van de andere wedstrijden. Maar dat zal waarschijnlijk tegen DVS zijn als die weet te winnen. En dan volgt er een week daarna de finale van de twee wedstrijden die ze dan nog moeten spelen. In totaal moeten ze 6 wedstrijden spelen. En ja, heel Spakenburg hoopt toch wel een beetje dat ze erin blijven. Want de mooie derby willen we niet kwijtraken.
0: Nee, maar het zijn aardige obstakels zo.
1: Ja, het worden hele zware wedstrijden. Ook Sparta Nijkerk, die heeft rustig toe kunnen laten leven na de wedstrijden. Die won zaterdag met 3-1 van Eemdijk. Die hebben wel gewoon in de basisformatie gespeeld. En het kan met Sparta Nijkerk alle kanten op. Sparta wint thuis meestal van de Spakenburgse ploegen. Die hebben het heel moeilijk daar in Nijkerk. Maar gelukkig is er nog een tweede wedstrijd als IJsselmeervogels het morgen niet zou redden.
0: Mm-hmm. Ja, en natuurlijk het Hercules-effect moeten ze even van zich afwerpen van een paar jaar geleden.
1: Ja, dat zeker. Maar er is nu wel een andere situatie. Dat toen was de selectie vele malen minder. En die is nu veel sterker met heel veel spelers die ze erbij gehaald hebben in de winterstop. Dus ja.
0: En, wie is het meest opgevallen van die nieuwelingen?
1: Dat is Jansen, de verdediger. Die ze toch weer teruggehaald hebben. Die is ook weer heel veel gaan scoren dat hij weer teruggehaald is. Dus daar wordt het nodige van verwacht. Wat ook opmerkelijk is dat de spits van Sparta Nijkerk, die gaat volgend jaar naar Spakenburg. Dus voor hem zit daar ook nog iets in van...
0: ja, dat hoop je dan.
1: Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Maar het wordt natuurlijk voor het publiek, vooral met het mooie weer. Want ja, er worden wel een 4.000-5.000 toeschouwers verwacht daar morgen op de Ebbenhorst in Nijkerk.
0: Nou, die kassa zal in ieder geval voorlopig even ratelen daar. Hoe is het met Spakenburg gegaan dit seizoen?
1: Ja, Spakenburg die heeft een hele matige wedstrijd gespeeld. Die moesten tegen HFC, maar dat was ook wel een beetje te verwachten. Er is niks meer te halen, niet vijfde, zesde plaats, maar dat telt natuurlijk niet. Dus dat was al die gingen daar naartoe met, er hoeft niet gewonnen te worden, want er staat niks meer op spel.
0: Voor des keizers baard heet dat dan, hè?
1: Ja, zeker. En mensen zeggen wel eens van, het is een slecht seizoen, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Want ik bedoel, als je in zo'n sterke tweede divisie op de zesde plaats dan eindigt, dan doe je het helemaal niet zo slecht. Want er zijn ieder jaar ploegen die zich ook enorm versterken. En men is in Spakenburg natuurlijk ook heel erg verwend met de bekersuccessen. En het kampioenschap 2 jaar geleden.
0: Precies.
1: Maar dit is ook heel belangrijk dat je niet om degradatie strijdt. Je doet, ze hebben een tijd meegedaan bovenin. En voor Spakenburg is het nu even afwachten. Wat gaat er met Chris gebeuren? In ieder geval is zeker dat hij niet naar Telstar gaat. Die hebben voor een andere trainer gekozen van Heerenveen, de tweede trainer. Dus de verwachting is toch wel een beetje, Arjan, dat Chris gewoon lekker bij de blauwe blijft.
0: Ah, kijk.
1: Om er nog een seizoen aan vast te plakken.
0: Ja, wie is eigenlijk kampioen geworden in die tweede divisie?
1: In de tweede divisie was het nog heel erg spannend. Quick Boys, die moest winnen. Nou, dat deden ze ook. En het puntenverschil was heel klein met Hoek. Maar Quick Boys is uiteindelijk de kampioen geworden.
0: Ja, dus Quick Boys heeft eigenlijk een Hoek uitgedeeld.
1: Ja,
0: zo zou je dus kunnen. De vraag is natuurlijk altijd, waarom wordt er niet gepromoveerd door zo'n Quick Boys naar de eerste divisie?
1: Ja,
0: waarom gaat de kampioen van de tweede divisie niet naar de eerste divisie?
1: Dat is heel makkelijk te verklaren, Arjan. De ploegen moeten dan op maandag en op vrijdag spelen. Dat is omdat ISBN de rechten heeft van de eerste divisie. En ja, dat is voor de amateurclubs gewoon niet interessant.
0: Nee.
1: Ze krijgen dan veel minder toeschouwers mee. Ja, op een maandagavond 8:00 en vrijdagavond 8:00. De mensen kunnen dan niet mee naar de wedstrijden. Dat is voor de ploegen totaal niet interessant. Als de KNVB die regel niet verandert, dat die ploegen gewoon op zaterdag kunnen blijven spelen, dan gaat er geen enkele amateurclub die stap wagen. Dat kan ik je nu al verzekeren. Ook in Spakenburg en bij IJsselmeervogels leeft dat enorm. De visboeren die graag hun club steunen, maar niet op maandag en op vrijdag.
0: Ja, we gaan naar echelon lager. Dan komen we Eemdijk tegen. Nou, is natuurlijk feest daar, want ze hebben nog nooit zo'n seizoen gedraaid. Zo'n goed seizoen.
1: Ja, maar toch wel een beetje met een klein randje. Ja. Ze hadden de derde periode titel voor het grijpen. En dan verliezen ze gewoon 3 keer op rij. Dat was natuurlijk heel teleurstellend. Als ze de 2 gewonnen hadden, dan hadden ze ook een toetje in de na-competitie moeten doen. Wat jij terecht zegt, ze zijn nog nooit zo hoog geëindigd. En voor een klein clubje als Eemdijk is dat natuurlijk ook geweldig. Maar 5 spelers van buitenaf is de stelregel. En dat is natuurlijk heel knap als je zo dan kan meedraaien. Want de andere ploegen die trekken toch spelers aan voor een hoop geld. En dat doet Eemdijk niet. Dus de prestatie is eigenlijk voortreffelijk wat Eemdijk gehaald heeft dit seizoen.
0: Ja, ze zijn al bezig op de spelersmarkt, hè? Eemdijk.
1: Ja, maar dat zal niet meer als 5 spelers worden.
0: Dat is nogal wat.
1: Ze willen de spelers ze willen die stelregel niet loslaten, dat er veel meer. Maar in vergelijking met Spakenburg en IJsselmeervogels die de 10 of 12 halen, is dat natuurlijk heel knap dat je dit vast proberen te houden. Er is vaak een discussie ook, moet je dit niet loslaten als je ooit die tweede divisie wil halen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar voorzitter Menno Veldhuizen die heeft me verzekerd dat dat de komende jaren niet gaat gebeuren.
0: Oké, randje 16 deze week. Ja. Wie komen er allemaal langs?
1: Nou, in randje 16 gaat niemand langskomen, Arjan, want we hebben Pinksterweekend. En Pinksterweekend, de tweede Pinksterdag konden we dus niet opnemen. Maar wat we wel voor in de plaats hebben, dat is bij Willem aan tafel. En dat zijn een paar geweldige opnames die er gemaakt zijn. Daarin gaat Sandra Kruis, die is gastvrouw in de VIP-ruimte bij FC Utrecht. Mm. En die gaat er op een hele enthousiaste wijze vertellen wat ze daar precies doet. Ze is in dienst bij FC Utrecht en dat is echt een geweldig verhaal geworden. Daarna komt de voetbalherinneringen. Dat is afgelopen donderdag opgenomen. Even te Napel, die gaat daar in de rust wat geweldige WK-vragen stellen. En daarna hebben we nog wat opnames van het 30ste kroegenschaaktoernooi, wat een week geleden in Amersfoort gehouden is.
0: Ja.
1: Dat gaan we daarna uitzenden. Dus we hebben wel volop sport. Alleen even geen randje 16.
0: Nee.
1: Dat hebben we volgende week weer.
0: Goed zo. En wat er dan komt, dat horen we dan heel graag van je. Willem van Veluw, de koning amateurvoetbal, hebben we aan de lijn gehad. Geweldig. Tot volgende week.
1: Dankjewel, Arjan. Succes met de uitzending verder.
0: Dankjewel.

0: Nou, dat werd al even geschreeuwd. Money Talks van AC/DC. Nederland is een paradijs voor wandelliefhebbers. De diversiteit van het landschap nodigt uit tot ontdekken. Wil je genieten van een zorgeloze wandelervaring? Dan zijn georganiseerde wandeltochten de ideale manier om actief te ontspannen en nieuwe plekken te verkennen. Degene die daar alles vanaf weet van al het wandelen, dat is Harry Wees. Die hebben we elke week aan de lijn op de dinsdagochtend. Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Georganiseerde wandeltochten, ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, de meeste georganiseerde wandeltochten worden georganiseerd door wandelsportverenigingen. En die zijn vaak aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland. Maar niet allemaal. Er is trouwens een hele mooie website waarop al die tochten die georganiseerd worden aangegeven. En dat is wandelkalender.info. Mm-hmm. Daar staan alle wandeltochten op. Niet alleen die van verenigingen die aangesloten zijn bij de KWBN. Maar ook die aangesloten zijn bij de SGWB.
0: Ja, dat zijn afkortingen, die ken ik niet overigens hoor.
1: Nou, de KWBN, dat is staat voor Koninklijke Wandelsport Nederland.
0: Ja.
1: Dat is de grootste bond. Mm-hmm. En er is een kleinere bond, dat is de SGWB. En dat betekent Sticht Gooise Wandelsportbond.
0: Oké, en daar hebben we eigenlijk mee te maken als we thuiswedstrijden willen wandelen, hè?
1: Niet allemaal, want de meeste zijn toch aangesloten bij de KWBN.
0: Oké.
1: De SGWB, dat is een organisatie die niet meegegaan is in het fusieproces.
0: Och, ja.
1: Vroeger was. En waaruit de KWBN ontstaan is.
0: Ja. Dat was weer een hoop gemor op de burelen van beide organisaties, denk ik.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Dat klopt. Ja, de meeste zijn overigens meegegaan in dat proces, alleen de SGWB niet. En die is doorgegaan als zelfstandige bond, zeg maar.
0: Ja, maar goed. Wat is het voordeel van georganiseerd lopen exact?
1: Nou, persoonlijk vind ik het wel gezellig, zeker als je alleen loopt, dat je nog wat contacten kunt krijgen met medewandelaars. En ook tips kunt uitwisselen. En ten tweede is het erg handig dat je zelf niet hoeft te bedenken wat voor route je gaat lopen. Want de meeste georganiseerde tochten zijn uitgepeild. Daar staan markeringen op die aangeven hoe je moet lopen. En voor de zekerheid krijg je ook nog een routebeschrijving mee. Want ja, er kunnen wel eens een keer een pijl weg zijn geraakt. En dan is het toch handig als je kunt achterhalen waar je je bevindt.
0: Mm-hmm. En is dat op GPS-niveau of gewoon de 100 wandel?
1: Het is nog op papierniveau.
0: Oh, oké, dus niet de 100.000.
1: Maar tegenwoordig heb je ook organisaties die dat alleen maar op GPX-niveau
0: geven. GPX-niveau, oké.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus verdwalen is niet meer mogelijk?
1: Ja, nou ja, dat ligt eraan. Kijk, GPX en GPS is wel handig, maar dan moet je wel beschikken over apparatuur, al was het maar een mobiele telefoon waarop je dat kunt aflezen.
0: Begrijpelijk, maar goed, we hebben het over georganiseerde wandeltochten, dus er zal weinig misgaan. Kun je wat dus van die georganiseerde wandeltochten noemen die echt de moeite waard zijn?
1: Nou, laat ik beginnen met de meest bekende. En dat is de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, die gaat straks ook van start, ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: dat is de meest bekende. Maar ja, een aantal, er wordt in Hilversum op het Mediapark, wordt altijd in mei door het GAC, dat is de Gooise Atletiekvereniging, die ook een wandeltocht organiseert. En die organiseert het voetstappenpad. Mm-hmm. Dat is het pad wat gemarkeerd is met die stenen voetstappen in het Gooise.
0: Oké, ja, dat is wel bekend, ja. En waar leidt dat toe? Waar gaat dat naartoe?
1: Dat is een rondje.
0: Oh.
1: Je loopt van het media. De meeste tochten, eigenlijk allemaal, dat zijn rondwandelingen. Dus je komt weer terug op tijd, het startpunt.
0: Dus je kunt gewoon je tas laten staan en dan kan je hem weer oppakken en dan ga je weer in huis.
1: Klopt, ja, ja. Er zijn vroeger wel eens wat lijnwandelingen geweest. En dat waren meestal Kennedy-marsen. Dat zijn tochten van 80 kilometer. En één daarvan was, maar die bestaat niet meer, van Winterswijk naar Arnhem. En dat had ook wel zo'n charme, hoor.
0: Ja, volgens mij is dat een kuitenbijter, of niet?
1: Ja, dan moet je moet wel goed je daarop voorbereiden. Ook qua conditie.
0: Dat lijkt me wel, met al dat heuvellandschapjes en heuveltjes. Maar,
1: Ik heb mezelf een paar keer gelopen, maar hij was echt de moeite waard.
0: Welke zijn om meer de moeite waard? En dan kijk ik het liefst gewoon even hier in de omgeving. Net als in Hilversum, was het natuurlijk prachtig, zo'n rondje Hilversum.
1: Je hebt ook nog de Gooise Vierdaagse, die is in juni. En die start in het Schuilkerkpad in Laren.
0: En dan kan je gewoon voor opgeven, het kost niets.
1: En dan kun je voor opgeven, je kunt 4 dagen lopen, maar je kunt ook 1, 2 of 3 dagen lopen, waar wat je behoefte is. En je kunt kiezen tussen 10, 20, 30 en 40 kilometer.
0: Nou, dat zijn toch wel schappelijke afstanden. Ja.
1: En de organisatie is heel schappelijk, want als je de ene dag 20 wil lopen en de andere dag 30 of zo, of omgekeerd, dan kan allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat is geen probleem. Nou. En ik moet zeggen, het zijn mooie routes. Je maakt een route door de bossen heen. Je hebt een route door de polderlandschap. Je hebt een route die gaat langs de landgoederen. En dan heb je ook nog een route die gaat langs het Gooimeer.
0: Ja, dat kunnen we bijna niet meer overslaan, al die wandelliefhebbers.
1: Dat klopt. Vandaar dat ik hem ook noem.
0: Ja, absoluut. Nou, nog eentje zou ik er graag willen weten van je.
1: Eens even kijken hoor, want in de buurt zoveel mogelijk.
0: Je pakt het hele dikke boek en je kijkt en je kijkt en nu heb je hem.
1: Die wandelvierdaagse in het Gooi, die organiseert dus in het najaar en tot en met april ook nog een groepswandeling. Die start ook bij het Schuilkerkpad en die starten om 9:30 stipt. Dus dan moet je echt zorgen dat je op tijd bent. En dan loop je in een groep, loop je een ronde van ongeveer 20 kilometer.
0: Oef, nou broodtrommeltje mee vrees ik.
1: Ja, dat is sowieso. Je moet brood meenemen bij een wandeltocht en zeker met dit weer, genoeg water.
0: Ja, maar goed, de route die gaat natuurlijk ook langs etablissementen, denk ik. Om even het reusje te pakken.
1: Ja en nee. Bij de Gooise Vierdaagse heb je genoeg etablissementen. En bij die groepshandeling heb je 1 stop onderweg. Dus maar op 10 kilometer ongeveer. Maar ja, soms heb je toch verenigingen waarbij het aantal rustpunten zeer beperkt is.
0: Harry, jij bent een wandelliefhebber. Heb je af en toe ook weer je koptelefoon op met muziek?
1: Nooit.
0: Nooit. Heel veel mensen doen dat, hè?
1: Klopt. Het nadeel vind ik van een koptelefoon op hebben, je sluit je een beetje af van de buitenwereld. En ik zal ook niet zo snel een praatje aanknopen met iemand die met de koptelefoon oploopt.
0: Dat lijkt me niet. Dus in ieder geval bij de georganiseerde wandeltochten, hou de koptelefoon thuis.
1: Ja, nou ja, wat je wilt als je liever alleen loopt in een georganiseerde tocht, ja, dan kun je hem wel opzetten natuurlijk.
0: Precies. Nou, we weten in ieder geval alles over georganiseerde wandeltochten. Ik neem aan dat we het volgende week hebben over ongeorganiseerde wandeltochten.
1: Klopt, dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Goed zo, Harry Wees, mag ik jou danken. En we gaan volgende week weer kilometers maken met jou. Ja, dankjewel.
1: Oké, bedankt. Goeiedag nog. Dag.

dat was natuurlijk Grupo Sportivo. Zijn er net mee gestopt uit Den Haag. Booby Trap Boogie. Fijn dat je bent afgestemd op Eemland 1. En blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze nieuwe website eemland1.nl. Dit weekend is het helemaal af. En het ziet er fantastisch uit. Morgen dan zijn we hier weer. En dan zit op deze plek Pearl Musk. Dank.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Lekker radio.

Charlie Puth bij Dekker Radio. Komt er niet bovenuit? Oh ja, toch. Changes. En Puth schrijf je met TH. Dan moet je ook zo'n uitspreken, weet je wel. Welkom bij Dekker Radio. Daar hoor je het allemaal. Onzin dus. 10cc. Wauw. Dat was ook een van die mooie groepen uit het verleden. The Things We Do For Love zingen ze. Hoor maar.

0: Lijkt wel of de plaat blijft hangen, hè?
1: Ja, dat was vroeger zo. Toen er nog geen bestanden waren. Bleven ze wel eens hangen en dan hoor je de hele tijd hetzelfde. Was geen geweldige tijd, hoor, trouwens. Geef mij de computers maar. Dekker Radio. Uit de computer. ABC. En When Smokey Sings.

driewieler. Zo noemen ze zich. Wat leuk, hè? En gelukt? Nou, het is zeker gelukt. Dekker Radio. We gaan even naar Italië. Nou, Laura Pausini is luisteren. Die heeft het over de gewone mens. Letterlijk vertaald. Ordinary people, of ook wel gente.

mooi gezelschap, hè? Bob Marley en de Wailers. Zogenaamde hakken puffmuziek, ja. Get up, stand up. Nou, dat is ook uit 1973. Dat was al hartstikke oud. En een jaartje of 10 later kwam deze. Een meneer uit België. Nou, die kennen we wel, hè? Urbanus. Met Abel, merci.

person, or will

0: mannetje is het toch, hè?
1: Dat aan de crisis was, ah wel merci.
0: Urbanus. Ah wel merci. Merci, Urbanus. Lekker oud deze, uit 1983. En te horen alleen bij Dekker Radio natuurlijk. Hé, hey, het is een beetje lente in de studio van Dekker Radio. Met Michel Fugain en Le Big Bazaar.

0: in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Het weer, volop zon. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van 100.000 voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well, Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: De 100 voor regio Eemland.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
4: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
8: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2.

Welkom weer bij Rock All Over The Years. Ja, we gaan gauw beginnen, want het uurtje is zo voorbij. We beginnen met John Barry 7. Zip Zip, eind jaren 50. En waar kennen we John Barry nog meer van? Nou, hij schreef bijvoorbeeld de herkenningsmelodie van James Bond. En een heleboel muziek ook van de James Bond films. Dit is nog dus voor de tijd van James Bond. John Barry 7 met Zip Zip.

0: is rock and roll.
1: Verder met Kevin Steele met het nummer The Nine Live Blues uit 2026. En Kevin Steele was de frontman van de legendarische groep Rock Gang. The Nine Live Blues.

0: stay out of mine.
1: We gaan naar de Red Hot Chili Peppers. Ja, ze komen uit Californië. En ze bestaan al vanaf 1982 tot aan de dag van vandaag. Het volgende nummer dat heet Californication. En dat komt uit 1999.

verder met Led Zeppelin. Ja, ik ga twee nummers laten horen. Dat ze eigenlijk zo totaal verschillend zijn. Het eerste nummer, dat heet Cashmere. Ja, het is gemaakt tussen 73 en 75. Ze hebben er zo'n 3 jaar over gedaan. En dit nummer wordt bij ieder concert wat ze geven, wordt dit gespeeld. En het volgende nummer, dat heet Dire Maker uit 73. En ja, Cashmere, het klinkt een beetje bijna klassiekachtig. En het tweede nummer is een beetje Reggae-achtig.

0: Hij is heerlijk.
1: Dat was Led Zeppelin met twee totaal verschillende nummers. Verder met Billy Idol. Ja, het treedt al op vanaf 1977, als ik het goed heb in mijn hoofd. Het volgende nummer komt uit 2025. Het heet Still Dancing.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: We gaan verder met John Lee Hooker. Ja, hij was actief vanaf 1948 tot 2001. Ja, tot hij overleed in dat jaar. Dit nummer komt uit 1980 en het heette Good Rocking Mama.

Ja, zo komen we in, dus blues en rock. Verder met de Black Keys. Die hebben weer een nieuw album uitgebracht. Ieder jaar brengen ze eigenlijk een nieuw album uit. En het album wat dus dit jaar uitgebracht is, in 2026, heet Peaches. Daarvan twee nummers. Where There Is Smoke, There Is Fire. En Fireman, Ring the Bell. Ze hebben schijnbaar toch iets met brandweer. Maar ja, goed. Ze komen uit Ohio. En ze bestaan vanaf 2001. Tot aan de dag van vandaag.

Zoals iedereen al weet, komen de Rolling Stones volgende maand met een nieuw album uit. Dat nieuwe album gaat heten Foreign Tongues. Ja, tot die tijd heb ik nog niets nieuws van dit album. Zodra de komst laat ik het uiteraard horen. Dus laat ik dan wel eventjes iets horen van het laatste album wat ze gemaakt hebben. Uit 2023, Hackney Diamonds, Sweet Sounds of Heaven met Lady Gaga.

Met de laatste twee nummers van dit uurtje gaan we toch weer een beetje terug naar de oude rock'n'roll. Het eerste nummer is van Martin Riverfield en The Wheels of Fortune. En dat nummer heet We're All Gonna Die Someday. Het is uit 2026, maar het klinkt heel erg oud. En wat daarna komt, dat hoor je zo meteen.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Het laatste nummer is van Marty Wilde. Het is van een album uit 2026. Ja, en de beste man is al dik 81. Marty Wilde, ja, die kennen we natuurlijk ook als de vader van Kim Wilde. En Marty Wilde heeft ook een heleboel geschreven voor andere bandjes, zoals onder andere voor Status Quo. Maar dit is van hemzelf, Let's Rock This Place.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Ja, dat was even een lekkere opener hier in het programma Bond vandaag. Deze 1985 hoorde u Rick James voorbij komen. Glow, even lekker gediscoed met z'n allen. Hebben we onze ochtendgymnastiek ook weer gehad. Hè? Fijn dat u erbij bent in ieder geval. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u de komende uur. Donnie en Senna hier. Ik ga

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Ja, wat blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok enzovoorts. Dat was in ieder geval muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
0: Ouwe meuk.
2: Ja, daar gaan we mee door. 1968.
0: Look at the sunshine.

0: Ja, leuke muziek uit een lang vervlogen verleden. Deze 1968. The Freshman hoort u en Look at the Sunshine.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hoppen we naar 2007 met Anouk. Good God.

0: Uit 2007, toen Anouk nog een rockbabe was. Good God, de Zirol.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 het jaar. Lily Wood, The Prick en Robin Schulz. The Prayer in C.

0: En dat was The Prayer in C, Lilywood, De Prick en Rowan Schultz. Tijd weer om wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valenciaga in The Mirror.

0: muziek van Julia en Nacho Valencia. In the Mirror, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan naar de jaren 90.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En 1992, de band Incognito. Zij coverde het oude nummer uit 1974 van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.

En dan moeten we spikspint opnieuw heel snel op naar het half uur. Dit was Incognito, Don't You Worry About a Thing uit 1992. We gaan naar het half uur met Thijs van The Electric Light Orchestra uit 1976. Voor zover het nog past voor het half uur. Dit is Living Thing.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de verhoudingen met Amerika zijn verslechterd. En tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen ook erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 25 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

Muziek van de band The Jam uit het jaar 1981. Een dikke hit voor ze in dat jaar. A Town Called Melles. We gaan naar 2024 met Billie Eilish.

0: Uit 2024, deze hit van Billie Eilish. We hebben gezellig maar even gezellig geluncht.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is heel andere koek wat we gaan draaien. We gaan naar het jaar 1965. Mijn dames en heren, Freddie Quinn. Jawohl. 5000 mijlen.

0: Ja, zijn lang vervlegen verleden deze Freddie Quinn. 5000 mijlen van Zuhaus, de titel van de plaat. 5000 miles away from home. Dat was ook een Engelstalige uitvoering. Ik weet even niet meer precies van wie. Zouden de Seekers wel eens kunnen zijn geweest?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar Idols 1 met Jamai.

0: Het jaar 2003. Jamai won in dat jaar Idols 1. En toen mocht hij een blaadje maken. Step Right Up. Dat was hem.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werk van The Fats. Samen met Nightwolf. Kickback.

0: Hedendaagse muziek van The Fots samen met Nightwolf. Een nummer met de titel Kickback.
1: Hé Jan, wat is het weer al de looste gezellig bij die?
0: Hou het ook gezellig, want dat gaan we doen met de volgende opname. Die is afkomstig van Jean-Paul, David Guetta en Becky G. Uit 2018, Matt.

Ja, Sander Koeknijzer van Becky G, John Paul en David Guetta uit 2018, Mad Love. En dat bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uur lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zeg het nog maar weer eens, reageer op het programma kan, janberg.radio@gmail.com. De playlistje staat trouwens dagelijks op Facebook. Dan moeten wij maar eens opzoeken, dan kunt u het nakijken. Ik wens u verder een hele fijne dag nog. En ik ga u even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al is Stappen op de fiets met Boudewijn de Groot. We gaan naar 1973 met Jimmy. En daar nog een nieuw werkje van She Sings. En nu wat getiteld is Josie Run. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
1: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
0: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
4: Ton van Middelaar, in gesprek met
5: Merel Steinweg.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: We zijn even stil van, Merel. Het is een primeur voor jou, hè?
0: Zeker. Ik zit hier met een hele grote glimlach. Ja, ja. Ja, dit is nog niemand heeft dit gehoord.
1: Leuk, gaan we zo hebben. Welkom in ons programma.
0: Dankjewel.
1: Merel Steinweg, wist jij dat je kon zingen?
0: Nou, ik denk nog steeds niet dat ik kan zingen.
1: Maar je hebt het wel op plaat gezet.
0: Ik heb het wel op plaat gezet. Ik noem het toch wel zingzeggen. Maar dat is ook iets mentaals. Zodra ik ga zingen, ga ik iets raars doen. Zodra ik iets ga zeggen, dan lukt het.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Dat zeggen, dat gewoon het voordragen of het mijn stem gebruiken, dat doe ik zonder na te denken. En zingen, dan ga ik gelijk denken, oh ja, daar komt dan mijn techniek bij kijken. En dan moet je misschien wel zangles hebben. En dan ga ik blijkbaar nadenken. En dan gebeurt er iets geks.
1: Waarom of waardoor heb je dit nummer gemaakt?
0: Ja, ik woon nu met mijn gezin 7 jaar in Baren deze zomer. Wel mooi, hè? De 7-year itch is dat. Wij kwamen hier wonen een half jaar. En na een half jaar brak corona uit. Ja. En het was een zegen, want wij wonen in Amsterdam altijd nog 2 hoog. Met 3 kleine kinderen. Dus nu kwamen we in Baren en er was ruimte en er was bos. Het was allemaal fantastisch. Maar we kenden ook helemaal niemand. En toen kreeg ik enorme heimwee. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ja, voor mij het idee om naar een dorp te verhuizen was echt een groot ding. Dus toen miste ik veel. En toen schreef ik dit nummer. Ja.
1: Heb je daarmee alles weer recht gezet voor je gevoel? Hm?
0: Nou, ik heb nog steeds dat ik... Ik heb zo nu dan een shotje stad nodig. Mm-hmm. Dus dan ga ik tegenwoordig ook nog bijna liever naar Utrecht dan naar Amsterdam. Maar dat heb ik wel nodig. Ik heb die dynamiek, het verrassende, het onverwachte, het cultureel diverse. Dat er ook op elke straathoek zomaar wat te doen is. Dat heb ik wel echt nodig. En tegelijkertijd wortel ik nu ook in Baren. En ontmoet ik hier allemaal hele, hele leuke mensen. Dus ik ben ook wel echt heel blij hier intussen. Dat is veranderd.
1: Een dorpsvrouw geworden.
0: Ja, nou, ik denk altijd over mezelf. Ik was ook in Amsterdam een dorpstype. Ik was altijd heel erg gericht op mijn buurt. Dus ik denk altijd dat ik eigenlijk mezelf identificeerde als dorpsmeisje in de stad. Dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Ja.
1: En komt het uit? Wat je hoopte van een dorpsmens?
0: Grappig. Wat ik er echt fijn aan vind hier is dat het tempo wat lager ligt. Ik vind dat mensen ook over het algemeen heel openstaan voor contact. En ik hou ervan om met heel veel verschillende mensen om te gaan. En dat lukt hier ook. En tegelijkertijd mis ik ook wel echt het anonieme van de stad soms. Ja.
1: Hoe ben je hier ingebeurd geraakt? Hoe is dat gelukt?
0: Op verschillende dingen. Een van de dingen waarvan ik altijd denk dat heeft mij het meest geholpen met inburgeren, is dat ik op zondagochtend altijd met een groep mannen ga wielrennen. Het zijn bijna allemaal jongens die echt geboren en getogen in Baren zijn. En op de fiets heb je heel veel tijd. Niet dat er heel veel geaanhoord wordt. Mm-hmm. Of er wordt wel geaanhoord, maar meestal gaat het nergens over. Maar op die manier heb ik eigenlijk heel veel over het dorp geleerd. En over de geschiedenis. En over wie hier allemaal wonen. En wat voor relaties er zijn. En ja, dat vind ik altijd heel grappig. Dat een hele goede inburgering was voor mij. En ik heb dat ook altijd. Ik vind het onwijs. Ik vind het altijd te gek dat ze mij hebben gewoon opgenomen in die groep. Dat komt toch van buiten. Ja. En ook nog eens de enige vrouw die mee fietst. Maar iedereen vindt dat leuk. En ik
1: heb
0: voel
1: je
0: me heel welkom.
1: Van ik wil mee fietsen?
0: Ik ben gewoon met mijn fiets erbij gaan staan.
1: Oh zo?
0: Ja. En dat was nog wel heel grappig. Want ik heb altijd... Ik heb lange tijd gesport. En ook gewielrend. Dus ik kan het wel een beetje. En toen ging ik bij de groep staan. En zei ik, nou, kan ik misschien ook mee fietsen? En toen zei... hier lachen ze zelf nu ook altijd heel hard om. En toen zei een van die mannen... zei, nou, er is nog een groep, daar fietsen wat meer vrouwtjes mee. En toen dacht ik, nou, ik fiets wel met jullie mee. Ja. En daar kunnen we altijd nog smakelijk om lachen. Ja.
1: En je kunt het tempo aan.
0: Ik kan dit tempo aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij bent stadsdichteres. Is dat een sollicitatie geweest? Hoe is dat gegaan?
0: Het was in het kader van 650 jaar stadsrechten. Ik stond al vaker op het open podium. Dat is trouwens echt een aanrader voor iedereen. Open podium in de speeldoos. Hartstikke leuk. Dus ik deed het dichten en het voordragen. Dat deed ik al langer. En toen ben ik... Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij ben ik gevraagd of ik daar een voorstel voor wilde doen. Om in het kader van die 675 jaar. Toen was er ook een subsidieronde. En toen kon ik daar een voorstel voor schrijven. En zelf heb ik wel, al zolang ik in Baren woon. Dus eigenlijk vanaf het begin dat ik dacht... Wat gek dat er in Baren geen poëzie in openbare ruimte is. Want je hebt in zoveel, nou, natuurlijk in de grote steden, ja, maar zeker ook in veel dorpen, is er gewoon heel veel poëzie. Op gevels, op ramen, op verrassende plekken. En dat verbaast me nog steeds dat er in Baren eigenlijk niet is. Dus dat is voor mij een droom, dat, ja, dat er echt meer mag komen. En dit was ook een mogelijkheid om, dat, nou, om dan te laten zien hoe dat eruit kan zien.
1: Is het een opdracht of is het een... Hoe werkt het voor jou als stadsdichter is?
0: Ja, we hebben dus in het jaar van 650 jaar stadsrechten... Ja. Heel leuk ook echt samen met de gemeente heb ik daarover zitten brainstormen van wat is nou mooi. En toen kwamen we eigenlijk op een drieluik uit. En toen, dat drieluik ging dan over één gedicht over het verleden. Van focus daarop, eentje op het heden en eentje op de toekomst. En mijn gedicht over het verleden... dat heb ik helemaal zelf vrij ingevuld. Is nog steeds mijn lievelings.
1: Want je kende Baren eigenlijk helemaal niet nog? Of tenminste?
0: Nee, nou, dit is nu vorig jaar. Dus dan woonde ik alweer 6 jaar. Maar goed, dan lees ik me ook wel in. En dan lang leven de historische kringbaan. Ja. Want er staat natuurlijk hartstikke veel, ook heel leuk beschreven. Dus dat heb ik over het verleden geschreven. Ook natuurlijk over die stadsrechten en die link. En over het heden was er toen een gezamenlijk moment om te ontbijten in de Pekingtuin. Dat was een van de evenementen. En toen heb ik daar live zitten dichten, dus ter plekke. Want dat is een van de dingen die ik ook al, dat doe ik ook al 10 jaar op bijeenkomsten en events. Dus dat ging heel erg over het moment vangen. Nou, dat gaat voor mij dan over het heden, van wat is er nu. En voor het laatste gedicht over de toekomst heb ik scholieren geïnterviewd in Baren. Om van, ook van hen te horen. Er kwam ook de zin uit, de toekomst is nog jong.
1: Dat is een mooie zin, ja.
0: Ja, ja. Maar dat zijn de toekomst, dat onze kinderen. En op een gegeven moment zijn leerling ook van, ja, mijn toekomst is langer dan die van jou. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja,
0: dacht, ja,
1: ja,
0: zo waar.
1: Ja.
0: Dus, en dat is het laatste gedicht geworden.
1: En hoe zijn ze ontvangen? Kun je dat inschatten?
0: Ja, het is altijd... je krijgt natuurlijk geen recensie of zo.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel... ik heb bijvoorbeeld het gedicht... Er staat een boom in Baren. Heb ik op meerdere plekken voorgedragen. En daar krijg ik wel echt heel veel mooie reacties op. Ik heb ook een groene jas. En iemand vond het een heel... ik weet niet. Die koppelde dat heel erg aan elkaar. Dat ik met mijn groene jas het over bomen in Baren heb. En wat ik heb gedaan, en dat vind ik eigenlijk, was voor mij echt een hoogtepunt. Dus aan het eind van het jaar 650 jaar stadsrechten, heb ik samen met Haroun Al-Shater, een hele fantastische vormgever en videograaf, heb ik een expositie gemaakt die op de Brink heeft gehangen. Dat project had alles in zich om te mislukken of zijn minst extreem stressvol te zijn. En het tegenovergestelde gebeurde. Het is gewoon allemaal gelukt. En het was alleen maar een heel leuk proces. Maar we hadden een wild plan om gekleurde panelen in de muziekkoepel te plaatsen. En sindsdien ben ik expert plexiglas. Want ik ben daar helemaal ingedoken. Want dat blijkt helemaal niet te kunnen eigenlijk. Gekleurd plexiglas, wat we wilden. Dus dan ben ik helemaal met een specialistisch reclamedrukbureau hebben dat gemaakt. En het mooie aan dat project was dat het panelen waren die ook geïllustreerd waren.
1: Yeah.
0: En eigenlijk als je aan de ene kant stond, dan las je het gedicht. Maar dan keek je door het paneel naar datgene waar het gedicht over ging. Dus het werd ook een kunstwerk daarmee. Het werd een interactie van woorden en het onderwerp.
1: Succes.
0: Ja, ik vond het echt. En dat was poëzie in de openbare ruimte.
1: Ja. Yeah. Take out the slow.

0: Merel, in mijn introductie heb ik al gezegd, je bent stadsdichteres. Poëzie, hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag.
0: Zeker.
1: ik heb nog wel een uitdagende relatie met poëzie, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal niet iets waar ik mee ben opgegroeid of wat altijd al in mijn leven zit. Ik vind het ook... Ik ben zeker niet een hele brede liefhebber van heel veel poëzie. Ik ben er eigenlijk heel selectief in wat ik mooi vind. Voor mij is ook alles waar de zweem omheen hangt, dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en gedragen is, haak ik af. Dat is denk ik ook waarom ik heel lang heb gedacht dat poëzie niet mijn ding is. Ik ben veel meer dat ik echt heel erg kan genieten van hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En het spel met woorden, de knipoog, het woord kunst misschien meer. Dan bijvoorbeeld ook echt de rijmschema's of de vormen.
0: Ja.
1: Dat is niet waar ik heel veel kippenvel van krijg. Was ook wel interessant. Ik doe dus nu dan wel mee aan poetry slams. Nou, dat vind ik fantastisch, want dan gaat het ook om voordracht. Ik vind het ook het mooiste om poëzie te horen. En niet alleen te lezen. Ik vind het altijd wel moeilijk, alleen van papier. Soms niet hoor. Soms raakt het gelijk. Maar als ik er niet een stem bij heb, dan gaat het toch moeilijk voor mijn leven. Ik moet ook zeggen, ik kan enorm genieten van mooie stemmen. Mm. Dus als het een mooie stem is, maakt het eigenlijk niet uit wat hij zegt. Dan vind ik het al poëtisch. Ik ben zeker ook niet iemand die de klassieke poëten heeft gelezen of de grote Nederlandse schrijvers heeft gelezen. En daar heb ik me ook wel vaak onzeker over gevoeld. Mm-hmm. Ik denk, maar mag je jezelf dan dichter noemen? Bijvoorbeeld, ik had laatst nog iemand die zei, maar heb jij eigenlijk Nederlands gestudeerd? Nou, daar werd ik dan ook wel weer een beetje pissig om. Ik dacht, ja, daar hangt wel een zweem omheen.
0: Ja.
1: Een beetje het elitair, het Nou, volgens mij, ik weet niet welke woorden daarbij horen, maar wie mag het doen?
0: Mm-hmm.
1: Wanneer is het goed? Poëzie-recensenten, dat lijkt me dus ontzettend ingewikkeld, omdat het volgens mij heel, heel persoonlijk is.
0: Precies.
1: En voor mij telt ook altijd, ik vind hoe het klinkt net zo, of misschien nog wel belangrijker dan wat het zegt. Ik ben gewoon heel gevoelig voor... Ik kan heel erg genieten van klanken. Ik heb ook een van mijn gedichten is een ode aan de klinker. Ik hou heel erg van klinkers. Ik hou ook heel erg van binnenrijm. Ik hou überhaupt van rijm. Nou, dus ook in de wereld van de poëzie dat er ook wordt neergekeken op als het rijmt. Dat is dan te makkelijk. Nou ja, je hoort al. Ik vind er nog wel wat van. Ik stond het ook ooit op een poetry slam. En toen kreeg ik als opmerking, ja, leuk, maar dit is wel een podium voor echte poëzie.
0: Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, ik probeer echt te vatten, waarom denkt iemand dat hij dat kan zeggen? Want ik vind het in die zin beledigend, omdat ik het eigenlijk elke vorm van zelfexpressie of iets wat uit je komt, moet gevierd worden. En er zit iets raars in de kunsten. Dat de kunsten, maar in podiumkunsten, maar natuurlijk ook gewoon beeldend of wat dan ook. Dat er is een groep mensen die bepaalt wat dan mag. Of wat de kwaliteit is. Wat de norm is.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel een groter thema. Dat is ook gewoon een mechanisme dat uitsluit. Dat is ook dat gaat ook over privilege. Dat gaat ook over waar ligt de macht. En daar verzet ik me echt tegen.
0: Word je dan boos?
1: Ja, ik werd hier wel... ik vond het dus wel heel lekker dat ik wel de publieksprijs won.
0: Oké.
1: Okay. Maar toen dacht ik ook, ja, dus waar gaat dit dan over?
0: Precies.
1: Het is ook heel interessant.
0: Ja.
1: Ik laat het ook alweer los. Maar ik wil daar zelf echt niet aan meedoen. En dat vind ik ook... Ik zat het laatst bedenken, dat vind ik eigenlijk misschien wel het mooiste aan... De vorm van poëzie of schrijven als kunstvorm, dat je gebruikt grondstoffen die van iedereen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk woorden,
0: ja,
1: taal.
0: Ja.
1: En dat is van iedereen. En dat heeft ook iedereen de hele dag tot zijn beschikking. Anders dan acrylverf of poetseerklei bijvoorbeeld. Dus daar is een grote gelijkmaker. En even een zijpaadje. Een van de dingen die ik heb gedaan. Ik heb vorig jaar mijn eerste poëziebundel uitgebracht. En toen heb ik al mijn... Als lanceerstunt eigenlijk heb ik alle woorden uit mijn bundel. Was een veel, veel groter project dan ik dacht. Maar die heb ik op koelkastmagneetjes geplakt. Het waren 4000 woorden. Dus die heb ik echt nachten heb ik dat gedaan. En toen heb ik hele grote magneetwoorden gemaakt met al die losse woorden. Die dus allemaal in mijn bundel zaten. Inclusief de colofon en het dankwoord. En toen heb ik mijn gasten van mijn boekpresentatie heb ik uitgenodigd om met mijn woorden. Of de woorden die ik dus heb samengevoegd in één boek. Weer nieuwe gedichten te maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk, dat is iets poëtischer dan dat is er voor mij niet. En sindsdien reizen die magneetborden, die reizen dus, als ik ergens heen ga, neem ik die borden mee. En dan maken nieuwe mensen weer nieuwe woorden. En soms zitten daar echt weer pareltjes tussen. Mijn kinderen maken dat ook. Mijn dochter had opeens van die woorden die ik er al had staan, maakt ze opeens de zin, mijn liefde wankelt op de werkelijkheid.
0: Hallo?
1: Ja, nou ja, mij kan je opwegen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Echt fantastisch.
0: Hoe oud is het?
1: Toen was ze 9. Ja. En dat is dus ook, en er zit ook een factor in. Als er al iets voorhanden is en je hebt gewoon toestemming, je bent vrij om te mogen combineren en te spelen vooral. Want dat is ook wat die magneetdingen uitnodigt, dus om te gaan spelen ermee. Er is geen goed of fout, er is een tijdelijkheid. Er is het kan constant weer veranderen. En dat vind ik dus heel poëtisch. Ja. Dat vind ik echt, ja, daar gaat het dan voor mij over.
0: Wanneer had jij het gevoel van, klinkt misschien wat groter dat ik nu vraag, maar ik ben nu een dichteres.
1: Nou, dat gevoel heb ik nog steeds niet.
0: Niet?
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die hele vraag ook losgelaten. Want heeft op mij wel een belemmerende uitwerking gehad. Mag je jezelf zo noemen? Wanneer ben je er dan? Wanneer telt het? Ik kwam laatst ook nog iemand tegen. Nou, een fantastische kunstenares. Hele staat van dienst. En daar had ik echt een discussie mee. Want zij zei, ja, iedereen noemt zich tegenwoordig maar kunstenaar. Maar die hebben dan helemaal niet de academie gedaan. Of iets. En dan denk ik, maar we moeten het toch anders omdoen. We moeten toch als iedereen creatiever zou zijn. Als iedereen ruimte zou voelen om tot creatieve expressie. En dat zou gevierd worden alleen al dat je het doet. In plaats van constant de vraag, is het goed? Mag het? Mag jij het doen? Nou, dan volgens mij hebben we dan een betere wereld.
0: Ja.
1: Dus ik vind die vraag ook niet meer interessant. Wanneer noem ik mezelf dichteres? Maar ik noem mezelf ook trouwens eigenlijk nooit dichteres. Ze hebben het altijd over dichter.
0: Oh, dichter, ja. Oké. Okay. Maar er is wel een proces voor jou geweest om zo ver te denken zoals je nu denkt van?
1: Zeker. En ik heb daar één motto wat mij heel erg helpt. Dat is, waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dat geeft mij alle vrijheid. Ik ben gewoon aan het spelen. Ik ben gewoon aan het doen wat ik... Ja, ik vind het op dit moment leuk. Ik vind het op dit moment waardevol. Ik vind het op dit moment mooi. En dat is voldoende.

0: door ook af en toe van je geniet van het moment. Leg dat eens uit.
1: Ja. Ik ben er wel achter gekomen dat ik een hoofd heb dat het zeer goed doet onder druk. Dus ik hou heel erg van improviseren. Ik hou heel erg van onvoorbereid op het podium staan. Bijvoorbeeld ook wat ik vertelde bij zo'n poetry slam. Een van de dingen is dat als je doorgaat naar de finale, dan doe je een echte slam, een battle. En dan heb je iemand tegenover je die gaat dingen voordragen. Dan moet je dan op reageren. Ja, dan ben ik. Dan gaat bij mij iets aan. Dan ben ik op mijn best. En ik vind het het allerleukst. En de andere kant van die medaille is dat als je mij vraagt om lang van tevoren dingen voor te bereiden. Of allemaal op tijd dingen te doen. Of na afloop eindigen. Of uitgebreid te gaan evalueren en terug te kijken. Nee, daar maak je mij echt niet blij mee. Dus er gebeurt ook iets bij mij dat ik. Maar misschien wel onder invloed van adrenaline. Of ik ben dan gewoon heel scherp. En ik hou erg van dat gevoel. En ja, ik hou er ook erg van als er onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat ik dat vind in het moment.
0: Dat is wel grappig wat je zegt. Want je had net over wat er op de Brink gebeurde met die plexiglazen platen. Dat kost voorbereiding, dat kost plannen en dat soort dingen. En dat staat een beetje haaks op wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En nou was het dus in deze ook wel dat wij hadden 6 weken de tijd. Wat echt voor dit project echt heel kort was. Als je weet dat de productie al 4 weken duurde. Dus die factor van adrenaline zat hier ook zeker in. Als ik hier 1.5 jaar de tijd voor had gehad, dan had ik dit heel moeilijk gevonden. Ja.
0: Wat gebeurt er dan als het zo lang gaat duren? Haak je dan af? Of?
1: Zeker, dan heb ik een moeite om focus te houden. En het overzicht te hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje een neurodivers brein heb wat dat betreft. Dat ik daar juist over struikel. Dus ik vind ook heel veel verschillende dingen leuk. Dus ben ook wel snel afgeleid. En dan begin ik gewoon aan iets anders voordat ik het eerste heb afgemaakt. Dus in die zin helpen bij mij korte afgebakende sprintjes. Dat helpt. Dat heb ik echt geleerd.
0: En hoe doe je dat dan met dichten? Want dat is vaak focussen. Of is dat ook een... Dat je door de dag heen denkt van nou dan die zin of dat woord. Of.
1: Ja, ik kan het dus echt alleen onder druk. Dus een van de dingen, ik ben een sneldichter. Dus wat ik daar, vormen die ik daarvoor heb, is dat ik voor mensen één op één een gedicht schrijf binnen 10 minuten. En dan heb ik dus en een gesprek en ik schrijf. En dat is trouwens, als ik er nu over nadenk, eigenlijk ben ik ooit zo begonnen op Koningsdag. Met een kleedje met toon me uw gezicht en ik schrijf u een gedicht. En,
0: hoe oud was je toen?
1: Ja, dat ik 28 of zo.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Nee, dus niet als kind, maar wel later. Ja. Maar, want daar gebeurt iets interessants. Dat ik heb wel altijd al gehad dat mensen mij veel vertellen. Uit zichzelf, daar hoef ik niks voor te doen. Dat is soms heel vervelend. Want op de meest rare momenten krijg ik de shit van iemand anders over me heen. Maar in deze vorm is dat heel fijn. Dat mensen het snel met open zijn naar mij toe. En dan ga ik schrijven. En omdat die druk er is. Omdat gewoon ons contract is eigenlijk. Van wij hebben nu. Ik heb nu 5 minuten voor jou te schrijven. Heb ik ook helemaal geen ruimte voor de innerlijke criticus. Dus die gedachte van. Oh, is dit wel goed? Of past dit wel? Of kan het niet beter? Daar is geen ruimte voor.
0: Nee,
1: en wat er dan gebeurt is dat er iets inkomt van heel intuïtief schrijven. Soms schrijf ik ook echt iets op en ik draag dan ook wat persoonlijk voor. En dan weet ik zelf eigenlijk niet waarom ik heb opgeschreven wat ik heb opgeschreven. En dan pas dagen later denk ik, oh, maar daar ging dit over. En ik doe dat dus in die vorm, maar ik doe het ook. Ik word ook geboekt voor evenementen of bruiloften of festivals. En dan heb ik het motto woorden geven aan wat niet gezegd wordt. En dan ben ik live aan het schrijven. En dan moet ik op een gegeven moment op en dan draag ik het aan zo'n hele volle zaal voor. En dat heeft natuurlijk alles in zich om hyper stressvol te zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar voor mij werkt dat. Dan heb ik focus, dan heb ik adrenaline. En dan moet het. Het is ook gewoon wat het is. Dat is dan ook zo fijn. Dit is wat het is. En laatst deed ik dat nog bij een rondom een documentaire. De documentaire Mijn Woord Tegen het Mijne. Heeft veel prijzen gewonnen. En die doen nu een reis naar het land door. Met mensen in gesprek te gaan over die documentaire. En dan schrijf ik het ook. En nu had ik echt dat ik de trap afliep naar het podium en nog iets aan het schrijven was. En dat pakt dan toch altijd goed uit. Ook omdat ik mezelf de vrijheid geef. Als ik niks heb gehad om over te kunnen schrijven,

0: dan is dat mijn verhaal. Want dat is ook veelzeggend.
1: En wat zijn voor jou thema's?
0: Die in zo'n...
1: Ja.
0: Ik vind het altijd heel interessant om goed te luisteren naar wat mensen moeilijk vinden om te zeggen. Wat er misschien niet gezegd wordt, maar wat op een andere manier dan met woorden gezegd wordt. Dit klinkt vaag, maar soms kan je een zucht door een zaal horen gaan. Of je kan horen dat mensen gaan zitten schuiven op hun stoel. Of ik voel gewoon dat ongemak en dan weet ik zeker dat de rest van de zaal het ook voelt. En waar die spanning zit, dat vind ik interessant. Want daar waar het schuurt dan.
1: Ja.
0: En kijk, de content daarvan, of de reden daarvan, dat is dus, als ik het voor zo'n evenement doe, is dat heel verschillend. En in bredere zin, wat voor mij thema's zijn, ik ben een sociaal pedagoog. Ik ben gewoon eindeloos gefascineerd door hoe wij naar kinderen kijken, hoe kinderen naar de wereld kijken, hoe we naar ouders kijken, waartoe we opvoeden, waartoe we opleiden. In hoeverre dat cultureel bepaald is. Welke normen we nastreven. Ik ga hem nu niet quoten, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Maar Mandela heeft daar een hele mooie quote over. Iets van de ziel van de samenleving zit in hoe we omgaan met kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En dat, daar zit voor mij altijd een eindeloze fascinatie.
1: Heb je er ook zorg over, gezien de ontwikkelingen in deze wereld?
0: Ja, ook als moeder wel.
1: Ja.
0: Ja. En tegelijkertijd... ik weet dat ik studeerde bij Michel de Winter, als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. En die zijn allereerst. Ja, sorry?
1: De bekende.
0: Ja, precies. Ja. En zijn allereerste college, daar liet hij ons geschriften lezen van ik weet niet hoe oud. Waarin elke generatie ouders zich weer zorgen maakt over de volgende verloren generatie. Dus het is ook iets tijdloos en universeels. Ja. Dat elke generatie zich zorgen maakt om de volgende. Ik denk waar ik me het meest zorgen om maak is dat ik denk dat ons onderwijs onze kinderen niet per se voorbereidt op wat ze moeten kunnen. En tegelijkertijd, onderwijs is ook maar een deel van de vorming van kinderen. En niet dat, het is heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Heel belangrijk. Alleen ik zie dat een systeem wat achterloopt op de snel veranderende wereld.
1: Ja. Maar is dat ooit in te halen op een school, denk ik wel eens?
0: Nou, ik denk dat het heel erg... Zit dus, gaan we voor de verbinding? Zijn de leerkrachten, mogen die echt als mens daar overdragen? Of verwachten we van leerkrachten dat ze lesstof er doorheen duwen?
1: Vanuit het boekje.
0: Ja, en dat is niet... Ik denk dat elke leerkracht het liefste die verbinding aangaat. Mm-hmm. En dat er een systeem is waarin dat niet altijd kan.
1: Nee.
0: En ik zie de momenten wanneer het wel kan. En dan denk ik, kinderen hebben gewoon voorbeeld grote mensen nodig. En die de kinderen ook heel serieus nemen.
1: Hoe was jouw onderwijsperiode dan?
0: Nou, ik ben een absoluut helemaal totaal Montessori kind. waarvan ik altijd denk, wat ik vooral heb geleerd is alles te bevragen. Wat denk ik als docent op Montessori school frustrerend kan zijn, maar het heeft me wel veel gebracht.
1: Mm-hmm.
0: Dus niet zomaar iets voor waar aannemen. Zelf goed snappen waarom je doet wat je doet. Het niet gewoon doen omdat het je wordt opgedragen. Soms ook wel ingewikkeld. Ik zou soms willen dat ik ook gewoon dingen kon doen omdat ik ze nou niet meer moet doen. Maar dat heeft het me denk ik wel gebracht. Maar ik zat op mijn middelbare schooltijd. Ik heb het topsport gedaan. 10 jaar lang. Dus voor mij was school altijd überhaupt sowieso een bijzaak. Want daar was ik eigenlijk altijd te moe voor. Dus het sporten was voor mij veel vormender dan de school zelf.
1: Ja. Botst dat wel eens met elkaar? Topsport en de school?
0: Ik weet het. Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, omdat je net zegt van de sport, daar kon ik me in uit en dan had ik plezier in. School was een beetje een blok aan het been. En toch wordt er van je verwacht dat je een diploma haalt of dat je aan de eisen voldoet. Nou, daarom staat het niet haaks op elkaar.
0: Nou, ik vond het wel grappig dat ik uiteindelijk had ik een soort mijn topjaar qua sporten in mijn eindexamenjaar. En ging mijn eindexamen ook fantastisch. Dus het is ook iets wat elkaar enorm kan versterken natuurlijk. Het is ook een vormend in dat als je iets wil en je wil ervoor gaan, dat je dan ook dat je het ook kan bereiken. natuurlijk ook vormend in discipline, waarvan ik dan nu altijd denk, waar is die geboren?
1: Je mag jij antwoord op geven.
0: Nou, daar heb ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik sportpedagoog wil worden. Want ik heb, daar heb ik, maar dan kunnen we een hele aflevering mee vullen. En daar heb ik wel veel ideeën over. Het is ook heel vormend als je opgroeit in een omgeving waar je bent wat je presteert. Wat in een hoogcompetitieve omgeving vaak de boodschap is die je meekrijgt.
1: Ja.
0: En juist in die plekken zijn hele goede pedagogen zo ontzettend belangrijk. Want het zijn die, ik denk zeker jonge mensen die topsport doen in hun identiteitsvormende jaren, die moeten ook die onvoorwaardelijkheid blijven voelen. En dat heb ik zelf, denk ik, nou, niet altijd gehad. Aan de andere kant heb ik het daarna zelf dus moeten uitvogelen. En kom ik uit bij een motto wat me enorm helpt. Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dus het is ook weer mijn route die ik ook niet had gewild dat die anders was gegaan. Ja, ik gun dat ieder kind in een heel competitieve omgeving, dat er altijd onvoorwaardelijke volwassenen bij zijn.

haast zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis, ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja.

0: Merel, je hebt topsport gedaan in het roeien. Heb jij ten opzichte van gedichten, poëzie ook toppers dat je zegt van die zou ik graag willen evenaren?
1: Oh, nou, sowieso niet evenaren. Dat heb ik helemaal. En dat vind ik dus zo heerlijk aan het creatief werk. Dat het dus. Kijk, bij het sporten is het altijd. Je prestatie is gewoon ten opzichte van een ander.
0: Precies, ja.
1: Altijd. Wat heel. Waardoor je. Ik had daar best wel last van. Wat dus ook. Dat ik mijn eigen kompas verloor. Van wanneer vond ik het nou goed gaan? Altijd ten opzichte van een ander. Ik vind het dus ook fantastisch. Ik blijf het allerliefste gewoon. Ik denk dat het zo is. Gewoon amateur. Ik wil helemaal. Ik wil gewoon amateur. Ik wil niet. Ik wil nergens dat het werk wordt. Want daar zit voor mij ook het spelen in.
0: Mm-hmm,
1: het is natuurlijk wel werk, maar.
0: Yeah.
1: Als ik het gevoel zou hebben dat ik moet bewijzen dat ik. Dat ik ook beter ben dan. Of me kan vergelijken met. Ik krijg nu al helemaal. Dat wil ik helemaal. Nee. Dat wil ik echt helemaal uit mijn creatieve werk houden. Principieel omdat ik vind dat het daar niet om gaat, maar ook omdat het me dan gewoon echt remt in creativiteit.
0: Ja.
1: En die functie heeft het in mijn leven, dat ik er gewoon van geniet en dat ik er plezier in heb. En dat wil ik niet onder druk zetten door er een soort ranglijst of zo aan te hangen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Oh, nou ja, welke dag? Nee, ik heb geen enkele dag die er hetzelfde uitziet. Nee, wij hebben drie kinderen. Van echt fantastische kinderen. Dat vind ik ook het meest poëtische in mijn leven. Die heb ik met de mooiste uitspraak gekomen. Ik ben zelf echt een absoluut ochtendmens. Als het aan mij zou liggen, zou ik elke ochtend om 6 uur opstaan. Eerst gaan zwemmen. En dan dat zijn mijn golden hours, ook qua creativiteit. Maar ja, die worden nu gewoon gevuld met boterhammen smeren en appeltjes snijden en kinderen naar school brengen. En dan heb ik qua werk, ik ben eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemer. Omdat ik graag mijn eigen dingen doe en heel graag verschillende dingen doe. Dus ik geef veel trainingen als trainingsacteur onder andere. Ook weer over in het moment gesproken. En ik schrijf ook nog in opdracht. Ik doe dus nu en dan het sneldichten op locatie. Ik sta met Pinksteren ook op Vuurrol. Dus dat is dan echt geboekt op een festival. Ook fantastisch. Dus ik doe altijd heel veel verschillende dingen. Daar ga ik heel lekker op. Maar dat betekent ook dat elke dag er anders uitziet.
0: En waar zit je ontspanning? Want ik denk dat je een hele drukke agenda hebt. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Nou, ik ben wel... Mijn vrienden zeggen ook altijd dat ze me bijzonder goed vinden in leuke dingen doen voor mezelf. Ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje dan naar dingen toe te gaan. Ik ga heel graag in een cafeetje zitten, koffie drinken en gesprekken afluisteren. Dat is echt mijn ontspanning. Ik dans ook heel graag. Ik ga binnenkort naar een silent disco poetry avond in het Stadsklooster. Ook zo heel lekker, obscuur, raar. Dat geniet ik dan van. Ik ben ook weer gaan roeien nadat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat doe ik dan weer in Amsterdam. Daar vind ik ook een ontspanning. En verder met mijn kinderen knuffelen. En mijn man. Spelletjes spelen. Bordspelletjes vind ik ook leuk. Klinkt als veel, hè? Als ik
0: ja,
1: het zo opzo.
0: Ja, dat is ook weer ontspanning.
1: Ik heb ook gewoon 7 dagen in de week.
0: Ja, snap ik. Ja. Jouw poëzie, kunst, laat ik zo maar zeggen. Dragen die over naar je kinderen? Of zou je willen dat ze het ook zouden kunnen?
1: Ja... Nou, en dat kunnen ze ook. Dat vind ik het... Ach, ik kan met mijn jongste dan...
0: Die is
1: nu 8. Maar dat heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Dan vinden wij het heel leuk. Dan lopen we gewoon over straat. En dan begin ik met een zin. En dan doet hij hem na. En dan volgt er weer iets anders. En dan hebben we opeens een liedje. En dan zingen we dat. En dan... ze zijn alle drie heel talig. Ze lezen ook heel graag. Daar word ik gewoon heel blij van als moeder. Ja. En ik hoop zo ontzettend dat die creativiteit die ze hebben, dat ze die verloren is het niet, maar dat daar niet de deksel op gaat, zeg maar. Dat ze die kunnen blijven voelen. En ik hoop dan dat ik een beetje meegeef dat er ook een grote bron van plezier in het leven is.
0: Maar daarmee bepaal je ook de keuze welke school ze gaan, denk ik.
1: Nou, Nou, dat bepaal ik niet. In vervolgonderwijs. Of,
0: ja, maar ook op het basisonderwijs denk ik. De ene school is strakker, dan is wat meer speelse.
1: Ja, maar ik heb wel 3 kinderen die erg goed gaan op autonomie.
0: Okay.
1: Op zelf hun dingen mogen doen en alles bevragen. Dat herken ik natuurlijk ook weer. En mijn man ook. Dus we zoeken zeker wel naar scholen waar dat gewaardeerd wordt. Ja. Waar docenten daar ook plezier aan hebben. En dat vragen zijn dan ook vaak behoorlijk existentieel. Dus dat zijn niet vragen waar je de antwoord op hebt, maar waar het wel leuk is om in mee te denken. Ja.
0: Waar zit voor jou de uitdaging om het volgende boekje te schrijven? Het geweldige gedicht.
1: Ja, dat is dus heel leuk. Ik heb een paar dingen lopen. Ik ben ook dit jaar weer de stadsdichter van Baden. Dus ik ga in ieder geval 2 gedichten schrijven. En ik ga mijn opvolgers zoeken. Ik hoop dat ik die kan vinden. Dat zou ik echt te gek vinden als het stadsdichterschap kan blijven. Dus dat is sowieso al schrijfwerk. En ik heb dus net bedacht, omdat ik die magneetborden heb, waar ik net over verteld heb, en al die mooie zinnen, dat ik dacht, ik ga een schaduwbundel maken van de bundel die ik dus vorig jaar heb uitgegeven. Die bundel heet trouwens Zo gloed als nieuw. Ben bijna door mijn voorraad heen. En toen dacht ik, dan maak ik een schaduwbundel en dan noem ik hem Zo gloed als opnieuw. En dan zijn het allemaal dezelfde woorden, maar dus in andere volgordes. Als een collectief project. Daar hebben meer dan 100 mensen hebben al met mijn woorden weer nieuwe zinnen gemaakt.
0: Hoe is dat om te bedenken van, je hebt een boekje uitgegeven, poëzie, en de ander is aan het lezen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat vond ik dus heel, dat heeft mij echt heel erg tegengehouden om überhaupt een boek te maken. Omdat ik altijd met mijn woorden, met mijn gedichten blijf spelen. Dus ze zijn nooit af. Ze staan nooit in een vaste vorm. En op het podium is het, doe ik de ene keer zo. En dan verander ik er toch weer wat aan. Dus ik vond het heel spannend om het vast te leggen. En ook omdat, wat ik net zei, voor mij is de klank en hoe het en de melodie die erin zit voor mij altijd heel belangrijk. En ik dacht opeens, ja, als mensen het dus zelf lezen, dan moet ik dat helemaal loslaten. Mm-hmm. En dan ging ik ook wel twijfelen in hoeverre blijven de gedichten dan overeind. Maar dat heb ik gewoon maar losgelaten. Ja. Omdat uiteindelijk vonden mensen het toch ook heel leuk om het terug te lezen. Ja. Als ze hem een keer ergens gehoord hadden. En dat was ook wel een bevrijding om het gewoon te doen. Ja, eigenlijk een beetje een why not. Hè? Hoezo niet eigenlijk? En ik vind het hele proces van een boek maken, dat heeft me ook goed gedaan. En ik had mezelf gewoon een hele harde deadline. Ik werd 40 en ik wilde gewoon op mijn 40ste verjaardag het boek presenteren. Dus ik had weer die druk gecreëerd voor mezelf en dat werkt heel goed. Dus nu moet ik een nieuwe harde deadline voor mezelf regelen.
0: Ja. Je zei net van je moet op zoek gaan naar een opvolger. Nieuw is niet goed woord, maar opvolger. Zijn er criteria aan? Of kunnen mensen als ze dit horen zeggen, ik ga solliciteren of ga me melden?
1: Ja,
0: Hoe werkt dat?
1: Ze moeten zich massaal melden.
0: Massaal, oké. Okay.
1: Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk het spannende. Ik weet in Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze gewoon echt verkiezingen. In Hilversum ook. Dus dan allemaal inzendingen. En dan is er een commissie die dan, en dan mag je voordragen. Omdat in Baren we het ook nog aan het bouwen zijn, zou ik al heel blij zijn als iemand een stokje wil overnemen. Maar nog meer te gek zou het natuurlijk zijn als we kunnen kiezen.
0: Ja.
1: Dan ontstaat er een traditie en dan kunnen we daar echt mee gaan bouwen. En ik denk wat typisch is aan het stadsdichterschap is, dat doe je niet achter je bureau. Dus je moet het echt leuk vinden om op pad te gaan. En met mensen te spreken en de omgeving. En ja, je schrijft uiteindelijk ook voor een heel breed publiek. Dus die toegankelijkheid is ook gewoon echt. Dat moet je ook leuk vinden. Daar moet
0: zeg,
1: je.
0: Je moet je ook kwetsbaar op durven stellen? Of is dat iets anders?
1: Ik denk dat je dat er per definitie in zit. Ja. Als je iets schrijft en aan de wereld laat zien. Maar ik denk dat je heel erg bereid moet zijn om verbinding op te zoeken. En dat zelf, maar ook via je gedichten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ga je dan ook meegeven, probeer het speelse element erin te houden?
1: Voor mij werkt dat.
0: Ja.
1: Ik weet niet. Misschien zijn er mensen die vooral heel goed gaan omdat het heel serieus is.
0: Ja.
1: en dan is dat de formule. En dan moeten ze vooral dat blijven doen. Ik denk zelf wel in een, als de wereld al wat overweldigend is, als je er dan nog veel meer zwaarte over of bij aan toevoegt. Ik hou zelf gewoon heel erg van dat er wel perspectief is. Of dat het iets activeert. Maar nogmaals, dat is ook smaak. Maar dat is wel wat ik wat ik ook associeer met als je voor een groot publiek schrijft.
0: Ik begon het programma met wie schrijft, die blijft. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb die eigenlijk nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd, wat betekent het eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik weet, het is een standaardzin. Het is iets van als je iets presteert, dan mag je blijven of zo. Zoiets denk ik. Maar
1: dat is natuurlijk raar, want iedereen mag blijven.
0: Precies. Ja.
1: Dus, maar misschien zit meer van je laat iets achter. Maar dat vind ik ook altijd. Ik loop altijd helemaal vast op die gedachte.
0: Loslaten.
1: Ik vind het wel heel leuk om aan mijn kinderen te laten zien dat als je iets wil maken, kan je het gewoon maken. En dat vind ik tof om dat voorbeeld te geven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En het gaat je goed.
1: Dankjewel.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we het volgende. De cijfers van het COA opgevraagd door Jelle Jonkers en Tino Schouten. De Hertenkamp die wilde Verrière overnemen. Ongevallen in Baren. En de informatiebeveiliging van

Heerlijke muziek van de Beatles en I Wanna Hold Your Hand. Dat was de eerste in deze uitzending. Hoeveel betaalt de COA voor de huisvesting van de vluchtelingen op het voormalige Marchussee-terrein naast Paleis Soestdijk? De verhuurder, de Meijer-Bergman Erfgoedgroep, wil het niet zeggen en wethouder Mark Eibaard zegt dat niet eens te weten. Reden voor raadsleden Jelle Jonkers en Tino Schouten om de stukken rondom de verhuur en eventuele verkoop op te eisen bij de Rijksoverheid. Beiden zijn inmiddels geen raadslid meer, maar deze maand werden enkele stukken vrijgegeven. Maar tot teleurstelling van de aanvragers zijn alle getallen weggelakt. Het meest interessante is een brainstormsessie in januari 2025. Het COA heeft een huurovereenkomst voor 10 jaar gesloten met de optie tot koop. En die gaat alleen door als er een bestemmingsplan komt. Dan zou er een AZC voor 30 jaar komen met daarnaast woonmogelijkheden voor studenten of starters. Het COA dubt of ze alle gebouwen afbreekt en vervangt door flexibele houten woningen die sneller en duurzamer kunnen worden gerealiseerd. En daarbij zou de capaciteit naar ongeveer 175 bewoners moeten groeien, met ruimte voor een mogelijke uitbreiding naar 250 personen. Met een nieuwe gemeenteraad is duidelijk dat het COA die plannen de komende 4 jaar beter niet officieel kan indienen. VVD en Voorbaren zijn zelfs van mening dat na 10 jaar andere gemeenten in Nederland het stokje moeten overnemen. Zij sturen aan op sluiting van het complex na beëindiging van het huurcontract. Andere partijen houden vast aan het huidige maximum van 162 opvangplekken. Nieuwsgierig wordt uitgekeken wat er in het coalitieakkoord van VVD, D66, 50PLUS en CDA wordt opgenomen over de opvang van de vluchtelingen. Een poging van GroenLinks deze maand om onderzoeken of Baren enkele gezinnen met kinderen tijdelijk een betere plek kan geven dan een noodopvang in een sporthal kreeg alleen de steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Naast beide ex-raadsleden is ook Kees Koudstaal van de Stichting Borrebos aan het achterhalen hoeveel overheidsgeld naar het paleis stroomt. Een WOO-verzoek bij de provincie is niet binnen de wettelijke termijn gehonoreerd. En Borrebos stelt de provincie nu in gebreken en geeft ze 14 dagen de tijd om de gegevens beschikbaar te stellen. Zo niet, dan volgt een gang naar de rechter. En we moeten afwachten hoe dit verder gaat aflopen.

Een prachtige combinatie tussen Willie Nelson en Carlos Santana. En dat heeft een prachtig nummer opgeleverd. En dat was deze. They All Went to Mexico. De Stichting tot Behoud van de Hertenkamp Maarschalksbos die wil ook de foyer in de Pekingtuin overnemen. Dat hebben ze afgelopen maandag aan wethouder Mark Eibaard meegedeeld. Maar de wethouder die vindt dat te laat. Voorzitter Erwin Timmers gaf eerder aan dat zijn stichting niet geïnteresseerd was in de foyer. Maar we hebben het nu uitgerekend en het gaat om een relatief klein bedrag en onderhoud van hertenkamp en foyer zijn nu al lang verweven. Vandaar. In de raadsvergadering van woensdag 13 mei ging de gemeenteraad akkoord met sloop van de foyer, omdat niemand zich had gemeld om de kosten van onderhoud over te nemen van de gemeente. En donderdagmiddag heeft Timmermans een gesprek gehad met wethouder Mark Eibaard en Hugo Prakke. En ja, men is toch tot de conclusie gekomen, de wethouder is in ieder geval tot de conclusie gekomen, dat er geen wijziging in het standpunt is. De gemeenteraad heeft een beslissing genomen en de vogels worden voor 1 juni uit de foyer in de Pekingtuin gehaald en overgebracht naar de hertenkamp. En daarna wordt de foyer gesloopt. Meneer Timmermans geeft aan, ik heb privé het aanbod gedaan om financieel garant te staan voor het behoud en de financiering van de foyer in de Pekingtuin. Maar de wethouder weigert dit aanbod aan te nemen en gaat door met de ingezette ontmanteling en de sloop van de foyer. Ja, terugkomen op beslissingen die je al genomen hebt, dat is iets wat in de gemeente heel vaak voorkomt. En misschien heel goed dat het ook nu niet gebeurt. Het is ook geen taak, zeker niet in het kader van de bezuinigingen die er moeten plaatsvinden. Michael Bublé, you'll never find another love like mine.

Michael Bublé, een prachtige cd van hem. Die heet ook gewoon kortweg Michael Bublé. Die is geproduceerd door Paul Anka. Ook een bekende naam in de muziekbusiness natuurlijk. I'll never find another love like mine. Afgelopen week was het zover. Het begon een beetje regenachtig op de dinsdag. Maar op de vrijdag was het fantastisch. De avond vierdaagse in Baren. Twee keer vanaf Hoeverhavenstein. En twee keer vanaf de kantine van het sportpark. Oftewel bij Tof. Zo'n 1200 deelnemers was er dit jaar. Er was een heel gezellige sfeer. En ook de eindavond op de Brink. Die verliep uitstekend. Mooi initiatief wat weer opgepakt is door Barenaars. En hopelijk blijft dit bestaan. Ondanks alle strengere regels die er tegenwoordig zijn. En dit is Melissa Etheridge. Ze had een fantastisch mooie hit. En dat was deze. Het nummer wat je natuurlijk allemaal kent. The Way I Like. Nee, ik zeg het verkeerd. Like the way I do.

nummer van Marianne Rosenbergen. We gingen terug in de tijd met haar. Met het nummer Ich bin wie du. Ze had er een behoorlijke grote hit mee, ook in Nederland. En daarvoor hoorde je ook een dame. En dat was Melissa Etheridge. En zij had een nummer dat heet The Like The Way I Do. En volgens mij kwam dat uit 1988. Het is maar even dat je het weet. Aanstaande woensdag, dan is het weer zover. De eerste verhaling, oftewel de eerste verhaling van de tweede reeks van deze nieuwe raad. Zo moet ik het even helemaal officieel zeggen. De informatie in de raad. Dan komt allerlei informatie aan de orde die gebruikt kan worden in de debatraad en ook in de besluitraad. Die wordt niet uitgezonden door Eemland 1. Wel kun je hem via de site van Baren. En je gaat naar baren.nl en dan kies je gemeenteraad en op een gegeven moment zie je daar vergaderingen en dan kun je klikken op live. En dan kun je hem volgen dus via je computer. Even kijken. En die daarna, de debatraad en de vergadering van de raad zelf, die wordt weer wel uitgezonden door Eemland 1. Dus aanstaande woensdagavond kun je thuis, misschien wel in de tuin met je laptop, beluisteren hoe het gaat in de gemeenteraad van Baren. Hebben we muziek? Jazeker. En we hebben nog een nummer van Melissa Etheridge voor je. Ook zo'n prachtige.

Maar nu blijkt dat eigenlijk daar wel grote hiaten in zitten. Want de politie maakt niet overal een registratie van. Terwijl dat bij de ambulancedienst wel het geval is. Je kunt precies zien waar een ambulance naartoe is geweest. En dat geeft een veel betrouwbaarder beeld van de ongevallen die plaatsvinden. Ook steeds weer op dezelfde plek. En vandaar dat de gemeente dus een overeenkomst getekend heeft om deze gegevens te kunnen gebruiken. En de ambulancegegevens registreren 3 keer meer ongevallen en brengen meer locaties in beeld waar het structureel misgaat. Weinig gemeenten maken gebruik van deze inzichten, terwijl deskundigen aangeven dat deze informatie juist belangrijk kan zijn bij het terugdringen van verkeersslachtoffers. Nou, hopelijk gaat u in Baren aan de hand van die gegevens die ze dan binnenkrijgen ook meteen voortvarend aan de slag om zaken op te pakken. Ah, Lou Rawls. Prachtige muziek is dat. En dit is een van zijn hits, het nummer

Ah, fantastische muziek. Lou Rawls, wat een prachtige stem heeft die man. Het lijkt allemaal zo ontspannen uit zijn keel te komen. Of dat werkelijk zo is, dat kan ik je niet vertellen. Maar het klinkt fantastisch. Lady Love. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verscherpte toezicht op de zorginstelling Huize Brandse in Baren beëindigd. Volgens de inspectie voldoet de zorgaanbieder inmiddels grotendeels aan de normen voor goede en veilige zorg. Met de term grotendeels ben ik het niet eens. We zijn op 11 punten gekomen.

gecontroleerd en bij alle punten hebben we een groen vinkje gekregen. Manager zorg Kelvin Molhoop, die sinds juni 2025 werkzaam is bij Brandsen, is blij dat het verscherpt toezicht eraf is. Dat is niet alleen de verdienste van de manager, maar van al het zorgpersoneel dat zich dag en nacht heeft ingezet om alles op orde te krijgen. Met resultaat: Huize Brandsen, onderdeel van de bezige Barendse Bij BV, werd op 29 september 2025 onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege tekortkomingen in de zorgverlening. Tijdens het toezicht heeft de inspectie de voortgang van verbeteringsmaatregelen gevolgd. Bij een vervolgonderzoek op 1 april 2026 concludeerde de onderzoeksinspectie dat de eerder geconstateerde problemen voldoende waren aangepakt. In het inspectierapport staat dat Huize Brandsen inmiddels grotendeels voldoet aan de geldende normen voor goede en veilige zorg. De inspectie meldt dat de tekortkomingen uit het eerdere rapport van juli 2025 voldoende zijn weggenomen en daarom is het verscherpt toezicht per 11 mei 2026 beëindigd. Tijdens het vervolgonderzoek sprak de inspectie onder meer met bestuurders, zorgverleners en medewerkers en werden cliëntdossiers en interne documenten ingezien. Nou, dat is toch weer mooi voor Brandsen. Eens even kijken. Hebben we muziek voor je? Ja, wat dacht je van deze? Ellen Foley. Het nummer Belong to the Night.

Engeland 1 met Alan Foley en het nummer We Belong to the Night. Informatie die verstrekt aan de gemeente, hoe is die goed opgeslagen of niet? Nou, dat is natuurlijk altijd een heikel punt. We hebben de afgelopen tijd veel gehoord over hacks die er plaats hebben gevonden bij grote bedrijven. Denk aan Odido, maar ook gemeenten. En er is een gemeente geweest waar alle gegevens van alle inwoners in feite gehackt zijn. Hoe zit dat bij de gemeente Baren? Nou, de gemeente Baren voldoet aan de landelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat blijkt uit de jaarlijkse verantwoording over 2025 die het college heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad aanbiedt. Gemeenten verwerken steeds meer privacygevoelige gegevens van inwoners. En daarom worden de eisen rond digitale veiligheid en informatiebeveiliging steeds strenger. Via de landelijke NSAI-systematiek leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af over de manier waarop ze informatie en digitale systemen beveiligen. De NSAI staat voor eenduidige normatiek Single Information Audit. Daarbij worden verschillende belangrijke systemen en registraties beoordeeld, waaronder DigiD, de basisregistratie BAG, BGT en BRO. Uit de controles blijkt dat Baren voldoet aan de normen voor DigiD, zowel de gemeentelijke processen als de systemen van de softwareleverancier zijn positief beoordeeld. Ook voor Suninet voldoet de gemeente aan de beveiligingseisen. Het gebruik van Suninet is ondergebracht bij het samenwerkingsverband BBS, dat wettelijke taken uitvoert op het gebied van onder meer participatiewet, inkomensregelingen. Een onafhankelijke auditor heeft vastgesteld dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan de gestelde normen. Dat is mooi. Misschien wel weer een zekerheid. Alhoewel ik ooit eens een wethouder heb kunnen zeggen, we hebben de systemen goed op orde, maar voor hoe lang? We weten het niet. Want degenen die hacken, die worden steeds slimmer en wij moeten dus steeds weer opnieuw participeren op wat er gebeurt. Hopelijk is het niet nodig.

and Slow. Dan hebben we het over Jesse Green. En hij stond ook volgens mij verschillende weken achter elkaar in de lijst met dit nummer, Nice and Slow. Ja, een nummer waar je vaak niet omheen kunt is deze van Casey and the Sunshine Band. Oh, dat blijft gewoon zo'n heerlijk nummer ook weer om in de cd-speler te stoppen. Want we doen het gewoon allemaal met cd's. En dit is hem, Give It Up.

Give It Up. Misschien wel de grootste hit die zij gehad hebben. Hebben we nog tijd voor meer muziek? Jazeker, die hebben we. Wat dacht je van deze? Dit is ook zo'n heerlijke gouden ouwe. Zo'n discotheek hit, oftewel zo'n dance classic. John Paul Young. Love is in the air.

En als je deze draaide, dan had je zeker de dansvloer vol. Love is in the air. En dan hebben we het over John Paul Young. Het is weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Het programma zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdag de informatie in de Raad van de Gemeente Baren. Vanaf 8 uur 's avonds kun je dat volgen. Ga dan naar de site van de gemeente.

live verbinding met de raadzaal. Dat aanstaande woensdag en die week erop, dan zijn we er weer. En deze week was er geen activiteit wat de gemeenteraad betreft, maar ook niet wat betreft de coalitievorming. Volgende week dan worden er weer nieuwe gesprekken gevoerd. De afrondende gesprekken, wel belangrijk, want de financiën staan op de rol. Dus we zijn uiterst benieuwd hoe dat gaat lopen. En volgende week gaan we zeker weer bellen met de formateur André van der Pad. Voor nu is de Barendse Naald helemaal vol. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week bij weer een nieuwe Naald.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: 26 mei, de dag waarop 100 jaar geleden Miles Davis werd geboren. Hij is één van de belangrijkste invloedrijke jazzmuzikanten uit de geschiedenis. In deze uitzending zeldzame opname van een trompetist die muziek maakte die voortkwam uit een bijna griezelig talent en een koppige drang had om die muziek ook daadwerkelijk te spelen. Muziek die Miles-kenner Jeroen de Valk, nou, als die kent als een broekzak, en hij zit hier tegenover me.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is goede avond eigenlijk al, hè?
1: Ja.
0: De zon is al aan het zakken. Miles-kenner, hoe word je dat?
1: Ik schrijf nu bijna 50 jaar over jazz en ik ben nog langer met die muziek bezig. En ik heb hem altijd gevolgd, hè, al die tijd.
0: Ja. Wat is nou zo bijzonder eigenlijk aan Miles Davis? We gaan het gedurende deze uitzending horen, maar wat is nou zo bijzonder?
1: Zijn twee dingen. Hij speelde heel economisch over het algemeen. We zien in de loop van die uitzending hoe dat geleidelijk gebeurde, zich dat ontwikkelde. Hij speelde geen noten die overbodig waren. Hij speelde het nooit heel erg lang, altijd precies ter zake. En andere muzikanten om hem heen mochten dan heel bloemrijk gaan spelen.
0: Ja.
1: Dat is één. Het tweede is dat hij bij heel veel trends voorop liep en ook de juiste jonge, talentvolle mensen wist te vinden. Heel veel mensen liepen als het ware stage bij hem en konden daarna doorbreken.
0: Ja, dat kunnen we zo dadelijk ook allemaal even vernemen wie dat er ongeveer waren. Maar was hij al, zeg maar, op zijn 18e al talentvol?
1: Ja, we hebben nu een opname van toen hij nog net 18 was. En ik vond het wel leuk dat ik die gevonden heb, begin 45. En dan begeleidt hij een obscure blueszanger, Rubberlex Williams. Hele zeldzame opname. Hij speelt uit verlegenheid een beetje naast de microfoon.
0: Mm-hmm.
1: En je hoort wel dat er een muzikale jongen is. Maar het is meer curieus en ook wel tijdgebonden.
0: Ja, een van de mannen die dat opviel was Charlie Parker. Hij was ook hij werd ook in die band opgenomen. Het is de eerste grote band bij Charlie Parker. Maar goed, we gaan even kijken wat zijn talent was. Hij is 18 jaar.
1: Het stuk heet Deep Sea Blues en de zanger heet Rubberlex Williams.

0: You can have my money. I welcome you in my home. You can have my money. I welcome you in my home. For goodness sake, boys, leave my woman alone. Leave her alone. Leave her alone. Cause I'm jealous. Just as jealous as I can be. Yes, I'm jealous. Jealous as I can be.
1: Can't you see I'm jealous? Look right at me.
0: That's why the blues and midnight showers is really pouring down on me.
2: Deep Sea Blues uit 1945. En dan gaan we een heel klein sprongetje maken in 1945 aan het einde ervan. En dan krijgen we de eerste opname met Charlie Parker. Nou, zoals ik al had gezegd, dus de eerste grote band waar Miles Davis in terecht kwam.
3: Ja, Miles was net 19 geworden.
2: Ja.
3: Nu zijn dat de eerste bekende opnames van Miles. Charlie Parker werd wel aangesproken omdat die tijd de bebop hoogtij vierde. Dat was virtuose muziek, hoog en snel. Mm-hmm. Dat deed Miles niet, maar je kan horen dat hij dat bewust niet deed. Invloed van zijn spel in die tijd kwam van Freddie Webster.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat was een mooi geluid, vrij sober en licht en melodieus. En dat hoor je heel goed in dit stuk. Het heet Billy's Bounce.

0: Ja, Miles Davis, ik zei het al in de inleiding, die kon koppig zijn. En dat horen we eigenlijk min of meer in de geschiedenis van het nummer Donna Lee. En iedereen dacht van, hey, Parker heeft dat geschreven. Maar toen dacht Miles van, ja, maar dat heb ik gedaan. En uiteindelijk werd het toegewezen aan drummer Tiny Can. Ja.
1: Die had het al eerder geschreven. Je hebt vaak dat bepaalde stukken een beetje bij jam sessies rondborrelen. Mensen nemen die van elkaar over. En verder zag je in die tijd nog wel dat gewoon bandleiders gewoon hun naam schreven onder wat de werknemers aandroegen. Mm-hmm. Maar het stuk Donna Lee, dat is bewezen aan de hand van plaatopnames van eerder, is van Tiny Can, hun drummer. En Miles heeft het nog een beetje herzien. En in de platenstudio heeft iemand anders er waarschijnlijk de naam van Parker onder gezet. Wordt nog steeds gespeeld, Donna Lee. Door muzikanten die willen laten zien dat ze snel kunnen spelen. Donna Lee.
0: Zullen we dat even horen?
1: Ja, met Charlie Parker.
0: Yes.

0: We krijgen nu een radio-uitgave en dat wordt voorgezeten door Symphony Sid, een Joodse jongen.
1: Ja, en die werden natuurlijk ook gediscrimineerd in de USA. Die zochten elkaar op bepaalde bedrijfstakken. En de zakelijke kant van de muziek, daar zijn ze vaak in te vinden. Trouwens ook in de muziek zelf, hè. Als je kijkt naar de Woody Herman Big Band, kom je allemaal Joodse jongens tegen, waaronder Woody Herman zelf. Mm-hmm. Die vonden elkaar. In ieder geval Symphony Sid, liet hij zich noemen. Die had een vaste radio-uitzending vanuit de Royal Roost. En dan had hij ook Charlie Parker ingehuurd. En Jort Parker hoor je weer op altsaxofoon. Toch?
0: Ja, overheerst die?
1: Behoorlijk overheersend. Ja. Maar Miles die is dan wat ouder en die laat zich niet kisten.
0: Och, dan krijg je al een strijd tussen die twee.
1: Ja, nee, helemaal niet. Maar Miles die is ook gewoon niet meer angstig, maar gewoon oké, hij is geweest en nu komt mijn verhaal.
0: Ja, radio vanuit de Royal Roost met Symphony Sid uit 1948.
2: And once again, ladies and gentlemen, we take back to the Royal Roost, Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. And as our surprise for this morning here on the All Night All Frantic One, with our microphones down here at the Royal Roost, we bring to you once again the wonderful and outstanding Charlie Parker and his wonderful organization. That's right, for the weekend, ladies and gentlemen, we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization, featuring Miles Davis on trumpet, Max Roach on drums, Tad Dameron on piano, and Curly Russell on bass. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz. And to start things jumping off, let's hear an original written by Thelonious Monk out of the RCA Victor album. Here's 52nd Street theme.

0: Klap, klap, klap.
1: Ja, vanaf zijn beginperiode binnen de kring van de moderne jazz voelde Miles Davis instinctief nieuwe muzikale werelden en uitdagingen aan. Daarmee werd hij de vaandeldrager voor opeenvolgende generaties muzikanten en bepaalde hij meer dan een half dozijn keer de koers van de moderne improvisatiemuziek. En dat horen we ook, denk ik, in het nummer Move. Dat is wel zijn eerste trend die hij zet.
0: Die opnametjes slaat is oorspronkelijk natuurlijk op 78 uitgebracht, maar later op LP. En toen werd de naam gegeven Birth of the Cool, geboorte van de coolstroming. Mm-hmm. Waarbij het allemaal niet zo snel en hoog en hard en onstuimig moest. En je ziet ook dat de latere Miles als talent scout er ook weer bij komt. Dat we zien hier onder meer Jerry Mulliken en Lee Konitz. Dat waren echt nog geen namen in die tijd. Het was ook een no-net, 9 man. Met onder meer Franse horen en een tuba.
1: Ja, dat is wel exclusief.
0: Dat is wel bijzonder. En Jill Evans was een van de belangrijkste arrangeurs en componisten hiervoor.
1: Oké, die zien we zo dadelijk nog wel een keertje terug.
0: Ja, ja, oh. Ja.
1: Zeker. We gaan het even beluisteren.

0: We blijven in de Royal Roost en we blijven bij Miles Mulligan en Cunnage. En dan gaan we straks luisteren naar Godchild.
1: Het is een wat zeldzamer opname. Die band speelde eerst een tijdje in de Royal Roost, maar dat was geen groot succes. Niettemin zijn die opnames voor de radio uitgezonden, goed bewaard gebleven. Het is een wat langer stuk. Ze konden natuurlijk live wat meer uitweiden. En dan horen we nu horen we daadwerkelijk iets meer van dat coole idee. Het vorige stuk was toch behoorlijk
0: bebop-achtig. Ja, er zat een aardige verstelling in, ja.
1: Ja, ja. Met de solos van Miles en op bariton Jerry Mulligan en weer Lee Konitz. Het stuk heet Godchild.

0: Live in the Royal Boost of Roost met Mulligan, Cunnage en Miles Davis. Mulligan, die heb je wel eens een keer gesproken. Je bent journalist geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds overigens.
1: Ja, ja.
0: En jij zat ook in de cultuur. Dus dan is het wel eenvoudig om even gewoon met deze man eens even aan te kloppen.
1: Nee, maar dat is niet zo makkelijk. Jerry Mulligan was een moeilijke man. Een beetje een Nurkse man. Zelfs over Chet heb ik hem nooit te spreken kunnen krijgen.
0: Ja, Chet Baker, je bent de biograaf van Chet Baker, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja. En Lee Konitz wel. En toen hij speelde met Erik Ienik en Rijn de Graaf. En ik vroeg aan Erik of ik hem in de pauze te kon spreken. En dan gingen we gewoon backstage en er zat dan Lee Konitz.
0: Ja. En die sprak je?
1: Ja,
0: en dat was leuk.
1: Ja, aardige man. Ja,
0: en dan gaan we naar Miles. Die was ook heel aardig.
1: Miles was een beetje nurks. En ik zou hem diverse keren al een keer geïnterviewd hebben, maar dat ging een aantal keren gewoon niet door. En na een tijdje kreeg ik er een beetje geen zin meer in. Maar ik kreeg ook in de gaten dat in interviews die dan wel gehouden werden, dat die zich een beetje herhaalden. Had een aantal mooie uitspraken. I gotta change, it's like a curse.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet veranderen, het lijkt wel een vloek.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment heeft hij het 8 keer gezegd. Dan denk je, hij hoeft het mij niet een 9e keer te zeggen als ik daar 3 dagen lang voor in de weer moet zijn.
0: Ja.
1: Denk ik dan, ja.
0: Dus nooit gesproken. Ja, dat doet pijn natuurlijk.
1: Ja, nou ja, god ja, al het gedoe weet je wel. Ik heb zoveel mensen gesproken die wel makkelijk waren.
0: Ja, je hebt mensen ook gesproken die Miles Davis hebben gesproken?
1: Heel veel. Nou, je hebt mensen die met hem gewerkt hebben, ja? Natuurlijk, ja.
0: Hoe was hij gewoon on stage, zou ik maar zeggen?
1: Joe Henderson vond hem een hele aardige man. En Wayne Shorter vond hem ook wel aardig en zo. En Joe Zawinul vond hem nogal grof. Die zei dat hij contact vormde en zachtzinniger met mensen omgaan. Dat was ook wel zo.
0: Okay.
1: En die latere jongens die dan met hem gewerkt hebben, zoals Robin Ford en Lee en John Scofield, Bob Burke, waren allemaal verbaasd dat de trompetist die ze kenden van Kind of Blue en platen met Charlie Parker, dat hij in zijn hotelkamer alleen naar Madonna en Michael Jackson wilde luisteren. Vonden ze een beetje vreemd.
0: Ja, een beetje later in de tijd. Hè? We zitten nu nog maar in 1949. Want op de draaitafel ligt Riftide. Of Riftide, ja.
1: Riftide, ja.
0: Oh ja, Riftide, ja.
1: En Miles Davis die speelde op het jazzfestival in Parijs in 1979. En daar was

0: Pillen was een jongen uit de jazz. Een Amerikaanse Joodse jongen die naar Parijs ging om een conservatoriumstudie te doen. Hij speelde eigenlijk al een tijdje professioneel. En toen is hij in Europa blijven hangen, met een Nederlandse vrouw getrouwd. En hij is in de Concertgebouworkest gaan spelen, totdat hij begin jaren 60 bij een auto-ongeluk overleed.
1: Ach, wat een triestheid allemaal.
0: Bij Halfweg was dat in de buurt. Bij Halfweg.
1: Oh, bij Halfweg, Amsterdam.
0: En ik heb Pussy Weduwe nog ontmoet in begin jaren 80. En die had altijd de gordijnen dicht en de contrabas van haar man in de standaard midden in de kamer. Dus je moest steeds om die bas heen lopen.
1: Ja.
0: Maar die was helemaal krom getrokken en daar had nooit iemand op gespeeld. Kon je ook niet meer op ja. Ja, vreemd.
1: Ja, vreemd, maar goed.
0: Maar ja, het was een markante man. Ja.
1: Birdland, gaan we nu naartoe, 1951. Blues met Miles.
0: Ja, ook wel leuk. In Birdland ook weer een radioding van oorsprong. En tussen al dat werk waarbij Miles liet zien wat voor muziek hij zelf wilde maken, had hij ook gewoon heel veel invalwerk, sessiewerk, dan weer hier weer daar. En hier speelt hij gewoon een blues, de Squirrel. En op tenorsaxofoon horen we onder meer Big Nick Nicholas en Eddie Lockjaw Davis. En je ziet dat Miles het voortouw neemt. Het eerste stuk inzet, meteen de eerste solo neemt. En het, hij is duidelijk aan het leiding geven.
1: Een flink portie bebop.
0: Absoluut.
1: 9 minuten lang.
0: Ja.

0: Parijs is ontploft, horen we alweer. Met op Bas Barney Spieler. Wat is met Barney Spieler allemaal aan de hand geweest?
1: Barney

0: Ja, met Billy Taylor op piano. Virtuoos. Die werd helemaal opgezweept om nog harder en nog sneller.
1: Swingen.
0: Ja, dat is wel prachtig. Heerlijk.
1: Wat je ook een beetje hoort is dat terwijl Miles speelt, gaan ze achter hem van hij doet het wel heel goed, maar zo dadelijk kom ik aan de beurt. Mm-hmm. Waarna de volgende solist zit daar te kijken van ja, maar wacht even hoor. Ze willen niet voor elkaar onderdoen.
0: Nee, ze werden, ja, het was een concurrentiestrijd. Hè? Dus ja. Virtuositeit. We gaan naar Around Midnight, 1956. Dat is bijna 70 jaar geleden bijna.
1: Ja, eigenlijk 1 jaar eerder. De plaat heet European Tour 56, althans het album. Maar het stuk is opgenomen in de USA in 55. Maar voor het gemak zijn al die wat allemaal minder bekende opnames live dingen bij elkaar gebracht. We zijn op het Newport Festival waarbij Miles met een gelegenheidsband optrad eventjes. Hij schoof even aan. Thelonious Monk was erbij en die ging meteen zijn eigen hit inzetten. Around Midnight, Roundabout Midnight. En Miles speelde mee. En dat sloeg in als een bom. Hij werd herontdekt of überhaupt ontdekt. En later zei hij, ja, ik speel al jaren zo. Maar ja, god, hij speelde nu op Newport, ook voor de radio, voor al die mensen. En toen kreeg hij een dankbaar gehoor. Dus dit is een doorbraaknummer van midden jaren 50, Round Midnight.
2: Thelonious Monk is going to play Roundabout Midnight.

0: Voordat we naar deel 2 gaan van de serie 100 jaar geleden dat Miles Davis is geboren, draaien we nog eerst even Beck's Groove. Heel in het kort.
1: Beck's is de bijnaam van Milt Jackson vanwege de Beck's onder zijn ogen. En groove is gewoon, dus, nou ja, dat betekent dus een blues. En we hoorden ook Thelonious Monk. Alleen die mocht niet de solo van Miles begeleiden. Uh-huh. Dus heel lang hoor je alleen Miles met bas en drums. Maar Miles doet het erg goed.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
1: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
0: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Prachtig, prachtig, prachtig. In deel 2 van deze uitzending. We hebben het over Miles Davis. 100 jaar geleden is hij geboren. En in, wanneer was hij overleden? 91 geloof ik. Ja, is hij in 91 overleden. En in die periode wat wij zijn geëindigd tot nu. En dan overspant dat vanaf 1956 tot 91. Hebben we nog heel wat nieuws. En aangeschoven is nog steeds Jeroen de Valk. Kenner van Miles Davis.
1: We hoorden net You're My Earthly Thing gespeeld door Miles. En dan zijn we beland bij zijn vermaarde quintet met een John Coltrane. En het is wel aardig te melden dat midden jaren 90 John Coltrane niet gedirkt werd door publiek en pers. En toen ze Miles Coltrane meenam naar Europa, begreep de pers er ook helemaal niks van. En Miles had ook weer in de gaten van dit is wel goed. En inderdaad, binnen enkele jaren speelden alle tenoren als Coltrane. Zal ik verder gaan met
0: het volgende? Ja, ga door.
1: We gaan dan uiteraard, wat niet mocht ontbreken, is L'Ascenseur pour les Chavaux, de lift naar het schavot. Een thriller van Louis Malle. En Miles die improviseerde daarvoor de achtergrondmuziek. En dat deed hij in een paar uurtjes op een nacht. Met wat mensen met wie hij daar in Europa aan het spelen was. En sindsdien hoort die toon van Miles helemaal bij thrillers, detectives.
0: Dus hij heeft eigenlijk ook alweer die trend gezet.
1: Ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Die saillant eigenlijk.
1: Geheimzinnige trompet en zo. En je ziet dan het asfalt en het is schemerig en het is nat. Onbehaaglijk. En ik heb uit die soundtrack van die film twee niet eerder gebruikte stukken uitgekozen. Le Petit Bal, take 1 en take 2.

0: Miles Davis was niet alleen een trompetist. Hij was ook een visionair bandleider die ruimte gaf aan jongere talenten zoals John Coltrane, Herbie Hancock en Wayne Shorter. En zo generaties muzikanten heeft gevormd. En zijn genialiteit lag in het nooit stil blijven staan. Hij duwde de muziek als het ware steeds verder vooruit. En dat betekent dus dat wij naar nummer 13 gaan. En het is So What met natuurlijk John Coltrane. En dat is een opname uit 1960... Amsterdam Concertgebouw.
1: En Norman Granz hoorden we dat aankondigen.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die Norman Granz eigenlijk?
1: Ik wou ook iets zeggen over zo. Nou, Norman Granz was natuurlijk een man die de jazz naar de concertzalen bracht. Waar meer geld te verdienen was, meer prestige te behalen was. Maar net als George Wein, ook een concertorganisator, liet hij zwart en blank samen op optreden. Ook op plekken in het zuiden van de USA waar dat not done was. Mm-hmm. En ze hebben heel wat rechtszaken en politieinvallen moeten overwinnen om dat vol te houden.
0: Ja.
1: Maar ze hielden vol. Ja.
0: Het waren andersdenkenden. Dus, ja.
1: En over het stuk, dat So What wat we gaan horen, mm-hmm. hoor je ook weer het idee less is more. Je had eerst de bebop met al die akkoordopeenvolgingen. Nu hoor je zo min mogelijk akkoorden. Je hoort twee kerktoonladders. Eerst D Doris en dan S Doris en dan weer D. Zo sober mogelijk. En nog wel aardig te merken is dat Coltrane deed nog net bij deze tour met Miles mee, maar was eigenlijk wel klaar. Dus je hoort hem een beetje tegen de grenzen aan botsen van wat kon in dit orkest. So What.
2: Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Rees told you, we feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobbs on drums. The bassist is Paul Chambers. And the pianist is Wynton Kelly. Tenor saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet.

0: We gaan naar 1963 festival in Monterey. En daar hoorden we George Coleman, Hancock, Carter, Williams. Ja, dat zijn toch wel hele jonge jongetjes. Zeker die Tony Williams.
1: Ze waren allemaal ontzettend jong toen ze bij Miles spelen. Ze zijn allemaal één voor één bekend geworden hierna. En het leuke is, ik heb het stuk Autumn Leaves, wat ze net als het vorige stuk So What helemaal compleet tot op bijna onherkenbaarheid binnen ze buiten keren. Een opname die nooit officieel op de plaat is uitgebracht. Maar ik heb hem heel veel steekpenningen betaald. En ik heb in een verlaten parkeergarage een koffertje met dollars meegenomen. En een wachtwoord
0: achter de bumper van een DAF waarschijnlijk.
1: Het was levensgevaarlijk. Maar toen had ik in ieder geval Autumn Leaves gespeeld in 1963 in het festival van Monterey.

0: Ja, het is tijd voor de overgangsperiode van akoestisch naar jazzrock, dus elektronica, kan ik wel zeggen.
1: Wat we al hoorden was dat die Autumn Leaves met de bandleden helemaal binnenste buiten keert.
0: Mm-hmm.
1: En dat je ook wel kunt merken dat je op een gegeven moment ook wel genoeg had van Autumn Leaves en al die stukken.
0: Precies.
1: En het leuke is, het volgende track is uit 1973. En uit die tijd heeft Paul Aquette, die het Noordzee regelde daarvoor een festival had in Rotterdam, nog een bijzondere ervaring. Dat hij in de pauze van een Miles Davis concert werd hij aangesproken door allemaal woedende mensen. Die zeiden dat het een schande was en een grof schandaal. Maar die hadden niet begrepen dat Miles een andere kant op gegaan was. Dat blijkt ook al die platen. Maar die mensen die vinden het gewoon gezellig thuis met een plaatje van heel lang geleden. En denkt dit is Miles.
0: Mm-hmm.
1: En die gingen naar het concert.
0: Ja.
1: Terwijl Miles, ik kan het ook wel begrijpen, je speelt Autumn Leaves 10 jaar iedere avond. En op het begin denk je, oké, klaar, ja. Dit was Autumn Leaves.
0: Ja.
1: En die volgende, wat we gaan horen, is een optreden in Belgrado. En kort tevoren was de band vertrokken. Mensen waren hun eigen gang gegaan. Dus hij moest op korte termijn een nieuwe band samenstellen.
0: Het waren geen kleine jongens die eraan kwamen.
1: Nee, het waren goede mensen. Keith Jarrett, Gary Bart. Maar in feite was het een soort vrije improvisatie die ze beoefenden.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan van een heel lang stuk gewoon de eerste 10 minuten ongeveer horen.
0: Miles Davis met de sticker.
1: Ja.

0: zullen we dat uitzweten laten?
1: Ja. Goed, ik kijk eventjes naar mijn gast Jeroen de Valk. Welk nummer pakken we nu op?
0: We gaan naar de laatste trompetsolo's van goed niveau die Miles opgenomen heeft. We zijn in het jaar van zijn overlijden, 1991.
1: Ja.
0: En toen heeft hij geheel tegen zijn gewoonte in het aanbod geaccepteerd om oude successen nog een keer over te doen. Voor zover overdoen je daarvan kunt spreken. En dat centraal stonden stukken en arrangementen van Jill Evans, met wie hij gewerkt had, heel veel. Dat was onder leiding van Quincy Jones in het festival van Montreux, heel groot. En er was nog heel veel gedoe, want Miles die kwam niet naar de repetities. En Wallace Rooney stond stand-by met trompet naast hem, maar het ging toch goed. En we hebben uitgekozen een stuk, en dat kun jij aankondigen.
1: Publicity. Precies. Yes.

0: 26 mei, de dag waarop 100 jaar geleden Miles Davis werd geboren. Met Jeroen de Valk pakten we zijn bijna 47 jaar lange carrière op van Deep Sea Blue tot Publicity. Fantastisch.
1: Dankjewel.
0: Het waren twee hele mooie uren, zullen we dan maar zeggen.
1: En we gaan eindigen met een van de vele concerten die ik zelf bijwoonde, uitgebracht later op de serie Legendary Concerts. We zijn 1985, North Sea Jazz Festival. Miles heeft het weer helemaal voor elkaar. Hij heeft een band met John Scofield, Bob Burke en de latere Rolling Stones bassist Darryl Jones. En hij heeft ook weer een mooi stuk te pakken. Dat heet Something's on Your Mind.
0: Jeroen, mag ik jou danken? Over 50 jaar zitten we hier weer.
1: Absoluut.
0: Dan is het 150 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat is
1: zeker
0: geboren.
1: Weten.
0: Bedankt.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

avond, of wel.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde